waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Goedenacht. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgt ermee Pieter van der Hogeband en Carver Heijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En de FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreem rechts handgebaar maakte. De Australische scheids zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

Joe. Dit is Joe.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties als de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Lekker liedje deze van Melissa Etheridge en I Like The Way I Do. Een hele goede morgen. Een nieuwe dag is daar. Dit is Jan. Dinsdag 16 juni, de Koen en Sander Show. Het nieuws, Mart.
1: Goedemorgen. Buurt moet groener. Er moeten snel meer bomen en struiken komen daar waar we wonen. Buurten liggen nog veel te vol met stenen en asfalt. En dat is veel te heet in de zomer, zeggen experts vanmorgen in het AD. Ieder jaar sterven nu zo'n 250 mensen door hitte in ons land. Dat kan zonder maatregelen de komende jaren in de duizenden lopen. En daarom eisen woonorganisaties actie van het kabinet. Twee ongelukken met zwaar gewonden. In Rotterdam is een jongetje van 2 er ernstig aan toe nadat hij uit een raam viel vanaf de 2e verdieping van een huis. In het Brabantse Sleeuwijk heeft een man in een auto een val van 10 meter gemaakt nadat hij volgens Omroep Brabant van een hoge dijk reed. Ook hij is zwaar gewond. In beide zaken is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Premier Jette spreekt zondag in Rotterdam bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers. Er gaan sterke geruchten dat hij excuses zal aanbieden voor hoe Molukkers zijn behandeld die 75 jaar geleden naar ons land gehaald werden en daarna in de steek werden gelaten. Die excuses zijn nodig, zegt onder meer deze Molukker bij de NOS.
2: Eigenlijk wel de fouten die zijn begaan door de Nederlandse regering. En uiteindelijk ook wel voor de leed die mijn opa en oma zijn ondergaan. Een heel bijzonder moment, dus ben benieuwd naar aankomende zondag.
1: De onvrede onder Molukkers zorgde in de jaren 70 voor veel geweld en gijzelingen. Een groot feest tot laat in Rotterdam. Kaapverdiërs die vierden daar dat het 0-0 bleef tijdens de WK-wedstrijd tegen voetbaltopland Spanje. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam en meerdere spelers zijn er geboren, dus dolblij fans.
3: Heel veel mensen hebben gezegd van, jullie gaan ook maar slag krijgen. Praten, praten, praten. 0-0 tegen Spanje. Wereldkampioen.
1: Mooi toch daar. Was te horen bij Rijnmond trouwens. Ook gelijke standen bij andere WK-wedstrijden. Onze zuidenburen België tegen Egypte 1-1 en Iran-Nieuw-Zeeland 2-2. Het weer van Weerplaza. Vanochtend zon en wolken en een lokale bui. Vanmiddag droog, meer zon en 19 tot 25 graden.
0: Dat is het WK soms leuk, hè?
1: Ja, toch. Ja.
0: Mart, dankjewel. Yes.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: En kijk eens even, Sander, goedemorgen.
5: Hele goedemorgen.
0: We gaan beginnen met de Koen en Sander Show. Fijn dat je erbij bent. Pat Benatar is er ook.
6: Goedemorgen, vrienden.

0: Het is de tune alweer op de radio. En dat betekent dat we echt van start kunnen met de ochtendshow van Joe. Goedemorgen, dinsdag. Sander.
1: Koen.
0: Heb jij een lekkere badstoffen jackie aan vandaag? Je bent helemaal in zomerse sfeer.
1: Ja, maar jongens, het is gewoon, het is bijna de langste dag ook, hè?
0: Dat is waar.
1: Dan gaan we al over 5 dagen, dan gaan we over 6 dagen worden de dagen alweer korter. Gaan we richting antivries.
0: Hou
1: Sinterklaas,
0: op.
1: Sinterklaas. Sint Maarten, Mart, dat vind jij zo leuk altijd.
2: Heerlijk, ja, lekker langs de deur hoor. Nou, mijn bel gaat uit.
1: Natte sneeuw.
0: Je zegt de donkere dagen voor kerst zijn aanstaande.
1: Eraan, dus, ja. Nee, maar dit is deze ding in de kast. Ik ben les, leggen jullie je kleren van tevoren klaar? Of
0: altijd.
2: Ja.
1: Ja?
0: Ja, altijd.
2: Altijd.
0: Ja.
1: Ja, echt waar?
2: Iedere minuut telt er
0: nog. Is in de afgelopen 2 jaar nog geen dag geweest dat ik ze niet heb klaargelegd.
1: Dus jij weet s'avonds rond een uurtje of 8...
0: Ja.
1: Wat jij de volgende dag aantrekt.
0: Ja, en soms bij twijfel, die durf ik jou dan wel te geven. Dan leg ik 2 setjes over de badhand.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, ja, ja.
1: En wat doe je dan met het setje wat je niet aan hebt?
0: Dat laat ik dan liggen voor de dag erna.
1: Dus dit wilde je eigenlijk eergisteren aan?
0: Nee, nu heb ik me er even snel van afgewerkt.
1: Maar wat nou als jij bijvoorbeeld, het is dinsdagavond, je hebt een beetje zo'n zware dag gehad, veel vergaderd en thuisgekomen en een beetje problemen, vieze ruit, weet ik van wat. Je hebt geen zin in het
0: vieze ruit?
1: Ja, ik wil gewoon.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja, weet ik wel, je hebt een beetje tegenslag. Gewoon. Soms kom je binnen en dan heb je een trits aan toevalligheden.
0: Ja.
1: Dus de deur hangt uit de sponning, de ramen zijn vies, maar je hebt geen zin om de glaaswasser te bellen. Gewoon, je ziet een beetje tegen de dag op.
0: Je laptop is kapot, je koffiezetapparaat doet het
1: bijvoorbeeld
0: niet.
1: Dat, weet je wel, de hondje schijt in de hoek van de keuken. Dat.
0: Dan?
1: Nou, dan heb je bijvoorbeeld, dan leg je stemmig, dan heb je geen zin om de volgende dag uitbundige kleren aan te doen. Dan leg je niet je Popeye shirt klaar. Nou, dan leg je bijvoorbeeld stemmig. Hoor. Maar wat nou als die nacht zich ontpopt? Weet je wel, je vrouw komt laat thuis met een vriendin en die zegt: Godschat, nou, ik heb een beetje goesting.
0: Popeye shirt.
1: En ze zegt: mag ze meedoen? En het is helemaal, die nacht ontpopt zich tot iets heel extravagants. Dan heb jij de volgende dag weer een stemmig zwart klaar liggen. Wat doe je dan? Het is een hele realistische vraag. Hè?
0: Nee, dit is echt. Sorry, dit is echt totaal. Dit speelt totaal niet. Nee, ik ben altijd wel tevreden. Bart, ben jij tevreden met wat je klaar hebt?
2: Mooi, ik ben de escape, hoor ik in dit
1: verhaal. Nou, laat ik zo vragen. Ben jij tevreden met wat Koen aan heeft?
2: Ik vind het handig dat hij laagjes heeft aangetrokken. Want ik vond het vanochtend nog best wel fris. En vanmiddag wordt het toch al een graadje of 20 plus. Dus dan kun je in ieder geval het jackie ook weer uitdoen.
0: Ik moet wel zeggen, van ons drieën ben jij, Mart, wel degene die echt altijd... Jij bent altijd doorgestyled.
2: Dankjewel. Ja, klopt.
0: Het is allemaal kleur op kleur. Het klopt helemaal.
2: Ja, ton sur ton.
0: Dan ben je helemaal... Ja, ik denk, kan mij het schelen. Ja. Ook soms denk ik...
2: Het schoentje klopt ook vaak gewoon bij de
0: Goed, dat klopt ook vaak, ja.
1: Maar, Mart?
2: Ja?
1: Even, zijn we al goede bekenden van elkaar?
2: Nou, ik weet steeds meer van jou, ja.
1: Stel dat ik morgen dood ben?
2: Ja.
1: Wat zeg je dan tegen Oscar? Zeg je dan, a colleague of me died or a good bekende died?
2: A good friend.
1: Yes. Heel spannend is het niet wat je aan het, hè?
2: Nee, het is simpel, maar het gaat om de inhoud.
1: Maar nooit even een keer een bloemetje of een patroontje of een vieze graadje?
2: Nee, ik hou niet van merkjes, ik hou niet van... Van pailletten en ook niet van posterachtige figuren. Ik heb er allemaal geen zin in.
1: Ik vind een pailletje jou wel staan, denk ik.
2: Ja, denk je dat? In het weekend misschien.
1: Oké. Okay.
2: Als ik die hakken aan heb.
0: Jongens, alsjeblieft. Wat een raar begin van de show. Ik had eigenlijk verwacht, Sander, dat jij wel... Misschien over... Wim T. Schippers is gisteren overleden.
1: Ja, Wim T. Schippers
0: is
1: overleden.
0: Is een grootheid. En ik weet, jij bent natuurlijk ook een groot fan. Je bent een groot fan van Sesamstraat. Maar jij bent ook een groot fan van zijn werk. Waaronder natuurlijk een deel Sesamstraat is. Ik dacht, daar gaat Sander mee beginnen. Maar in plaats daarvan ontpopt zich dit gesprek.
1: Ja, dit zou een Wim T. Schippers
0: gesprek... Dit zou een Wim T. Schippers gesprek kunnen zijn.
1: Natuurlijk de stem van Ernie. Absoluut ook kunstenaar. Hè. In de jaren 60 was het vooral een performance art kunstenaar. Met allemaal manifesten en dat soort dingen. Maar ook vooral in de jaren 80 bekend geworden. Voor mij ook, los van de stem van Ernie, als grensverlegger op radio en tv-gebied.
0: Ah, Ron Flon natuurlijk.
1: Ja, dat heb ik echt als kind gefroten, werkbaar. Ja. De absurditeit van dat programma. En hoe hij dat allemaal kwam helemaal uit zijn koker, uit zijn brein. Maar op tv natuurlijk ook. Even de Barend Servet en Fred Haché, chef van Oekel. Wel bekend, is gewoon bedacht door Wim T. Schippers. En ook woordkunstenaar, net zoals van Coat en de Bee, in dat rijtje mag hij wel. Ook gewoon de taal verrijkt, peu nerveux.
0: Oh, is dat van hem?
1: Ja, maar het belangrijkste woord, en dan zou je denken, bestond dat nog niet voor zijn tijd? Heeft hij ook verzonnen. Dat is gewoon een woord wat dagelijks gewoon meerdere keren in de krant staat, bijvoorbeeld. En nu zeker met Oranje. Dat woord, dat heeft hij ook gewoon bedacht. Ga ik zo vertellen.

0: zo lachen, Sander. Volgens mij is het nieuws van gisteren, of misschien zelfs van afgelopen weekend. Maar je had het er net tijdens Mr. Big weer over. Het houdt jou erg bezig. Dat is dat bungee jump verhaal.
1: Ja.
0: Ja, het is mij de grootste nachtmerrie, dit.
1: Ja. Nee, dat is. Je bent dit was een toerist in eigen land. Een Braziliaanse vrouw van 21. Die ging aan zo'n bungee jump, een soort van. Dan ga je eigenlijk aan een brug slingeren. Hè. Je wordt naar beneden gegooid en dan wordt het touw wordt strak. En dan ga je als een pendule, als een slinger van een pendule, ga je heen en weer zo. Dus die vrouw die wordt door twee mannen letterlijk op handen gedragen, zo heel hoog. En er staat nog een man letterlijk met zijn armen in zijn zij, zo nog erachter met een helm op. En ze gooien haar alsof het op een duikplank, gooien ze haar zo naar beneden. Ja, gewoon de dood in, want ze zit niet vastgebonden.
0: Ah, verschrikkelijk.
1: Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar het is zo surrealistisch beeld.
0: Ja.
1: Dat zij helemaal met de armen wijd als een soort van Jesus de Salvatio naar beneden gaat.
0: Ja.
1: En het erg is, je hoort dan op de achtergrond consternatie, maar die mannen, als een soort van buurman en buurman, die stoppen ook een arm in zij. Die staan zo naar beneden te kijken. Die geven geen reactie.
0: Ja, dat soort film, ik kijk dat dus al niet.
1: Wat er gebeurt, wordt gebleurd. Hè?
0: Ja, maar dan nog, je ziet gewoon die vrouw de dood ingaan.
1: Ja, dat zie je wel, ja. Maar je ziet vooral buurman en buurman met hun handen in zijn. Ah, je touw weer, maar dat ging niet goed, hè?
0: Ja, nee, maar nou weet ik, jij hebt natuurlijk voor Try Before You Die, dat was een programma bij BNN, vroeger op televisie, daar heb jij voor gewerkt. Heb jij veel gekke dingen gedaan?
1: Ja.
0: En ik weet, je hebt ook al een keer. Nee, je hebt niet gebungeed.
1: Nee, heb ik niet gedaan. Nee, ik ben met een parachute uit een
0: luchtballon. En van een brug af.
1: Ja, een tandem base, ja.
0: Ja.
1: Base jump.
0: Nog erger eigenlijk.
1: De laagste ooit. Bij wereldrecordhouder.
0: Ja, maar het leven. Dat goed is afgelopen, wel een godswonde geweest.
1: Ja, dat is een godswonde geweest. Dat ik hier nog zit. Het mooie is, ik doe het nooit meer. Dat is de wijsles.
0: Nee. Maar bungee jump, zou je bungee jump?
1: Nee.
0: Ja, ik dus ook niet. Jij, Mart?
2: Ja, ik heb gedaan.
0: Ik heb gedaan!
2: Van de hoogste brug in Zuid-Afrika ben ik gesprongen. Geweldig. Echt vet. Speciaal ook naar naartoe gegaan toen ik daar op vakantie was. Was nog echt wel een uurtje rijden. En nou ja, ik vind het een heel bijzonder verhaal wat daar in Brazilië was, volgens mij, gebeurd is. Want je checkt natuurlijk zelf ook of het elastiek wel vast zit voor je die
1: dat lijkt me
2: gaat maken.
1: Ook, ja.
2: Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat maar echt meters en meters. Ik denk dat het iets van 200 meter diep of zo was. Het was echt heel groot. En ja, doodeng. Maar tegelijkertijd ook wel weer heel cool. Want je zweeft. Alleen het gekke is dus, als je klaar bent, denk je, dan ga je daarna met het elastiek naar beneden. En dan word je onder geholpen en kun je verder lopen.
1: Ze hebben je 4 dagen laten hangen.
2: Nou, bij wijze van spreken, want je wordt dus weer omhoog getakeld heel langzaam.
0: Oh, ja.
2: Dus aan je enkels. Dus je hoofd hangt naar beneden.
0: Oh, ja.
2: En je bent dus in één keer, hang je nog, wordt die afgrond, zo zeggen, steeds weer dieper. Dus je gaat weer die angst in die je had voor je sprong.
1: Oh.
2: Snap jullie mij?
1: Ja, ik snap je.
2: Ja, gelukkig, ja.
1: Ja, je denkt de ontlading is er, maar eigenlijk ga je weer terug naar
2: waar je bent. En dan begin je weer te bibberen.
0: Jezus. Ja.
2: Maar goed, wel heel cool.
0: Oh. Goed, Sander, ja, Wim T. Schippers hadden het zojuist over. Jij zegt, we hebben een woord aan deze woordkunstenaar.
1: Kunstenaar, acteur, schrijver, stemkunstenaar, maar ook taalkunstenaar. Dingen die hij heeft toegevoegd aan de Nederlandse taal zijn uitdrukken als bijvoorbeeld jammer, maar helaas.
0: Oh.
1: Reeds, prima deluxe, een peuneveu, als het ware. Komt ook bij hem vandaan. Maar het woord wat hij dus verzonnen heeft, wat nog niet bestond en wat we echt dagelijks tegenkomen, is het woord gekte.
0: Nee.
1: Ja. Hij dacht, je bent ziek en je hebt ook een ziekte. Je bent gek, maar je hebt nog geen gekte. Dus hij heeft dat in een gedicht, het moest ook rijmen op lekte, gekte. En sindsdien komt het 24 keer per dag voorbij.
2: WK-gekte.
1: WK-gekte, huizengekte.
0: Grappig, dit wist ik echt niet dat het allemaal van deze man komt. Wim T. Schippers, zijn naam zal vaker gaan vallen in deze ochtendshow. Ja, en dan is het 7:10 geweest. En hoogste tijd voor de spreuk van Sander.
1: Volg je hart, want dat klopt.
0: Mooi.

0: klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Ah, oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, of jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
13: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
9: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. San Quin. For life.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
5: Dit WK voetbal. Kleur Joe, oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schooi je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK's plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.

0: vrijdag. Yo, Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 35 minuten vertraging. En dat komt door een ongeval op die A27. Dit is Jam! Pijl snel door naar het nieuws van 6:30. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Als er niet meer bomen en struiken komen in de buurten waar we wonen, kunnen er wel eens meer mensen doodgaan aan de hitte. Daarvoor waarschuwen allerlei woonorganisaties in het AD. Veel buurten liggen nog te vol met stenen en asfalt. En dat kan, bijvoorbeeld als het de komende dagen weer zomers of zelfs tropisch wordt, voor extra sterfgevallen zorgen. Dus is de oproep aan het kabinet: doe iets. In de kranten vanmorgen veel aandacht voor het overlijden van Wim T. Schippers, kunstenaar en stemacteur. 83 was hij. Ernie natuurlijk uit Sesamstraat.
2: Wat zei je nou, Bert?
3: Haal die banaan nooit uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ja, iconisch fragment natuurlijk. Maar ook de man van de pindakaasvloer en veel naakt en gekke voorstellingen met alleen honden op het podium bijvoorbeeld. De Telegraaf noemt hem een vrolijk levenskunstenaar met talent voor ontregelen. Het AD stipte uitspraken aan die Schippers bedacht heeft, zoals reeds als het ware. En Trouw noemt hem een meester van het absurdisme. Dan de marathon van Sneek. Die gaat dit weekend niet door een oplichter. Het EHBO-plan voor het hardloop-evenement blijkt te zijn gemaakt door een nep-ambulancebroeder. En daarom is de vergunning ingetrokken. Gaat om iemand die eerder is veroordeeld omdat hij in een soort ambulance ongevraagd naar allerlei ongelukken reed. De organisatie van de marathon wist dit allemaal niet en dacht dat alles klopt.
0: Wat is dat een raar verhaal.
4: Nou, ja,
0: ik moet wel zeggen, dit weekend wordt het geloof ik 32 graden in de schaduw. Dus voor iedereen het beste ook dat de marathon
1: Zeker.
0: Doorgaat.
1: Qua de hitte is het inderdaad wel beter. Ja. Ja. En ze kijken dus nu naar een nieuwe datum voor al die mensen die meedoen.
0: Ik zou dat gewoon eens een keer in december doen.
1: Ja,
0: ja, dan is de temperatuur toch beter dan nu.
4: Ja, nou, je hebt ook bijvoorbeeld op de Schelling, die is ook vrij laat altijd, de Berenloop. En je hebt de halve van Egmond, die is altijd het eerste of tweede weekend van januari. Dat is een pittige, want dan heeft natuurlijk iedereen nog de kerst en oud en nieuw in de benen. Maar dan begin je het jaar meteen goed. En dan weet je zeker dat het geen 30 graden is.
1: En dan de meersport, oud-schaatster Irene Wüst is de nieuwe chef de mission van Team NL op de Olympische Spelen, melden meerdere media vanmorgen. Ze volgt Pieter van der Hogeband op en Karel Verheijen. En ze zal zich met de zomerspelen over 2 jaar in L.A. gaan bezighouden. En als het allemaal bevalt voor iedereen, ook met de winterspelen in Frankrijk 2 jaar later. Irene Wüst, de meest succesvolle Nederlandse Olympië ooit. Ja. De eerste vrouw op deze post als chef de mission.
0: Ja. Ja, groot Olympië, groot sportvrouw.
4: Absoluut. Maar dat was Pieter van der Hogeband ook.
0: Ja, jij wil zeggen, wil nog niet zeggen dat ze dan ook een goede chef de mission zijn.
4: Ja, maar Pieter van der Hogeband heeft het toch gewoon heel goed gedaan. Ik snap nog steeds niet waarom hij exit is.
0: Nou ja, volgens mij is het toch iets niet goed bevallen. Nee. Hij is er wel uitgezet.
4: Hij is nog nat achter de oren, denk ik.
0: Ja, ja. Mart, bedankt voor het nieuws voor deze dinsdag. We gaan snel door naar Sanne uit Meppel. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Sanne, ja, je zit in onze beroepentest. En dat betekent dat wij 7 vragen aan je mogen stellen. Daar krijgen wij dan hopelijk ook 7 leuke antwoorden op. En dan hopen we dat wij jouw beroep kunnen gaan raden. Ben je er klaar voor?
5: Zeker.
4: Ja, lieve Sanne. Welke, dan moet ik het goed verwoorden. Welke handigheid of welke behendigheid heb je het meest nodig om je werk goed te kunnen uitvoeren?
5: Je hoofd koel houden tijdens de chaos die tijdens de werkdag verloopt.
4: Oké, dat is een goed antwoord.
0: Goud is beroep, ik hoor het al. De beroep

0: nadrukkelijk op om lekker mee te puzzelen in de app van Joe. En mocht je het nou zelf leuk vinden om een keer mee te doen aan de beroepentest, dat jij hoofdpersoon bent en dat we jouw beroep gaan raden, dan mag je ook even opgeven natuurlijk.
1: Ja, misschien heb je een heel voor de hand liggend beroep. Dat zijn vaak de moeilijkste, of juist een heel afwijkend beroep. Het maakt niet uit, geef je even op. Gaan wij proberen te raden wat jij doet.
0: Yes. Wel, klein adviesje, zet niet in de app wat je beroep is.
1: Nee.
0: Want Sander en ik lezen dat ook direct mee. Dus meld je gewoon even aan. Oké, Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Nou, we hebben al één vraag aan je gesteld. Namelijk welke behendigheid jij nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Toen zei je, nou, ik moet mijn hoofd koel houden tijdens de chaos.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Oké, dan hebben wij nog 6 vragen over. En gaan wij heel snel door naar vraag 2.
1: Ja, Sanne, waardoor ontstaat die chaos?
2: Door klanten en het contact dat ik met mijn werk houd tussen de klanten.
0: Oké. Oké. Als jij aan iemand vertelt wat voor werk jij doet, hè? Welke opmerking krijg je dan vaak te horen?
2: Wat voor opmerking dan vaak krijg te horen?
0: Ja, wat is een eerste reactie van iemand als ze horen wat voor werk je doet?
2: Wel leuk en uitdagend.
0: Oké.
1: Verkoop jij iets, een product?
2: Niet per se. Ik adviseer meer in iets.
0: Dit is een moeilijke, jongens. Dit is een moeilijke. Ja, we hebben nog maar 3 vragen. Als jij op je werk bent en je draait een rondje om je as.
2: Ja.
0: Beschrijf even ons en de luisteraars die nu meepuzzelen. Wat zie jij dan allemaal?
2: Ik zie een computer.
0: Ja.
2: Ik zie voertuigen.
0: Ja.
2: Ik zie klanten. Die voor mij zijn, maar ook voor andere mensen in het pand. Ik denk dat wel de beste omschrijving is als ik een rondje om me afdraai.
0: Oké. Ja?
1: Ja, je mag wat als jij.
0: Maar is jouw werk zorg gerelateerd, Sanne?
2: Nee, zeker niet.
0: Nou ja, ik dacht misschien toch iets met ambulances of zo.
2: Nee.
1: Ik heb juist eerst op een kartbaan werkt.
0: Een kartbaan?
1: Ja, voertuigen is adviseerd. Die moet die helm pakken.
3: Oh, ik zit op een heel ander spoor. Ik zit juist heel erg op gewoon de secretaresse-achtige vibe. Want het kan natuurlijk overal zijn, computer, voertuigen en klanten. Gewoon algemener.
0: Ik dacht eerst een soort planner. Dat je iets moet plannen.
3: Want ook hier op de parkeerplaats zie je voertuigen.
1: Of zou ze bij de autoverhuur werken?
3: Ja.
0: Oh ja. Nou, we hebben nog één. Je mag 1 vraag stellen.
1: Oké, nou dan ga ik toch. Kan jij ons uit de doeken doen een bepaalde vakterm die jij vaak nodig hebt?
0: Oh ja, goeie.
2: Garanties, facturatie en advies. De
1: beroepentest. Ja, de GFA. Groentefruit, aardappel is bij jou garanties, facturatie, advies.
0: Ja. Oké, Sanne, nou, wat is jouw inschatting op basis van de antwoorden en de vragen? Gaan we het raden, denk je, met onze luisteraars?
2: Ik zou het wel leuk vinden.
1: Zeg ze gemeen lachend.
0: Maar denk je dat het gaat lukken?
2: Misschien.
0: Oké. Nou, ik vind het wel leuk om te zien dat er nu al veel appjes binnenkomen. Blijf dat ook doen. Wat is het werk van Sanne uit Meppel? Puzzel lekker mee, dat kan nu in de app van Joe. Straks gaan we het antwoord geven. Naar Queen. Another One Bites the Dust.

0: De ochtendshow van Joe met Queen. En another one bites the dust. Oké, luister goed. Sanne moet voor haar werk haar hoofd koel houden tijdens de chaos. En die chaos ontstaat dan door de klanten die ze heeft. Nou, de opmerking die Sanne vaak krijgt over haar werk is leuk en uitdagend. Ze verkoopt geen product, maar ze adviseert vooral. Op haar werk ziet ze veel computers, voertuigen en ook klanten. En vaktermen die ze vaak gebruikt zijn garanties, facturaties en advies. Haar werk is niet zorggerelateerd. Dat is wat we weten en nu moeten we met een antwoord komen.
1: Ja, kleuterjuf, dat denkt Gerard. Nou, dat zal het niet zijn. Ze werkt op de eerste hulp, medewerker carclass, receptiemedewerker bij een garagebedrijf, een salesafdeling bij een autobedrijf, planner couriersdiensten. Boris denkt dan weer iets heel anders.
0: Ja, Boris die zegt dit.
2: Volgens mij is ze grondstewardess.
1: Ja, en John denkt dit.
3: Ik denk dat ze baliemedewerkster is, receptioniste bij een autobedrijf.
1: Ja, oh ja. Ja, en dat is wel een beetje wat het merendeel wat er binnenkomt. Baliemedewerker, autoverkoper bij een autobedrijf, logistiek plannen bij een autobedrijf, autoverhuurbedrijf, leasemaatschappij krijgen we ook binnen. Adviseur bij een leasemaatschappij. Nou ja, in dat potje wordt veelal geroerd.
0: Ja. Ja, denk ik alleen wel, bij een autobedrijf dan verkoop je ook auto's. Is zij misschien niet de daadwerkelijke verkoper natuurlijk? Maar het bedrijf verkoopt wel iets.
1: Ja, ik gek genoeg denk ik wel aan die leasemaatschappij. Tegenwoordig kan je alles leasen, toch?
0: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld, ik ging laatst vissen, heb ik laarzen geleased. Dan ik lease laarzen.
0: God. Wat een omweg om deze grap te maken. Oké, een leasemaatschappij. Maar kom je daar als klanten dan ook? Ja.
1: Ja, je mag toch dan wel een auto uitzoeken, toch, als leaser?
0: Ja, ja.
4: Autobranche dus, denken we.
1: Ja, wel autobranche.
0: Ja. Okay.
1: Maar of ze nou verkocht worden, geleased of gehuurd, dat weet ik dan nog niet.
0: Medewerker leasemaatschappij?
1: Ja.
0: Bali medewerker leasemaatschappij, wat gaan we zeggen?
1: Leasemaatschappij adviseur.
0: Nee, dat vind ik slecht.
1: Oh.
0: Sanne?
5: Ja?
0: Ben jij... Zal ik zo wel Bali medewerker?
1: Nee, zoals Audrey het zegt, Sanne werkt bij een autoleasemaatschappij.
5: Nee.
0: Jij zegt nee?
5: Nee.
0: Zitten we in de buurt?
5: Ja, ik heb de antwoord. Nou ja, niet het specifieke antwoord voorbij horen komen. Ik ben serviceadviseur bij een dealer. Dus dat betekent, ja, ik doe wel baliewerkzaamheden, maar ik doe dus ook garantie. Ik doe het verhuur van auto's naar klanten die een dag de auto mee moeten.
1: Ja, ja. En is de dealer misschien Bollejos?
5: Nee.
0: Nee, we hebben het wel degelijk over een autodealer, dus Sanne.
5: Ja.
0: En bij welk merk?
5: Ford.
0: Ford.
1: Ah.
0: Ja, dat kan behoorlijk chaotisch zijn, kan ik me zo voorstellen af en toe.
5: Ja, klopt. Want ik ben in principe, als je het heel mag zeggen, zoals de tip van gisteren, ik ben de tussenpersoon. Ik ben de persoon tussen de monteur en de klant.
0: Ja.
5: Of de leasemaatschappij, want daar heb ik al heel veel mee te maken.
0: Ja. Ah, nou ja, we waren in de buurt, maar we hebben toch het foute antwoord gegeven. Maar jou lag het niet. Sanne, dankjewel voor het meespelen. En we wensen je toch een beetje een rustige dinsdag dan vandaag.
5: Komt goed. Ik heb lekker vakantie, dus ik ga er van genieten.
0: Oh. Heerlijk. Fijne vakantie, Sanne.
5: Dankjewel.
6: Dit is Joe.
7: Ja, goedemorgen.
6: De Koen en Sander Show. Ja.

0: René zegt het goed in de app van Joe. Jullie zaten toch in de buurt. Ja, dan hebben we het over de beroepentest van zojuist. Wij probeerden het beroep van Sanne te raden. Maar ja, het werd fout gerekend. Helaas geen medewerker van een leasemaatschappij. Morgen hebben we een nieuwe beroepentest. En dan hebben we Jasmijn. En Jasmijn heeft nu al iets, een tipje voor ons ingesproken.
1: Nou, Jasmijn, kom maar op.
2: Hoi Koen en Sander. Dit is mijn eerste hint. Grootschrijven gaat mij gelukkig goed af.
0: Ja. Eerste ingeving.
1: Groot schrijven gaat mij goed af.
0: Ik dacht, juf.
1: Advocaat. Als de factuur wordt
0: gegeven. Morgen 6:30 speel lekker mee met een nieuwe beroepentest. Straks het nieuws krijg je van Mart Grol.
3: Goedemorgen, je hoort zo wat er verandert als je gaat vliegen en waar je voor moet oppassen bij het boeken van je vakantie.
0: Dit is één noot van een grote hit die je straks hoort. Maar welke hit is dit, Sander?
1: Bungee jump.
0: Ja.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
20: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Adtap.
20: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
23: Kippie.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
24: Dit is Joe.
25: De dinsdag van Joe. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur krijg je van Mart Grol.
3: Goedemorgen. Minder asfalt en stenen. Onze buurten moeten veel groener worden, dus moeten gemeenten verplicht worden om genoeg bomen en planten te planten. Woonorganisaties willen dat volgens het AD. Het wordt hier steeds heter in Nederland, ook de komende dagen weer. En als er niks verandert, dan vallen er de komende jaren alleen maar meer hittedoden. Groen koelt de buurt, dus is er extra druk nu op het kabinet. Een motorrijder uit ons land is overleden op een circuit in België. Volgens Belgische media gaat het om een man van begin 50 uit Maastricht. Tijdens het schakelen zou wat zijn misgegaan, waardoor de man met hoge snelheid uit de bocht vloog. Een goedkope vakantie die je online ziet blijkt vaak veel duurder te zijn. Een pakketreis kan zo honderden euro's meer kosten als je doorklikt, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf, en dat mag allemaal niet. Ondertussen heeft de EU nieuwe vliegregels afgesproken die volgend jaar in moeten gaan. Handbagage meenemen moet in de prijs van je ticket erbij zitten. Ook hoeven ouders niet meer extra te betalen om naast hun kind te zitten bij de stoelkeuze. En een typfout op je ticket moet je gratis kunnen aanpassen. En Kaapverdianen in ons land zijn blij dat Kaapverdië het doel schoon hield tijdens de wedstrijd tegen topland Spanje op het WK voetbal. Blije fans dus, hoort RTL.
26: Prachtig, voelt als een winst. 1 punt, lekker in een broekzakkie. Dit voelt als overwinning. 1 punt, wauw. Ik kan het niet geloven. We laten maar zien, het is maar een begin. Volgende wedstrijd 3 punten.
3: Ja, die hebben zin in de volgende wedstrijd. Die denken dat ze gaan knallen. De keeper van Kaapverdië, Vozinha, die is trouwens online een hit, omdat Spanje dus niet scoorde. Hij had 10.000 volgers, nu meer dan 5 miljoen. Zo.
1: Ja, maar het is, kijk, het is natuurlijk een cliché. Je hoort al 20 jaar, kleine landen bestaan niet meer. Hè? Dat zeggen vooral dan de coaches van de grote landen. Maar het is wel zo, want inderdaad, Qatar speelt gelijk tegen Zwitserland, Australië, ja, van Turkije. Ja. Iran is echt vele malen groter qua spelers en qua status en ranking dan Nieuw-Zeeland. Maar dat wordt ook weer gelijk. Het is niet zomaar gezegd dat je even van een kleintje wint, hoor, tegenwoordig.
3: Volgende wedstrijd van Kaapverdië wordt trouwens Uruguay volgende week. Het weer van de Weerplaza. Lokale bui nu nog. Vanmiddag droger en meer zon. 19 tot de zomerse 25 graden.
1: Lekker.
0: Lekker, heerlijk. Dankjewel, Mart. We gaan naar het verkeer. Hoe is het op dit moment op de weg? Nou, dat kan ik je vertellen. 15 vertraging meldt Flitsmeister. Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht bij Woerden. Kapotte vrachtwagen daar. 15 minuten vertraging. En een ongeluk op de A27. Breda in de richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Daar op dit moment 3 kwartier extra. Is het dinsdagochtend, Sander?
1: Ja.
0: En zijn wij 1 uur bezig met de Koen en Sander Show. En je hebt 1 uur, heb je het er nog helemaal niet over gehad. Maar het houdt mij ongeveer 24 uur per dag bezig.
1: Ja, vandaag is de dag dat jij eindelijk te horen gaat krijgen wat jouw verrassing gaat zijn. Want ik heb natuurlijk een verrassing voor je. Daar ben ik vorige week al mee begonnen om dat zo langzaam maar gedecideerd bij je in te wrijven.
0: Ja.
1: Hè, een beetje in te masseren. Vandaag krijg je de uitslag. Vandaag krijg je te horen wat het wordt.
27: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo benieuwd wat je hebt geregeld.
1: Ja.
0: Je hoort het in deze uitzending van de Koen en Sander Show.

0: R.E.M. Met het slotakkoord komt-ie. Oh, Losing My Religion. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Dinsdag 16 juni. Fijn dat je weer luistert naar Joe. We hebben al die heerlijke hits voor je klaarstaan uit de 70s, 80s en 90s. En Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik begin gewoon een beetje zenuwachtig te worden nu.
3: En terecht ook.
0: Ja, maar je weet, wij werken al heel lang samen. Ik kan niet zo heel goed tegen verrassingen. Ik vind het eigenlijk altijd wel fijn om gewoon een beetje te weten waar ik aan toe ben. Nou, heb jij mij al dagenlang op het hart gedrukt dat de verrassing die jij voor mij hebt geregeld echt iets leuks is?
3: Echt iets leuks. Ja. Ja, en dan ben ik afgelopen woensdag zo heel lang. Want ik weet, jij bent iemand, hè, ik bedoel het niet verkeerd, maar je kan af en toe goed de ankers uitgooien, de hak in het zand.
0: Ja.
3: Dus je moet bij Koen altijd, dat heet de salami-techniek, elke dag een stukje worst afsnijden. Dus langzaam maar zeker inmasseren, zodat het begint te weken.
0: Het komt ook omdat jij mij wel een licht trauma bezorgd. Want jij hebt mij zo vaak gezegd, ik heb iets leuks voor je geregeld. En dan bleek dat helemaal niet leuk te zijn.
3: Nee, dat was wel leuk, alleen vond jij het
0: niet. Nee, dat, ja.
3: Gewoon een mooi boek is altijd leuk. Ja. Gewoon aan jezelf werken middels een personal trainer is ook gewoon leuk.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, in een chocoladebad met een hele mooie, charmante nieuwslezeres is ook leuk.
0: Ja, nou, dat was dan wel weer leuk.
3: Ja,
0: dat
3: weet ik. Ik heb het gezien, ja.
0: Maar Sander, wat
3: ja, dus
0: niet...
3: ik heb gewoon...
0: Je praat er overheen, maar ik heb iets belangrijks met je te bespreken.
3: Wat, nou, ik wou zeggen, het komt langzaam maar zeker komen tot een oordeel. Tot...
0: Ja, jij gaat vandaag ga je mij vertellen wat de verrassing inhoudt. Ja. Maar wat er dus net gebeurt... Nu is het is 5 minuten geleden, was het 7 uur. Gaat dus mijn deurbel thuis.
3: Ja.
0: En dat zie ik, want ik heb zo'n slimme deurbel. Dus op mijn telefoon hier zie ik in één keer, er wordt aangebeld. Vind ik 7 uur in de ochtend vrij vroeg. Mm-hmm. Mijn vrouw is thuis, de hondjes zijn thuis. Ik denk, nou, wat gebeurt hier allemaal? Kijk ik dus op mijn cameraatje dan hier... zie ik daar Freek van onze redactie voor de deur staan.
3: Ja. Ah, ja. Ik heb ook even, alles gaat via je plan.
0: Ik heb ook... Oh, dit is onderdeel van het plan.
3: Ah.
0: Ik heb hem ook even gesproken, natuurlijk, even via mijn telefoon.
4: Freek!
5: Ja, Koen!
4: Wat is dit nou allemaal weer?
5: Even een pakketje ophalen.
4: Wat doe je bij mijn vrouw?
5: Hij gaat net weg natuurlijk.
4: Tot zo. Nou ja.
0: Honden in alle staten natuurlijk ook.
3: Ja.
0: Maar dit is onderdeel van het plan.
3: Nou ja, er moet iets komen, dus dat moest opgehaald worden.
0: Ja, okay.
3: Ja, je moet nog steeds even geduld betrachten. Want het komt op den duur vandaag komt het voor je voeten.
0: Het heeft iets met de honden te maken, weet ik inmiddels.
3: Ja, dat ook. Maar ook zeer zeker met jou. Kan jij een geheimpje bewaren?
0: Ja.
3: Ik ook.
0: Goed, ander nieuws dan. Nieuws wat, gisteravond werd in één keer bekend... dat een groot kunstenaar, mogen we hem noemen, een stemacteur ook... Wim T. Schippers is overleden op 83-jarige leeftijd.
3: Ja.
0: 10 juni is hij al overleden, gisteren werd het bekend. Ja, en dan kijk ik ook naar jou, Sander, want jij bent echt fan van deze man.
3: Ik ben echt fan, ja. Deze man gaat dwars door alle standen en rangen heen. Die heeft altijd met wind tegengezeild, heeft gedaan waar hij goed in is... en waar hij ook niet goed in is. Gewoon een beetje maling aan de maatschappij... en dat heeft hij op allerlei mogelijke manieren gedaan. Het is echt een kunstenaar en een absurdist. En inderdaad de stem van Ernie. Dus dan zit hij dubbel en dwars in mijn hart.
6: En herkennen kinderen jullie stem dan wel eens?
7: Maar ik heb het een keer voor een meisje gedaan. En dat kind keek me toen zo echt aan. En toen, dat heb ik toch een beetje... Ik denk, god, had ik het nou maar niet gedaan. Zo. En toen zei ze... Wat kan u Ernie goed nadoen?
0: Ja. Ja. Maar zijn eigen stem lijkt natuurlijk ook op Ernie.
3: Absoluut. Hij was ook over zijn stem van Kermit de Kikker. Deed hij ook. En van Graaf Tel. Die altijd...
0: Graaf Tel deed hij dat ook.
3: Was hij ook, ja.
0: Was ik bang voor als kind.
3: Ja, snap ik wel. Ja, dat is toch een beetje Dracula-achtig.
0: Ja. En natuurlijk een radioman ook, hè? Rolf von Vlon.
3: Ja, en een televisieman en een theaterman en een woordkunstenaar.
0: Sander, mag ik jou vast een WK-gadget geven?
3: Ja.
0: Want jij bent onze WK-gadget-tester. Jij bent onze inspector-gadget. Alsjeblieft, kijk uit. Ja, kijk uit. Het is ook breekbaar. Er zit deze keer geen woordgrap in de naam. Coca-Cola stelt de vraag... wat is beter dan de WK-beker? Dat is namelijk, Sander, een spelersglas.
3: Oh.
0: Ja. Coca-Cola Oranje spelersglazen. Mag jij gaan testen? Onze inspector-gadget. Wat Sander ervan vindt?

0: Goedemorgen. Dit is de Joe en de Koen en Sander Show. En dan moet je weten dat vandaag, dinsdag 16 juni... vandaag is er een bekende jarig. Ik durf te wedden dat iedereen hem kent. Zeker als je naar Joe luistert. Hij is namelijk ook elke dag hier op de radio. Kai Merks.
1: Ja, Kai Merks.
0: Van de middagshow.
1: Die is jarig, ja.
0: 35.
1: 35, ja. En precies 20 jaar ouder, althans als je nog had geleefd, was Tupac Shakur. En zeg je Tupac Shakur, zeg je natuurlijk ook meteen Kai Merks.
0: Kom je, wat is dat voor haar?
1: Ja, die was jarig vandaag. die is hemelen.
0: Ja, dus wel even een klein blikje achter de schermen doen. Want wij vinden het natuurlijk dan leuk. Denk, ja, dan gaan we Kai even feliciteren, toch?
2: Ja, gezellig.
0: Dus even leuk om te feliciteren. Dus nou belt Koen van onze redactie, andere Koen met een K.
1: Met een K.
0: Die belt even met Huis Merks. Krijgt die eerst de vrouw van Kai aan de lijn. Die lag nog te slapen, want het was de vrije dag.
1: Ja.
0: Daarnaast lag Kai ook nog te slapen. Dus die hebben we allebei wakker gebeld. Zij was vervolgens vergeten dat het zijn verjaardag was.
1: Ja.
0: Wij kregen de letterlijke tekst. Oh kut, je bent nog jarig ook.
1: Ja. Plus dat ze twee zeer jonge kinderen hebben.
0: Ja.
1: Die hebben ze waarschijnlijk voor Samson en Gert gezet. Zodat ze zelf nog even met z'n tweeën konden doortukken.
0: Ja,
1: dat is... Ja,
0: maar Kai is dus een beetje ziek, dus we wensen hem in ieder geval veel beterschap.
1: Hij kon niet aan de telefoon komen.
0: Hij kon niet aan de telefoon komen. Ja, de recalcitrante in mij denkt, ja, kom op Kai, laten we hem nog een keer bellen. Maar ja, hij heeft wel duidelijk gemaakt dat hij zich echt niet lekker voelt. Dus dat vind ik dan ook een beetje...
1: Kijk, hij is vandaag 35 geworden, maar gevoelsleeftijd 68.

0: daar in Amerika, Mexico en Canada. Dan heb ik het vooral even over de uitslagen van de voetbalwedstrijden, die allemaal weer heel anders lopen dan je eigenlijk zou voorspellen. Iedereen die echt verstand van voetbal heeft, staat op dit moment onder in de pool.
1: Ja.
0: Vooral even over mezelf, want ik bungel ergens onderaan. Ah.
2: Zelfs onder Roos.
0: Nou ja, wat is dat nou weer voor iets onaardigs?
2: Nou, die heeft het laten invullen door de cavia.
0: Oh. Ja. Maar we hebben gelukkig ook de leuke kant van het voetbal. Dat zijn alle gadgets die je al dan niet gratis kan krijgen. Soms moet je er dan nog een klein beetje voor lappen.
2: Je staat
0: maar
2: al stijf onderaan, hè jij?
0: Ik heb het van jou gehoord, want ik heb zelf nog niet gekeken.
2: Nou, er zit tussen de nummer laatste en één laatste zit zo'n gat, er kunnen 4 vrachtwagens in.
0: Ja. Ik weet dat ik in ieder geval hoger dan jij ga eindigen, en dat kan je dan weer niet hebben. Maar goed, wie het laatst lacht.
2: Voor iemand die onderaan staat, vind ik dat wel wijze woorden.
0: Wie het laatst lacht, lacht het best. Maar Sander, jij hebt een nieuwe gadget van mij gekregen.
2: Ja.
0: Ga dan maar gewoon even aan het werk.
2: Wil je nog advies van mij over de pool?
0: Nou, kom maar op.
2: Nee, dat had je laatst gedaan.
0: Wat had ik dat laatst?
2: Ga nou door.
0: Wat zie je nou toch?
2: Ja, jij wilde weer van alles weten over Ecuador.
0: Jij hebt de Coca-Cola Oranje Spelers glazen van me gekregen.
2: Ja.
0: En ik wil graag, en niet alleen ik, maar onze luisteraars daar even een oordeel over.
2: Ja, ik ga nu. Ik heb er 4 hier.
0: We hebben niet te lang.
2: Nee. Het is het is precies wat het is. Het is een spelersglas met hier de afbeelding van Memphis.
0: Oh.
2: Hier AK. Hier. Dit moet Gravenberg zijn, maar slecht getekend, denk ik. Oh, het zijn er 12 in totaal. En dit is Mickey van der Ven. Nou, het is wat het is. Het is een spelersglas, een glas met daarop. Ja, nou ja. Is het echt glas?
0: Ja.
2: Kan stuk. Ja, nou, dit is toch wel, ja. God, drinken wij nog cola uit een glas eigenlijk?
0: Jazeker.
2: Ja?
0: Ja, echt? Zeker.
3: Oh.
0: Wat, oh. Wat doen jullie dan? Jullie drinken uit de fles?
3: Ja.
2: Of een blikje?
0: Ja. Nee, vind ik niks. Ja, blikje kan wel.
2: Ik doe gewoon een blikje aan.
0: Ja, maar thuis toch niet?
2: Jawel.
0: Nee, ja. Vind ik even chic. En dan doe ik het liefst nog een ijsklontje en een citroentje.
2: Ja, die hele grote. Heb jij die 2-liter fles in de koelkast staan?
0: Ja.
2: Echt waar?
0: Wat zitten jullie maar aan? Ja,
3: ik heb gewoon zo'n klein flesje altijd. Dan blijft de prik ook lekker.
2: Ja, die grote fles is de prik eruit.
0: Ja. Jongens. Ja, maar die grote fles moet je gewoon snel opdrinken. Zo simpel
2: is het. Gewoon een hele jaren 80.
0: Jongens.
2: Een zak wokkels erbij en te laten zijn in de lucht kijken. Mag ik even gelden met haar?
0: Mag ik even alle Joe-luisteraars die gewoon een fles cola in de koelkast hebben, alsjeblieft?
2: Of gewoon een blikkie, toch?
3: Ja, heerlijk. Ja, makkelijk.
2: Hoe kleiner, hoe beter.
0: Decadent, jongens.
2: Nee, grote fles is decadent.
0: En gewoon normaal gebleven.

0: even als je pad gaat. En dat is het. Dat is eigenlijk gewoon. En wat Mart zegt, de prik blijft vers.
1: Ja, het blijft gewoon lekker.
0: Want zoveel cola drink ik dan ook weer niet.
1: Nee, dan blijft die fles daar staan en dan gaat het zo dicht slaan. Nee.
2: Nou goed, ik dacht, ben ik dan gek? Want jij vergeleek mij zelfs met de jaren 80. Een pakje wokkels erbij.
0: En die is er de beste kijken, want ze zeggen vergelden haar.
2: Ja. Maar gelukkig komen daar de luisteraars van Joe om de hoek, zoals Friso.
3: Ja hoor, Koen, je hebt helemaal gelijk. Sterker nog, we hebben zelfs een aparte koelkast voor het drinken.
2: Kijk, een aparte koelkast. En Martijn?
4: Een fles in de koelkast met 3 puberzonen die er dan vervolgens niet de dop opdraaien. Dus wel een grote fles, geen prik.
2: Oh ja. Dat is ook irritant, ja.
0: Nou, Mart, dan mag jij de glazen meenemen, Koen.
2: Nou, ik vind de glazen dus. Ik vind de WK-glazen die jij hebt getest, vind ik echt heel leuk.
0: Nou, dan geef ik ze aan jou.
2: Echt waar?
0: Neem ze lekker.
2: Maar ik kan concluderen, ze komen niet op nummer 1 te staan.
0: Dus. Nee, ik vind ze wel mooi. Maar god, een glas is een glas. En het is toch na 2 keer in de vaatwas is de beelden is af.
2: Mart, wat heb je straks in het nieuws?
1: De medische update zometeen over zangeres Bonnie Tyler en waarom het eerste vaatje haring vandaag niet wordt geveild.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Obeling, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja?
13: Echt serieus? Wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
16: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
17: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
22: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
24: Omdat je mijn favoriete papa bent.
25: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
26: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel?

0: Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Het weerbericht voor vandaag. Een spatje regen lokaal. Later vandaag droger. Zonnetje erbij wordt het 19 tot 25 graden. En dan de verkeersinformatie voor de dinsdagochtend. 30 vertragingen. Dat is echt een hele bescheiden ochtendspits tot op heden. De A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraaf een half uurtje. En ook 30 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Dit is jou. Gaan we naar het nieuws van 19:30 en er is er weer Mart Gol.
5: Goedemorgen. De Brabantse politie gaat vanochtend verder met het onderzoek naar de vondst van een dode vrouw in Sprangkapelle. Ze werd gisteren ontdekt in een huis en het is nog een raadsel wat er is gebeurd. De buurt is geschrokken, hoort Hart van Nederland.
6: We hadden al wel eens meerdere verhalen gehoord, ja, dat het toch wel eens flink ruzie werd gemaakt.
7: Dat is schrikken, dat zijn we niet gewend. Hoe of wat weten we niet natuurlijk, maar ja, we hopen niet van het ergste uit te gaan.
5: Politie wil nog niet zeggen of er iemand is opgepakt na de vondst van de dode vrouw en kan dus ook nog niet vertellen of het wel of niet om een misdrijf gaat. Premier Jette spreekt zondag in Rotterdam bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers. Er gaan sterke geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor hoe Molukkers zijn behandeld die 75 jaar geleden naar ons land werden gehaald en daarna in de steek werden gelaten. Die excuses zijn nodig, zegt onder meer deze Molukker bij de NOS.
8: Eigenlijk wel de fouten die zijn begaan door de Nederlandse regering en uiteindelijk ook wel voor de leed die mijn opa en oma zijn ondergaan. Een heel bijzonder moment, dus ben benieuwd naar aankomende zondag.
5: Die onvrede onder Molukkers zorgde in de jaren 70 voor veel geweld en gijzelingen. Het lijkt iets beter te gaan met Bonnie Tyler. De Total Eclipse of the Heart zangeres is 75 en werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Volgens haar management is ze nu weer bij, dus bij kennis, maar kan het nog lang duren voor ze weer de oude is. In het najaar hoopt haar management dat ze weer op het podium kan gaan staan.
9: Vind ik wel heftig dat dan het management al nu al zo roept. Ze is koud net uit coma.
5: Ja.
9: In het najaar hopen ze weer dat ze op het podium staat.
10: Ja. Wat had ze dan? Weet je dat dan, Mart?
5: Iets aan de darmen had zij. Dus ja. Ze moest geopereerd worden aan haar darmen. Wat het precies is geweest, dat is niet bekend. Maar het was in ieder geval wel zo dat ze daarna dus wekenlang...
9: Ja, ze kreeg allemaal complicaties en toen hebben ze haar besloten in een coma te houden. Ja.
5: Heftig. Dan is er, als we naar Nederland gaan qua nieuws, weer Hollandse nieuwe. Vandaag komt het eerste vaartje haring aan in de haven van Scheveningen. Het gaat niet zoals altijd onder de hamer, maar onder het mes. Geen veiling dit keer om het imago van de haring op te krikken. Topchefs die maken er allerlei gerechten van. Een doel is jongeren zo lekker te maken voor haring ook, omdat zij nu nog vaak nee zeggen.
9: Dat is ook niet zo gek, want het is niet te vreten.
10: Ah, houd toch op! Houd toch op! Met z'n liter fles cola. Dat is het lekkerste wat er is. Een verse Hollandse nieuwe.
5: Nee, ik ga nu met Koen mee. Ik vind het echt verschrikkelijk.
9: Het is echt, ja.
10: Jongens, 500 jaar Nederlandse geschiedenis. De haringkagen.

0: Douwe.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Gyoza's?
0: Ja.
1: Wat hebben gyoza's te maken met haring?
0: Nou, dat is niet Nederlands. En dat vind je wel lekker.
1: Oh, maar omdat het Nederlands is, moeten wij haring
0: een beetje
1: lekker vinden.
0: Weet je, de culinair erfgoed natuurlijk.
1: Ja. Nee, ja, ik vind vis doorgaans heel lekker.
2: Ja.
1: Heel veel vis, heel lekker. Ja,
2: zalmpje, lekker.
0: Lekker oestertje.
2: Makreel.
1: Maar makreel ook heel lekker. Ja. Op zo'n witte boterham.
0: Oh, lekker mosselen.
2: Lekker zeg.
1: Maar ja, je noemt nu een paar...
2: Alles rauw eigenlijk, hè? Dan...
1: Nou, nee,
2: wat zo het huigje in moet, zeg maar zeggen.
1: Wat,
0: nou, is het even bij vis houden?
1: Oké.
2: Nou ja, ik vind het voorbij, ja.
1: Ik vind haring, ja, ik vind niet te hachelen.
0: Moeten we morgen toch even weer...
1: Nee,
2: absoluut niet. Nee, ik kom niet. Ik ben er niet.
0: Waarom nou?
1: Je bent de enige die het lekker vindt.
2: Nee.
1: Het stinkt ook.
0: Alsjeblieft, alle haringliefhebbers van Nederland... dat die zich even melden op de app nu, hoor. Want ik krijg nou het idee dat niemand het meer lekker vindt.
1: Omdat je net geen gelijk kreeg met je cola?
0: Nee, ik hoef geen gelijk. Ik wil toch even weten wat ik ben wel.
1: Daar ben ik ook benieuwd naar.
0: Want jongeren vinden het inderdaad... Terwijl gek genoeg, als ik in Amsterdam ben... zie ik allemaal toeristen dat proberen. En dan denk ik, dat wordt kokhalzen. Maar die zeggen gek genoeg allemaal dat ze het nog best lekker vinden.
1: Daar snap ik niks van.
2: En het is echt gezond, hè? Beetje de gezondheidsvibe van jongeren waar ze helemaal in zitten. Dat zegt die organisatie ook. Van. Er zit heel veel goeds in een haring.
0: Ja.
2: Maar mij niet bellen.
0: En rauwe zalm op sashimi?
2: Ja, dat vind ik wel
0: heerlijk.
2: Lekker.
0: Dat smaakt bijna hetzelfde, joh.
2: Heerlijk.
1: Komen nu al heel veel reacties binnen. Bijvoorbeeld Joep.
3: Schaam je wel, hoor. Haring is een van de lekkerste dingen die Nederland heeft. Haring en een jonge borrel.
0: Oh.
3: Wauw.
1: Nou, meld je. Ook als je geen zin hebt in haring op de vroege ochtend. De app van Joe staat.

0: Schippers is overleden.
1: Wat zei je nou, Bert?
2: Haal die banaan nooit uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet het hele praat door. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: De stem van Ernie, zometeen komen wij terug op dit grote verlies.

0: En een run to you. Goedemorgen, de ochtendshow. 8:10 en vandaag de eerste Hollandse nieuwe waar jij smakkend, kwijlend naar uitkijkt, Sander.
1: Ja, morgen in de winkel dus. Dus ik zal een portie meenemen.
0: Ja, nou ja, wordt hier zelf echt in goede aarde ontvangen. Want Mart en ik zijn niet zo gek op haring. Maar ik moet wel zeggen, in de app, ja, de meeste Joe-luisteraars vinden het toch echt lekker.
1: Ja, gelukkig maar. Het is ook gewoon heel lekker.
0: Gisteren bekendgemaakt dat een groot kunstenaar, al dan niet een woord kunstenaar, ons is ontvallen.
1: Ja.
0: Wim T. Schippers is overleden.
1: Ja, programmamaker, schrijver, acteur, stemacteur natuurlijk. Bekend als Ernie, onder meer regisseur, beeldend kunstenaar, woordkunstenaar. Je zei het al, allesomvattend. Maar bovenal was hij gewoon, absurdist. En als je het over absurdisme hebt, dan kom je eigenlijk al bij de Wim T. Schippers uit van vandaag de dag. Dat is niemand minder dan Ronald Snijders.
0: Ronald, goedemorgen.
2: Dat is weer te veel eer, hè? Om dan meteen. Wim T. Schippers, dat was wel echt een allround absurdist. Kun je geruststellen. Ja. Hij was natuurlijk in eerste instantie was hij kunstenaar. Maar hij deed. Dat was toen hij 20 was, begon hij al. Ik begin meteen van wal te steken, hè, over Wim T.
1: Ja, ja. Okay.
2: Hij was. Het ging hem meteen om de waarachtige oninteressantie. Dus hij ging oninteressante kunst maken. En dat is natuurlijk best wel gek in een wereld, zeker toen in het begin jaren 60, waarbij dat allemaal niet raar genoeg kon zijn, de pop art en zo. Hij ging gewoon een zaal vullen met alleen maar zout. Ja. Of een zaal met alleen glas.
1: Ja.
2: En daar komt uiteindelijk ook die pindakaasvloer vandaan.
1: Ja.
2: Die iedereen. Ik denk dat wel zijn bekendste kunstwerk is geworden.
1: Ja, maar Ronald, dan gaat natuurlijk, hè, dan hoor je meteen de gedachte, ja, dat kan ik ook. Maar waarom kan hij er elke keer dan wel mee weg? Waar staat dan toch nog wel het kunstzinnige in?
2: Ja, nou ja, dat is de grote vraag. Dat is echt, hij had het, ja, hij heeft een hele goede kans gekregen, maar hij maakt natuurlijk ook wel iets bijzondere dingen. Ik vind het, want ik heb een hele documentaire over hem gemaakt. En dat vind ik ook een interessante vraag. Hoe kreeg hij het voor elkaar? Hij had ook de media op orde. Want hij had bijvoorbeeld. Dan ging hij bijvoorbeeld een flesje limonade. Ging die legen in zee. In het strand van Petten. En dan had hij gewoon een flesje limonade. En dan liep hij naar die zee. En hij strooide dat limonadeflesje uit en liep weer terug.
1: Ja,
2: en dat was de daad. Dat was één. Dat is zo saai mogelijk. Maar hij had dus wel een hele filmcameraploeg daaromheen. En hij zorgde wel dat dat op een of andere manier dus in het journaal terecht kwam.
1: Ja, ja. Maar,
2: dus hij was ook een mediakunstenaar.
1: Nou, dat zeker. En ook een grens verleggen. Want als we een paar decennia opschuiven. Radio, wat we nu aan het doen zijn.
2: Ah.
1: En tv, Ron van Vlon. Dat was enig in zijn soort. En qua tv heeft hij natuurlijk ook bijvoorbeeld. Hè, Chef van Oekel gelanceerd. Barend Servet, de Fred Haché Show.
2: Ja.
1: Hij is daarin. Misschien heeft hij ook wel eens te weinig eer gehad. Dat hij gewoon grensverleggend bezig was.
2: Ja, hij was totaal grensverleggend. En dat was ook geruchtmakend. Toen hij bij de VPRO begon hij met Hoepla. En dat was een programma, dat was zo een raar programma. Het was ook de eerste naakte vrouw op televisie die de krant Trouw las. Nou, dat was toen het heel christelijk. Dus na 3 uitzendingen werd dat programma al van de buis gegaan. Dus iedereen had het over dat programma. En daarna begon hij dus de Fred Haché Show te maken. En dat was eigenlijk best wel vervelende televisie. Het was zeg maar een parodie op de televisie die er was, maar dan ging hij het nog vervelender maken.
1: Ja, ja.
2: Met langs elkaar heen pratende mensen, dingen, een playback act die heel slecht werd geplaybacked, of dat er werd ingezoomd op een lampenkap, terwijl er eigenlijk een scène plaatsvond, misschien heette naar een lampenkap te kijken. Het was echt ook irriteren. En dat was, sommige mensen vonden dat geweldig. En andere mensen vonden dat verschrikkelijk.
1: Ja, ja, en toch, als je Wim T. Schippers zegt, zegt iedereen Ernie.
2: Ja.
1: Is daar een vloek of een zegen voor hem geweest?
2: Wat zeg je?
1: Is dat een vloek of een zegen voor hem geweest?
2: Nee, dat heeft hij altijd omarmd. Dat heeft hij tot het laatst toe omarmd ook. Dat hij met Paul Hane. Paul Hane was natuurlijk de stem van Bert. En Ernie en Bert, de hele generatie, wij, maar ook zelfs nog tieners van nu, die hebben natuurlijk Sesamstraat meegemaakt. En Ernie en Bert was gewoon gegeven.
1: Ja.
2: En zij waren ook de enige in de hele wereld, behalve de Amerikaanse originele versie, die zelf hun eigen teksten mochten maken. Hij mocht eigen liedjes maken. En dat was ook omdat zelfs de Amerikanen zagen van, dit is eigenlijk Ernie, dit is eigenlijk Bert.
1: Ja.
2: En dus dat is wel uniek. En dat vergeet je bijna. Hij was ook Kermit de Kikker.
1: Ja. En Graaf Tell. Graaf Tell.
0: Hotel, ja, Graaf Tell. Met die L. Ja.
1: Ik tel 1, jongen. Oh. Ik tel 2, jongen.
0: Wat had ik daar een hekel aan, Graaf Tell. Vond ik zo'n enge kerel, die Graaf Tell.
1: Ja. Ja. Wij hebben iets moois gedaan, denken we zelf, Ronald. Want hoe eer je een van de grootste kunstenaars van Nederland door zijn allergrootste creatie, Ernie. En je zei het al, hij heeft een prachtig mooi liedje gemaakt. Dat weer te larderen met quotes uit zijn oeuvre.
0: Wim T. Schippers is 83 jaar geworden.
3: Bert. Of het midden in de nacht is nadat we naar bed gingen, of is het midden in de nacht voordat we moeten opstaan? Bert?

0: Humain.
1: Ik werk helemaal niet carrièrematig. Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. En als daar iets uit voortkomt, dan is het zo. Maar ik wil alleen maar iets maken als de innerlijke noodzaak mij dit gebiedt.
0: Ik duik graag voor een keer diep in zee. Maar te lang zo niks wezen voor mij.
2: Hallo, Kermit de Kikker hier. Het is me niet helemaal duidelijk wat ik hier doe. Maar ik sta hier vanwege sensationeel nieuws betreffende samenwerking.
0: En daar bleef het dan bij. Zolang het maar is voor een dagje of twee.
2: Samenwerking is wat er gebeurt als twee mensen samenwerken. Dat ze elkaar dus helpen.
0: Ik wil best naar een oerwoud vol leeuwen gaan. Of heel dicht bij de rand van een afgrond staan.
3: Hey!
4: Dag Ernie.
3: Is dit geen mooie dag? Laten we iets leuks gaan doen.
0: Maar niet als het veel te lang duurt.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: De post komt geloof ik nooit aan. Als er al iemand iets aan je stuurt.
3: Hallo, Bert.
4: Dag Ernie.
3: Het scheelt eraan.
4: Ik ben verdrietig.
3: Oeh. Maar het is toch mal om verdrietig en sip te zijn zonder reden?
4: Ik voel me al een stuk beter, Ernie.
3: Als ik nu was weggegaan en wij konden nooit meer samen praten, dan zou ik dan verdrietig zijn, Bert.
4: Ernie, wat is er nou?

0: Ernie
1: is niet meer.
0: Ernie is, daar waar Jim Henson de grondlegger ook is.
2: De map van Kato.
1: Wim T. Schippers is 10 juni, dus afgelopen woensdag, is hij overleden. En een mooi eerbetoon aan hem. En jij, want jij, Sander, ja, dat vond ik ook wel bijzonder wat jij appte naar mij nog gisteren. Want jij bent echt een heel groot fan van zijn oeuvre.
0: Ja.
1: Jij appte gewoon, mijn hart huilt.
0: Ja, dat is echt, ja. Ik vind hem, los van Ernie, ja, ik hou van mensen die tegen de stroom inzwemmen. Ja. En die gewoon maling hebben als 60 jaar aan wat men denkt of vindt. En gewoon ook dan grensverleggend bezig zijn op alle mogelijke gebieden. Dus niet alleen theater, maar ook kunst, media, nou, noem het maar op. Maar ondertussen wel elke keer terugkomt naar de veilige haven van Sesamstraat en daar misschien echt juist helemaal zijn innerlijke kind kan laten loslaten. Vind ik een mooi gegeven. En ja, dat zijn de allergrootste.
1: Over kinderen gesproken. Jij hebt er een hoop, om precies te zijn, 4. Het is nu 7:50. Het is tijd voor een nieuw mopje van Kato.
2: Jantje zei, ik wou dat ik in de middeleeuwen leefde. Zegt Bram, waarom? Zegt Jantje, dan hoefde ik op school niet zoveel geschiedenis te leren.
1: Ik vind haar rollende R,
0: ja, die hoor ik pas goed altijd op de radio. Ja,
1: rollende R, heerlijk. Diana Ross is dit met I'm Coming Out. En straks spelen wij de 3 noten, het muzikale spelletje in de ochtendshow van Joe.

0: Diana Ross. I'm coming out. Straks het nieuws van 8 uur, Mart.
1: Goedemorgen, je hoort zo wat de voetbalclubs doen tegen agressie op het veld. En over sport gesproken, ik vertel je wie de nieuwe chef de mission is van Team NL.
0: En dit is de één noot van een grote hit, maar welke hit herken je hier?
2: Sander. Driver's seat.
0: Wauw, wat snel.
2: Ja, ja hoor. Die stond heel hoog in de Holiday Top 100. Nee, de drive-in, nee, de drive, de road. Nee,
0: roadtrip top 100.
2: Ja, dankjewel.
0: Stemmen de cheers, driver's seat. Hoor je zo.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Nu bij Dirk, code door chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
13: Zomersale bij Kees Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmit.nl/zomersale.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
19: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
23: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
24: Kippie.
22: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles?
1: Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
24: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
25: Praxis.
26: Dit is jou. Ja, een hele goedemorgen. 8 uur in de ochtendshow. Mart Gol en het nieuws.
27: Goedemorgen. Veel geweld op en rond het voetbalveld. 4 op de 5 clubs in de top van het amateurvoetbal in ons land hebben last van agressie, blijkt uit onderzoek door 1Vandaag. Verenigingen nemen ook maatregelen met beveiligers bijvoorbeeld. Zoals deze beveiliger die het voor de kiezen krijgt.
28: Het kan heel spannend zijn. Maar goed, vanuit je ervaring probeer je dat zo goed mogelijk in te vullen. En ja, wat de wedstrijd betreft, die zal heel bepalend zijn. Maar ook heel bepalend voor de sfeer en of er eventueel vervelende zaken zouden kunnen gebeuren.
27: Clubs zeggen dat steeds meer mensen een korter lontje hebben en ook staan mensen onder invloed van drank en drugs langs de lijn. Er moeten echt snel meer bomen en struiken komen te staan. Daar waar we wonen, buurten liggen nog veel te vol met steen en asfalt. Dat is veel te heet in de zomer, zeggen experts vanmorgen in het AD. Ieder jaar sterven nu zo'n 250 mensen door hitte. Zonder maatregelen kan het in de toekomst in de duizenden lopen. En daarom willen woonorganisaties dat het kabinet iets doet. In Los Angeles is een Amerikaanse bommenwerper neergestort. Bij het ongeluk zijn alle 8 mensen aan boord omgekomen. Dat toestel crashte net na het opstijgen voor een routinevlucht. Wat er nou precies is misgegaan is nog onduidelijk. En oud-schaatster Irene Wüst is de nieuwe chef de mission van Team NL bij de Olympische Spelen, melden meerdere media vanmorgen. Ze gaat in ieder geval aan de slag met de zomerspelen over 2 jaar in LA. En waarschijnlijk ook de winterspelen daarna in Frankrijk. Ze volgt Pieter van der Hogeband en Karel Verheijen op. En Irene Wüst is de meest succesvolle Nederlandse Olympia ooit. En de eerste vrouw op deze post van chef de mission. Het weer van Weerplaza, lokaal wat gespetter vanmorgen. Vanmiddag droog en meer zon, 19 tot 25 graden.
26: En dan de ochtendspits, hoe is het op de weg? Daar valt het eigenlijk wel mee hoor, want dinsdagochtend is een drukkere ochtend. Maar deze ochtend valt het mee, 46 vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp, 30 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven, een half uurtje. En langs op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Rijnsweerd. 50 minuten, er is een ongeluk geweest bij Amersfoort. Verkeer richting Utrecht, volg Hilversum en rij je om via de A1 en de A27.
29: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
26: Sander, goedemorgen.
30: Goedemorgen.
26: Ja, daar zijn we weer. Heerlijk. Ochtendshow voor de dinsdag. Leuk dat je luistert naar Joe.
30: Joe.
31: Maar komend uur staat volledig in het teken van Koen Swijnenbergen. Want na een week gaan we eindelijk, of eigenlijk ga jij Koen erachter komen, wat nou die verrassing is, die leuke verrassing is voor jou en voor je lieve hondjes. De ontknoping nadert met rassen schreden.
26: Je begint ook te lachen als jij dit zegt.
31: Ja, we hebben er zin in met z'n allen.
26: Nou, ja, echt heel benieuwd.

0: de dinsdagochtend. Ik zeg het ook gewoon eerlijk. Ik knijp hem nu een beetje.
1: Nee, dat hoeft echt niet.
0: Nee, ik hoef me niet te knijpen. Okay, goed. Er gaat een grote verrassing voor mij aankomen. Sander die heeft het er al dagen over. Sinds vorige week is hij erover begonnen.

0: lieve Koen, je zegt ik begin hem te knijpen. Dat hoeft echt niet. Ik weet zeker dat je het leuk gaat vinden. En al heb je misschien aan het begin wat weerstand, stel dat, dan zou je het gedurende het moment dat het gaat plaatsvinden toch ook echt wel echt wel leuk gaan vinden.
1: Ja, je hebt mij bestookt met allerhande hints de afgelopen dagen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb er bijna wakker van gelegen. Maar ik heb nog geen idee.
0: Nee, laten we bij het begin beginnen. De allereerste hint die was heel cryptisch. Je had het eigenlijk niet kunnen weten. Maar misschien onderschatten we je. Maar dit was de eerste hint. Ja, drie noten. Drie noten van, een stukje muziek. Je hoort drumstokjes op elkaar. Ja. Het zei je niks, dat snap ik ook wel. En toen kwam hint 2. We hebben namelijk hetgeen wat er gaat gebeuren. We hebben het in het verleden wel eens over gehad.
1: Toen dacht ik, zal ik het doen? Zal ik het doen? Maar ik dacht, kom, ik doe het.
0: Ja, dit is dus een stukje uit een uitzending van lang geleden. Alleen je weet natuurlijk niet waar dit over gaat.
1: Ik weet het niet meer, nee.
0: Nee, nee, nee. Nou, toen werd het wat concreter. Heb ik een rondje langs onze collega's gemaakt. Ik heb ze verteld wat jij mag gaan doen. En dit was hun reactie.
2: Wat een goed cadeau.
3: Ja, dit is waanzinnig. Dit is zo bizar. Maar dat je dit ook voor elkaar krijgt en dat die anderen er ook mee akkoord gaan.
2: Ja, dit gaat hij leuk vinden natuurlijk. Dit is heel tof. Dan kan hij niet meer normaal over straat zelf en zijn hond ook niet meer.
4: Oh, nou ja. Nou, oh, dat staat hem ook helemaal goed. Geweldig. Ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers.
0: Ja, en dat was toen Kai nog wel aanspreekbaar was.
1: Ja, hij is een beetje ziek, hè?
0: Ziek, ja, op zijn verjaardag. Ja, nou, dat is waarmee je tot en met vanochtend moest doen. Maar
1: ja,
0: toen...
1: Ja, mag ik even vertellen wat er vanmorgen gebeurt?
0: Ja, van 5 voor 7.
1: Ja, dit is dus heel raar. Je weet, Sander, ik heb een slimme deurbel. Mm-hmm. Dus als er iets gebeurt bij mij in de deur, dan krijg ik daar een melding van op mijn telefoon. En dan word ik altijd een beetje wiebelig als dat gebeurt tijdens de show. Maar dat gebeurde dus vanmorgen. Dus ik open de camera en ik zie daar dat onze Freek van de redactie van de Koen en Sander Show ineens, 's morgens, deze ochtend, een uur geleden, voor mijn deur stond.
5: Freek!
6: Ja, Koen!
5: Wat is dit nou allemaal weer?
6: Even een pakketje ophalen.
5: Wat doe je bij mevrouw?
6: Hij gaat net weg natuurlijk.
5: Tot zo!
4: Nou ja.
1: Voor kleine Ted al gaan op de achtergrond.
0: Nou, ik snap, het is natuurlijk altijd schrikken als je Freek ziet.
1: Ja.
0: Maar zeker bij jou voor de deur. Nou, even een pakketje halen, zei Freek. Dat pakketje is inmiddels hier.
5: Oh!
0: Dit.
5: Oh.
0: En dit is wel meteen een groot puzzelstukje in de hele legpuzzel. Dit is hetgeen wat hij heeft opgehaald. Ik doe hem jou toekomen alvast.
1: Oké. Ik krijg hier een plastic zak in mijn handen geduwd. En, huh? Oh, god. Ja. Ik herken hier mijn witte bodywarmer in.
0: Je witte bodywarmer. Nou, dan ga ik je nog een klein beetje meer op weg helpen. Je hoort een stukje uit een gesprek.
5: Ja.
0: Hè, dat was één zin.
1: Ik weet het weer.
0: Het was een stuk uit dit gesprek. Kijk naar links en zie daar. In de outfit van Roelien uit Gooise Vrouwen. Koen Zwijnenberg.
1: Ik zal je zeggen, ik wist dit gisteravond. Ik leg altijd mijn kleren klaar die ik dan de volgende ochtend vroeg aandoen. Dan dacht ik, zal ik het doen? Maar ik dacht, kom, ik doe het. Het is een koude dag weer. Kom, ik trek mijn nieuwe bodywarmer aan. Ja.
0: Tot zover.
1: Ja.
0: Je mag nu even een half uurtje nog even anders op je in. Het is veel, ik snap het. Je hebt hem in ieder geval weer aangetrokken, de bodywarmer.
1: Ja, heerlijk.
0: Dus je kan er don op zeggen dat hier morgen gewoon haar in komt. Als we dan toch zoveel maling aan elkaar hebben. Ja. Maar over een half uurtje ga je iemand bellen. En dan valt echt, dan is de legpuzzel helemaal gelegd. Dan weet je wat je mag gaan doen.
1: Ik heb al wel zo'n voorgevoel nu in één keer.
0: Laat het nog even op.
1: Oké, mocht je er tegenaan willen bemoeien, mocht je zelf echt een idee van, ja, Koen, dit is het, ja, appen maar eventjes.
0: Ja, als alle scenario's, alle mogelijke plannen, deel het met ons.
1: Ja, en mijn hondjes hebben er iets mee te maken,
0: ja,
1: toch?
0: Absoluut,
1: ja,
0: absoluut.
1: Ja. Stacey Patterson, finally, hoor je in de Koen en Sander Show. Goedemorgen.

0: Dolly Parton. Jolene. Ja, er is een grote verrassing voor me geregeld. Een en ander wordt er steeds duidelijker. Er komen nu heel veel voice-appjes binnen. Die ga ik straks aan je laten horen.
1: Dit WK Voetbal kleurt Joe oranje.
0: Want wat dan die daadwerkelijke verrassing is... Dat, Sander?
2: Dat hoor je over 20 minuten.
0: Oh!
2: Ja. Maar nogmaals, je gaat het leuk vinden. Er is een rolletje ook voor je honden in weggelegd. En het valt allemaal mooi op zijn plek.
0: Ja. Ik heb een bodywarmer. Mijn eigen witte bodywarmer is al aan. Goed, dat straks rond 9:15 in de ochtendshow. Maar eerst, ja, Nederland heeft de eerste wedstrijd erop zitten. Een gelijkspelletje. Viel toch een beetje tegen. We hadden graag gewonnen. Maar goed, alles is nog mogelijk.
2: Nou, en als je kijkt naar alle andere uitslagen. Spanje gelijk. Het is niet zo gezegd hoor, dat je zomaar van Japan had gewonnen. Dus in het licht van grotere dingen best oké. Okay.
0: Maar goed, bij Joe hebben we ons eigen WK-lied. Daar heb je misschien al wel de afgelopen tijd iets van meegekregen. We hebben voor het refrein Marcel Kaptein van Ten Sharp gestrikt. Dat is niet de minste natuurlijk, hè?
2: Nee, zeker niet. Karakteristieke, goede, krachtige stem. En die dacht, weet je wat, van jou ga ik naar jullie. Ik ga jullie helpen.
0: Ja, en voor de coupletten hebben wij Kai Merks gestrikt. En die heeft dus nu het eerste couplet af. Want we hebben ook de eerste wedstrijd hebben we natuurlijk nu gespeeld. Dus per wedstrijd komt er ook een couplet bij. En zo ontvouwt zich een heel eigen oranje lied hier bij Joe. En we kunnen hem nu, primeur, zoals dat heet, voor het eerst op de radio laten horen.
2: Ja, ik vind het heel, heel spannend wel een beetje ook weer.
0: Ja, we kennen het refrein natuurlijk, ja. We weten hoe het gaat. Maar we kennen de coupletten nog niet. Maar hier is die, na afloop dus van het 2-2 tegen Japan... is hier het eerste couplet van het eigen Joe Oranjelied.
1: Nee.

0: Dat is helemaal niet slecht.
1: Nee, zeker niet. Nee, er komt natuurlijk elke keer, als Nederland speelt, een couplet bij. Dus laten we hopen dat we op 9 coupletten zitten aan het einde van de rit.
0: Dat zou even lekker zijn, ja. Je bent erbij en natuurlijk aanstaande vrijdag weer een oranje dag, hè?

0: Love a Bad Name. Dinsdagochtend, 8:55. Kan niet lang meer duren. Straks krijg je het nieuws van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Jongetje overleden na val uit raam. En ook dit verhaal zometeen met als conclusie: kom niet aan onze vleeskroket.
0: Over een paar minuten te horen hier bij Joe.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De drie noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
2: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
4: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu bij Dirk, alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Weerbericht voor vandaag. Lokaal kan er nog een buitje vallen. Maar later vandaag droog. Meer zon, 19 tot 25 graden. En het wordt alleen maar mooier. Ik weet niet of je de vooruitzichten hebt gezien, Sander, maar
2: zo.
1: Wij gaan naar tropische temperaturen.
2: Nou, we krijgen ook geen tijd om aan te wennen, want in één keer schiet het naar 32 graden.
1: Ja, het gaat van ineens naar donderdag gaan we inderdaad... Mart, korte broeken weer.
3: Lekker zin in, ik zal hem morgen aandoen, hoor.
1: Nee, dat geloof ik helemaal niet.
3: Nee, helemaal niet. Maar jullie, wees welkom, hoor.
1: We gaan naar het verkeer, er zijn 46 vertragingen. En dat is eigenlijk heel bescheiden, hè, voor de dinsdagochtend. Op de A16 is het wel wat drukker dan normaal. Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 30 minuten. De meeste vertraging op dit moment op de A28, Amersfoort-Utrecht, bij Rijnsweerd. Een uur extra komt door een ongeval bij Amersfoort, verkeer richting Utrecht. Dan wordt geadviseerd om via Hilversum te rijden, de A1 en de A27 te nemen. En de A28 nog, Hogeveen-Zwolle, voor de brug over de Overijsselse Vecht. Ook daar een ongeluk. En 35 minuten. Dit is jou. En dan het nieuws van 8:30. Mart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. We beginnen in Rotterdam. Het kind dat daar uit een raam viel, is overleden. Laat de politie net weten. Een jongetje van 2 jaar. Hij viel gisteravond vanaf de tweede verdieping van een huis. Werd nog gereanimeerd en is naar een ziekenhuis gebracht. Heeft het dus niet gered. Het is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd in Rotterdam. Dan naar het voetbalveld. Clubs in de top van het amateurvoetbal doen er alles aan om geweld rond wedstrijden tegen te gaan. Ze zetten beveiligers in, stewards en ook een vuurwerkhond. Allemaal om trammelant te voorkomen. Ondanks die maatregelen heeft 80% van de clubs volgens Eén Vandaag last van agressie. De verenigingen zeggen dat mensen steeds minder kunnen hebben. Korte lontje dus. En ook drugs en alcohol zouden in het spel zijn. Dan de Kaapverdiërs, die hebben genoten van het gelijkspel op het

0: WK-voetbal. Daar ging het er wat gezelliger aan toe. 0-0 werden tegen topland Spanje. Veel Kaapverdiërs die wonen in Rotterdam. Meerdere spelers zijn er geboren. Ja, dus dolblije Kaapverdianen daar. Die tot laat hebben gefeest dat Spanje dus niet scoorde.
1: Heel veel mensen hebben gezegd van... jullie gaan ook maar slag krijgen. Praten, praten, praten. 0-0 tegen Spanje. Wereldkampioen.
0: Ja. Oh ja. Zij gaan ervoor. Kaapverdië. Was te horen trouwens bij regiozender Rijnmond. De keeper van Kaapverdië, Vozinha, die is trouwens online een enorme hit, omdat hij zijn doel dus schoonhield tegen Spanje. Hij had gisteravond 10.000 volgers op Instagram, ook al een boel. Maar inmiddels heeft hij er dik 5,5 miljoen vanmorgen.
2: Maar was Kaapverdië nou zo goed of was Spanje zo slecht?
3: Ja,
2: Spanje nou, overtuigd.
3: Nou, nee, Spanje overtuigde zeker niet. Nee, ze kregen wel wat kansen. Maar dat wist Kaapverdië goed een weerstand te bieden. Oeh. Dus ja, maar nogmaals, joh, het gaat. Uruguay weet ook weer niet van Saudi-Arabië te winnen. En België niet van Egypte. Ja, het ligt allemaal dichter bij elkaar dan ooit.
0: Dan de kranten van morgen. Daar gaat het over eten en drinken op werk. Minder vlees eten tijdens de lunch. Bedrijven en cateraars die merken volgens het FD dat we daar helemaal geen zin in hebben. We willen geen opgedrongen vega schijven. We willen zelf kiezen en eten en drinken wat we lekker vinden. En dus aan eten en drinken. Als het gaat om alcohol, dan is er minder keus op werk. Steeds meer borrels van het werk zijn alcoholvrij, schrijft Trouw. Bedrijven willen personeel beschermen, is het idee. Op werk krijgen we dus een 0.0'tje en we eten liever een kroketje dus.
3: Ja. Maar dan is het toch ook geen borrel meer? Dan kan je dus goed een kop koffie met z'n allen in een kring drinken en lekker naar huis gaan.
2: Nou.
3: Ja, op een bedrijfsborrel, dan moet gedronken worden. Dan moet er minimaal even iets op het kopieerapparaat gebeuren. En er moet altijd één of twee moeten maandagochtend met het schaamrood op de kaken weer het kantoor binnenkomen.
0: Dat was jaren 90.
2: Ja, maar dat is echt. Maar Sam, dat is echt niet meer van deze tijd.
3: Weet ik wel. Maar nee, dan is het ook geen borrel meer. Dan is het gewoon een samenkomst.
2: Ja. Ja, ben ik met je eens. Een borrel is een borrel.
3: Mag ik even mijn leukste toch even vertellen?
2: We hebben even Komt er een verhaal aan?
3: Ja.
2: Ik start even een verhaalmuziekje in. Wacht even hoor. Even kijken. En, deze zo.
3: Zo. Even kort hoor. Ik kan kort, maar ik vond het zelf een van mijn beste acties ooit. Wij gingen bij onze vorige werkgever. En die werkgever daarvoor gingen we bowlen met het hele bedrijf. Nou, dat was natuurlijk bladen, bier en sterkers.
2: Ga jij dit verhaal vertellen?
3: Ja, kan wel toch.
2: En vind jij dit het beste?
3: Ja, ik heb wel gelachen toen.
0: Oh, ik ben nu wel benieuwd.
2: Oh, erg.
3: En toen was het gewoon, iedereen was starnakel natuurlijk. En we moesten nog 20 innings gooien. En toen kwam er steeds meer bittergarnituur. Waaronder dus ook gloeiend hete mini kaassoufleetjes. Dus ik heb er eentje doormidden gebroken en in zo'n gat van zo'n bal gedaan.
0: Gadver.
3: Dus maar daarna nooit meer op gelet. Toen kregen we de volgende dag een presentatie van de allerhoogste baas. En die stond naast zo'n groot scherm en die zei, even opletten allemaal. En als je dan hier kijkt in deze grafiek, en toen stak hij zijn hand uit, had hij zo twee pleisters om zijn vingers. Die had net zijn vinger in die boniemol gegeven. De allerhoogste baas. Toch grappig.
2: Oh, heb je nog je excuses gemaakt of heb je gewoon...
3: Vanaf nu weet hij wie de dader was, maar tot aan vandaag wist hij het niet.
2: Sander,
3: ja.
2: Tot aan vandaag wist ik ook iets niet. Tot aan vandaag wist ik niet wat nou die grote verrassing is waar jij het al dagen over hebt. Je hebt iets voor mij geregeld.
3: Ja.
2: En inmiddels zijn we wel iets dichterbij gekomen, want ik heb net een hele grote hint gehad. We hebben het hier namelijk eerder in de uitzending over gehad.
3: Ik kijk naar links en zie daar in de outfit van Roelien uit Gooise Vrouwen. Koen Zwijnenberg.
2: Ik zal je zeggen, ik wist dit gisteravond. Ik leg altijd mijn kleren klaar die ik dan de volgende ochtend vroeg aandoen. Dan dacht ik, zal ik het doen? Maar ik dacht, kom, ik doe het. Het is een koude dag weer. Kom, ik trek mijn nieuwe bodywarmer aan. Ja. En ik heb hem hier nu ook naast me. Want hij is vanmorgen bij mij thuis opgehaald.
3: Ja.
2: Door Freek van onze redactie. En nu is de vraag, wat is nou die grote verrassing? Het heeft iets te maken met de bodywarmer, het heeft iets te maken met mijn hondjes. Nou, Marije denkt het te weten.
4: Ik denk dat Koen en zijn hondjes mogen figureren in Gooise Vrouwen of een klein rolletje of zoiets.
2: Ruud denkt het ook te weten.
5: Ja. Koen gaat gewoon met zijn witte bodywarmer en de hondjes een rol krijgen in Gooise Vrouwen. Nou, ik ga zeker kijken.
2: En Marijke?
6: Hey Koen, ik denk dat je een gastrol krijgt in Gooise Vrouwen en dan als de nieuwe lover van Tante Cor.
3: Over 3 minuten weten we het.
2: Oh! Hoor je hier allemaal natuurlijk in de Koen en Sanne Show. Goedemorgen.

0: Koen en Sander Show. He, eindelijk, het moment is daar.
1: Een lekker begin van je dag.
2: De Koen en Sander Show. Hoor je bij Joe.
0: Krijg ik het nou eindelijk te horen?
3: Ja! Jij krijgt het eindelijk te horen. Lieve Koen, sedert een week heb ik een verrassing voor je. Ik heb het langzaam maar zeker bij je erin gemasseerd. Langzaam maar zeker gebracht. Je verdient deze verrassing omdat je een vriend bent. Omdat een leven zonder verrassingen saai zou zijn. Omdat ik het leuk vind dat jij dit kan of mag gaan doen. Het is een droom voor velen. Velen zijn hier ook jaloers op. Het is ook leuk dat het een familieaangelegenheid is. De hondjes mogen meedoen. Nou, de verschillende hints hebben we al een beetje uitgelegd. We hebben de DJ's, collega-DJ's, bereid gevonden te reageren. Die vinden het ook allemaal geweldig. Je hebt de bodywarmer natuurlijk al getoren.
0: Ja, mijn witte bodywarmer heb ik.
3: Ja, is er nog één hint? Dat was de allereerste. Dat waren deze drie noten. Ja, en je weet niet wat het is.
0: Ik heb geen idee. Ja, ik dacht het zijn drumstokjes. Ja. Zo klinkt het.
3: Nou ja, kijk, zoals elke drie noten behoort dat natuurlijk bij een melodie, bij een liedje. Laat eens horen hoe het liedje verder gaat.

0: natuurlijk.
1: Ja, de tune.
0: De tune van Gooise Vrouwen. Ja. En wij hebben aan de telefoon...
1: Ja. Ja.
0: Ja. Niemand minder dan... De regisseuse, de bedenkster, Wil Koopman.
1: Nou ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh jee.
0: Ja, Wil, maar ja, jij mag het Koen brengen.
2: Oké, Koen. Wij zien jou graag morgenmiddag ergens in het Gooi. Dat wordt allemaal aan je medegedeeld met de hondjes. In een hele leuke scène.
1: Ik krijg een gastrol?
2: Ja, nou, een gastrol, een figurantenrol.
1: Ik mag, maar ik, met mijn
2: je
1: hondjes...
2: Je komt erin.
1: Nou ja, dat vind ik heel leuk.
2: Ja, en dat gebeurt niet vaak, hè, dat ik het doe. Nee, het is hartstikke leuk dat je komt.
1: Ik moet zeggen, we kregen allemaal appjes van onze luisteraars. Want na alle hints zeiden de luisteraars dat eigenlijk ook.
3: Goedemorgen, Koen. Ik denk dat jij samen met jouw hondjes mag figureren in de Gooise Vrouwen.
1: Maar ik dacht, ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want dat wil iedereen, dat kan wel niet.
0: Nou, Wil, het is wel echt een erebaantje. Heel veel mensen willen dit, hè?
2: Ja, zeker. Maar ik vind het ook heel erg leuk dat je komt, echt.
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn, Wil, het gaat vooral om de hondjes, toch?
2: Het zijn de hondjes, ja.
1: Maar ik heb altijd geleerd, Wil, dat met kijk, dieren op een set, dat gaat altijd fout.
2: Dat gaat heel vaak fout, maar ik denk met de hondjes van Koen niet. Want die zijn heel erg leuk en ik ben gek op tekels, dus...
0: Oh, nou, goed. En ten tweede, je regisseert al 13 jaar een De Mol en dat gaat ook goed.
2: Ja, dat gaat ook goed.
1: Hé, maar wat moet ik doen? Morgen.
2: Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat ga je zien.
1: Oh.
2: Je wordt ergens verwacht en dan vertel ik het je.
0: Ja,
1: oké.
2: Okay. Ja, dus dat houdt dus ook een beetje spannend.
1: Maar ik heb geen...
0: Alle lichaamsbeharing moet eraf, toch?
2: Ja, overal.
1: Oh mijn god. En dan gaat dat krijgen de mensen ook echt te zien, dus wat wij morgen gaan opnemen.
2: Ja, dat lijkt mij wel. Ja, dat ga ik wel zo monteren erin.
1: Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
0: Ja, alles voor jou, Koen.
2: Sander.
0: Lieve Koen, jij hebt zoveel slechte... los van de boeken en de personal trainer en het Chocomel bad.
1: Dat vind ik echt hartstikke leuk.
0: Heb jij zoveel slechte cadeaus gehad dat het nu tijd werd om voor eens van altijd even een goed, leuk... Samen met de hondjes.
1: Ik voel me echt vereerd ook.
2: Samen met ons.
0: Wil, de laatste vraag. Laatste vraag. Ja. Moet Koen zijn eigen bodywarmer meenemen?
2: Het is een zomerserie, hè? Dus ik weet niet... Neem hem mee, dan kijken we even met de kleedster of het kan ja of nee.
1: Dit is, wel leuk. Dit is gewoon een nee.
2: Oh, oké, okay. Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Gelukkig. Yes. Nou, wat ontzettend leuk. Ik veeg mijn hele agenda vrij. En morgenmiddag ergens... Ik hoor ook dus een geheime locatie. Je gaat niet zeggen waar het is.
2: Nee, ik ga niet zeggen waar het is, nee. Ergens in het Gooi.
1: Okay.
0: Als Koen over 8, pak een beet, 9 jaar die Oscar pakt... Hè, voor beste mannelijke hoofdrol.
2: Moet hij ons beiden... Dat hij mij bedankt.
0: Ja, maar dat zeg
1: je. Wil, ontzettend leuk. We zien elkaar morgen.
2: Ja. Oké, tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Dag.
1: Krijg ik echt een gastrol in Gooise Vrouwen?
0: Absoluut!
1: Ah, dit is toch niet normaal?

0: Nou, Jules, waar ik nog een beetje aan het bijkomen ben. Dat ja, ik heb natuurlijk ook heel lang gedacht, het wordt gewoon geen leuke verrassing. Want jij zegt het dan weer en dan is het dat niet. Maar het is het wel.
1: Ja, ja, dit is, en dit is echt, nogmaals, ik weet, er zijn vele mensen jaloers op jou.
0: Ja, hoor, dat geloof ik.
1: Niet zomaar dat je een gastrolletje, figurante rol, maar maak even gastrol van, in Gooise Vrouwen krijgt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Met mijn hondjes.
1: Met de hondjes, ja, je komt in de Leader ook. Komt er over 3-4 jaar een spin-off, een eigen serie.
0: Ja. Ja, nou dat denk ik dan niet.
1: Ik ook
0: niet. Er komen wel heel veel leuke reacties binnen. Bijvoorbeeld, Koen, wat bof jij met een vriend als Sander. Geweldig, heel veel plezier, zegt Barry. Geweldig, je verdient het heel leuk voor je, zegt René. Kunnen alle vrouwen even van je genieten? Oh. Koen, wat leuk. Ik denk dat jij een date met Roelien hebt in Gooise Vrouwen, wordt ook nog gezegd.
1: Ja, morgen weten we dan weer.
0: Maar weet jij, Sander, wat ik ga doen?
1: Ja.
0: Oh, jij weet wat ik ga doen?
1: Ik weet wat je gaat doen.
0: Ga je dit ook nog geheim houden? Of krijg je dat?
1: Nou, ik vind het leuk als jij morgen je meldt, dat je het dan allemaal te horen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Toch, ja.
0: Ik ga daar natuurlijk allemaal verslag van doen in dit radioprogramma. Morgenmiddag is ergens dus in het Gooi die opname van Gooise Vrouw. Daar zijn de Gooise Vrouwen zelf dan ook bij natuurlijk.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik ben benieuwd hoe die sandalen hier staan.
0: Mart.
2: Ja, jongens. Goedemorgen. Leuk, zo man.
0: Nieuws. Ja, leuk, hè?
2: Ik ben echt heel blij.
0: Ja, je bent jaloers, denk ik.
2: Ja, ja, ik vind het wel leuk. Ik zal wel mee willen, hoor.
0: Ja.
2: Ik kan niet, maar... afhaalzaken, die gebruiken nog iets steeds te veel. Wat het is, hoor je zo om 9 uur in het nieuws. En hoe ziet de dag van Oranje er vandaag uit?
3: De drie noten.
0: Ja, het is bijna 9 uur. Straks hebben we natuurlijk de sing-along. Een lekker uurtje meezingen. En er is dat 1 liedje. En dan mag je dan raden welk liedje dat is. Daar hebben wij 3 noten van. En als je het nou weet, mag je gaan appen. En hebben wij daar een Koen en Sander Show pakket voor. En een kussen van Beter Bed. Kan je er ook nog mee verdienen. En ik denk dat die wel te doen is vandaag.
1: Oh,
0: grote hit uit de jaren 90. Welke hit is dit? Noot 1 alvast.
1: Oh nee, er moet een noot bij.
0: Denk ik ook. Oké.
1: Okay. Ja. Ja, er moet nog een noot bij.
0: Oh.
1: Oeh.
2: Oh, ja, door die laatste?
1: Ja.
2: Alleen door die laatste, daarvoor niet, hè?
1: Laatste tikkie. Nee, ja. Kom maar door, ja, meer mogen ook niet. Dit zijn maximaal 3 noten. Denk jij te weten om welk liedje het gaat, dan mag je even appen.
0: Komt-ie nog 1 keer. Nou, hoe heet het nummer? Kom maar door.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja,
4: lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Hey, Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Altap.
10: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Een uurtje sing-along komt eraan na het nieuws van 9. Mart Grol.
21: Goedemorgen.
11: Wat is er precies gebeurd? Dat is de vraag in Rotterdam, waar een jongetje van 2 is overleden. Hij viel gisteravond uit het raam van een huis vanaf de 2e verdieping. En de peuter is in het ziekenhuis overleden. Politie zegt tegen regiozender Rijnmond uit te gaan van een ongeluk. Maar hoe en wat precies, dat is nog onduidelijk. Zaken waar je eten afhaalt gebruiken nog steeds heel veel plastic. Bekers, bestek, frietbakjes, het AD heeft dat uitgezocht. Terwijl wegwerpplastic al jaren verboden is in Europa. Zaken probeerden bijvoorbeeld een papieren lepel, maar in de praktijk werkt dat toch niet fijn, dus pakken ze er weer plastic bij. Of dat nog consequenties voor die bedrijven heeft, is niet bekend. Het kabinet moet zorgen voor meer groen in de buurt. Dat willen woonorganisaties, schrijft het AD. Gemeenten moeten volgens hen verplicht worden om meer bomen en groen te planten. Wordt namelijk steeds warmer in ons land. En zonder al dat groen is het in het centrum van een stad 8 graden warmer dan op het platteland. De kans is dat er door hitte anders steeds meer mensen doodgaan. En op het WK voetbal heeft Oranje vandaag een rustdag. Afgelopen nacht onze tijd is de ploeg vanuit Dallas, waar gelijk gespeeld werd tegen Japan, naar Kansas City gevlogen, de thuisbasis van Oranje dit WK. En de training vandaag gaat niet door. Onze sportverslaggever Riepke Bakker daarover vanuit de VS.
20: De oorspronkelijke bedoeling was dat er vanmiddag om 5:30 Nederlandse tijd getraind zou worden door de spelers van Oranje, gevolgd door een persmoment om 7:30. Maar dat is allemaal geschrapt. De spelers mogen genieten van een vrije dag in Kansas City.
11: Ja, die gaan de hort op vandaag. Morgen traint de Oranje wel weer, want zaterdag wacht de volgende WK-tegenstander Zweden. Het weer van Weerplaza, een paar lichte buitjes vanmorgen. Vanmiddag wordt het droog en dan gaat de zon volop schijnen. 19 tot 25 graden.
21: Ja, het is niet druk op de weg. We bleven een heel bescheiden ochtendspits. Het is wel eens anders op de dinsdagochtend. 27 vertraging op dit moment. Wel is het druk op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor restaurant de Witte Bergen. 30 minuten. En zeker op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Er is een ongeluk geweest bij Amersfoort. Reddings- en bergingswerkzaamheden zijn gaande. Daarom voor Utrecht Science Park op dit moment een lange file van 11 kilometer. 50 minuten extra. Rij je richting Utrecht, dan kun je beter Hilversum aanhouden. En dan rij je een stukje om via de A1 en de A27. Nou, als je dat aan het doen bent, luister dan ook meteen even naar deze 3 noten. En de vraag is, welk nummer herken je hier?
22: Ja, nou, Chris denkt dat het Bruce Hornsby is met The Way It Is. Oh, ja. Dat is natuurlijk niet goed. Ron gaat voor Rood van Marco Borsato. En wat ook veel binnenkomt, is Maxime en Franklin Brown. Het is als de eerste keer.
21: Ja, ik snap het allemaal wel eigenlijk.
22: Ja, ik ook, maar allemaal niet goed.
21: Nee, het is niet goed. Ik laat hem nog 1 keer horen. Zet de radio tikkie harder. Concentratie, daar komt-ie.
23: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
21: Als je de titel weet van het liedje, mag je nu gaan appen. Je wint het Koen en Sander Show pakket.

0: vandaag naar... Ja, gewoon heerlijke zomerse dagen die we gaan krijgen.
1: Zo, het gaat in één keer, schiet het kwik omhoog. Vandaag max 25, maar over 3 dagen zitten we op 32.
0: Barbecue weer.
1: Marathon weer.
0: Zo, ja, in marathon weer.
1: Nou ja, als het heet is, gaan mensen marathons lopen tegenwoordig.
0: Ja, nou, dat zou ik even niet doen in ieder geval de komende dagen. Hey, wij spelen de drie noten, ons dagelijks spelletje. We hebben inderdaad ook 3 noten laten horen. Jij vond het wel nodig om tot het maximale te gaan vandaag, Sander?
1: Hij was anders lastig, want hij begon bijvoorbeeld als... Is All Coming Back To Me Now van Celine Dion.
0: Oh, ja.
1: Zo'n open akkoord.
0: Die 3 noten, die klinken als volgt. En nu is de vraag, welk nummer is dit? Gerda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Gerda. Je bent onderweg naar Texel.
2: Ja, dat klopt. We zijn met de camper onderweg naar Texel.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Dan wordt de camper flink nat, dat laatste stukje.
2: Nou, we moeten maar op de boot, hè.
1: Oh, gelukkig.
0: Gerda, ja, we zoeken een liedje, maar welk liedje zoeken wij volgens jou?
2: Volgens mij zoeken jullie Bon Jovi met It's My Life.
0: Hoe zeker ben je van je zaak?
2: Nou, ik denk 100% zeker, want het is een van mijn favorieten.
0: Ah, oké. Okay. Nou, we luisteren nog even naar het liedje wat wij zoeken.
2: Ja.
0: Maar Bon Jovi in It's My Life...
2: Ja.
0: Ja, begint eigenlijk heel anders. Ja, dat lijkt er niet op, Gerda.
2: Nee, maar ja, de intro leek mij hetzelfde. En dan this is the song.
0: Broken hearted, ja.
1: Ja, kijk, hoe zeg je dat subtiel? Het is gewoon hartstikke fout.
0: Ja, het is niet goed, nee.
2: Nee, nou, ik kan er niks aan doen.
0: Nee, maar nee. Gerda, ja, je hebt een goede poging gedaan. We hadden je graag heel, heel blij gemaakt. Ja. Maar zo heel af en toe, ja, dan... Ja, dan is het gewoon niet goed.
1: Nee, het is niet goed.
2: Maar
1: we sluiten toch positief af, want het gaat ontzettend mooi weer op Texel worden met de camper.
0: Dat sowieso. En Mandy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen.
0: En welk liedje is het wel dan?
3: Ademnood van Linda, Roos en Jessica.
0: Ja, Ademnood van Linda, Roos en Jessica is wel het goede antwoord. En daarmee gaan we jou blij maken met het Koen en Sander Show pakket. En we doen er een kussen bij van Beter Bed.
3: Dankjewel. Maar jongens, ik had maar 1 noot nodig.
1: Oh, waarom heb je er dan op 3 gewacht?
3: Ik heb niet gewacht op 3. Ik heb hem direct doorgestuurd.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ah, jij bent dan ook een echte fan, denk ik, van Linda, Roos en Jessica.
3: Ik probeer dit ook al weken ben ik mee aan het spelen. Maar het lukt niet. Het lukt net niet. En vandaag lukt het.
0: Hey,
1: nou. En heb je ook nog mazzel dat Gerda het zo'n gigantisch fout had?
3: Ja, dat is 1 geluk, ja.
0: Ja, voor Gerda
3: maar
0: niet.
3: Ik wens wel fijne vakantie op Texel.
0: Ja, heel sportief.
1: Ik kijk net door dat het heel erg gaat regenen.
0: Dat is toch
1: wat pech voor Gerda.
0: Een lokale stortbui.
1: Ja, oh.
3: No, dat vind ik helemaal niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Nou, Manny, hartstikke fijn dat het jou wel gelukt is met 1 noot. Het komt allemaal je kant op. En ook jij een hele fijne dag.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Dag, Manny.

0: voor je, waar we drie liedjes op een rij hebben die iets met elkaar te maken hebben.
1: Ja, zogezegd thema-treintje.
0: Ja, thema-treintje. Straks gaan we alvast twee van de drie liedjes prijsgeven. Deze krijg je alvast in zijn geheel. Queen by Joe.

0: My Best Friend. En straks onze goede vriend en brenger van het nieuws. Het nieuws van 9:30 straks, Mart Grol.
1: Goedemorgen, en nieuws zo over de man die 3 kinderen en een schooldirectrice doodreed in Zeeuws-Vlaanderen. Ik praat je zo bij. En weer apps zijn de kluts kwijt met een bijzondere reden.
0: Ja, Sanne, je had het over het thema treintje. 3 nummers op een rij straks na het nieuws. Die hebben iets met elkaar gemeen.
2: Nee, je bedoelt de synoniemslang.
0: Oh, de synoniemslang. Van het thema-treintje ook.
2: Ja, joh, we zijn een work in progress.
0: Work in progress. Het is gewoon een overkoepelend thema, daar komt het op neer. 2 van die 3 liedjes krijg je nu alvast. Here we go, little... Het is de eerste. Go, go, go, alle, alle, alle. Ja. En dat is nummer 2. En de derde volgt zo.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager...

0: je deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Utrecht bij Harmelen een half uur vertraging. En er zijn problemen op de A28. Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Utrecht Science Park. 50 minuten vertraging. Komt door een ongeluk bij Amersfoort. Verkeer richting Utrecht wordt geadviseerd Hilversum te volgen. En dan rij je een stukje om via de A1 en de A27. Dit is jou. Singalong gaat er verder na het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Blijft hij langer vastzitten of niet? Dat hoort de automobilist van 19 vandaag, die vorige week in Zeeuws-Vlaanderen inreed op fietsers van een schoolkamp van groep 8. 3 kinderen en de directrice van de school kwamen om. We horen vandaag mogelijk ook waar die man uit Hulst nou precies van verdacht wordt, los van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Bij wie kan de vlag uit met de schooltas? Althans, de vraag is bij wie dat wel binnenkort nog kan gebeuren, want er wapperen natuurlijk een boel van die vlag in het land op dit moment. Maar verschillende scholieren doen een nieuwe poging vanaf vandaag. De herkansingen bij de eindexamens beginnen namelijk. Dus misschien gaan we wel meer van die vlaggen zien. Voor alle niveaus natuur en scheikunde. HAVO en VWO-leerlingen die zwoegen ook nog op Frans. De komende week dus nog voor allerlei scholieren flink pezen om hun cijfer op te krikken. Nieuwe Europese vliegregels dan, die waarschijnlijk volgend jaar ingaan. Het meenemen van handbagage moet standaard bij de prijs van je ticket inbegrepen zijn.
0: Oh, wat goed.
1: Mensen zonder koffer kunnen nog wel altijd korting krijgen. En de ouders moeten ook gratis naast hun kind tot 14 jaar kunnen zitten. Dus niet meer extra betalen voor een stoel die je dan moet reserveren. En als je een typfoutje hebt gemaakt met het boeken, dan moet je je ticket ook gratis kunnen gaan aanpassen.
0: Ja, en terecht, toch? Want dat is toch, tickets zijn natuurlijk hartstikke duur. Iedereen heeft er altijd een beetje stress van als je op reis gaat en heb je het allemaal wel goed gedaan en mag je wel met inchecken. En er zijn een hoop stressmomenten. Maar je wordt, het lijkt wel extra gestraft als je ook maar even iets fout doet of zo.
1: Daar gaat in ieder geval Europa nu een dingetje aan aanpassen. En ja, ook met die handbagage is ook een wens van veel mensen. Ja. Om in ieder geval niet meer apart te moeten betalen voor dat koffertje.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, dus er blijven dus ook nog wel tickets over voor mensen die dan minder betalen als ze zeggen we doen het zonder koffer.
2: Maar een typfout is ook snel gemaakt ook, hè?
1: Zeker.
2: Ik ging een keer van tevoren bioscoopkaartjes kopen voor 5 stuks. En ik vul me in alle haast.

0: e-mailadres in en ik vergis me één letter. Plop. Ja, dus dan heeft iemand ergens met een nagenoeg zelfde e-mailadres mijn 5 bioscooptickets. Maar ze zijn wel verzonden. Dus ja, dan ben je gezien. Dus dan moet je
1: bellen.
0: Ja. Ja, maar wat doe je dan? Ja, dan ga je bellen met de klantenservice. Die zegt, ja meneer, we hebben de kaarten gewoon verstuurd. Dus dan moet je gaan bewijzen dat jij dat... Nou, dan kom je in een malle molen... dat je bijna in staat bent nog een keer 5 kaarten kopen.
1: Is het goed gekomen?
0: Ja, uiteindelijk wel. Dan moest ik daarheen en dan moest ik mijn afschrijving laten zien. En dan moest ik maar hopen dat diegene dan daar bij de bioscoop zelf... een beetje vergevingsgezind zou zijn.
1: Was het een leuke film?
0: Ja, de Garfield 6 of zo. Dus eigenlijk had ik gewoon thuis kunnen blijven.
1: Garfield 6. En dit doen heel veel mensen, behalve de vrouw van Sander. Even een weer-app checken voor je naar buiten gaat. In verschillende delen van Gelderland werken weer-apps niet goed... door een rij bomen bij een neerslagradar van het KNMI in Herwijnen. Ja, die bomen daar die zijn veel sneller groot geworden... waardoor de metingen worden verstoord, schrijft de Omroep Gelderland. Daardoor worden soms veel meer of minder regen voorspeld. Ook in allerlei andere gebieden. Er wordt nu gekeken of ze die bomen kunnen gaan snoeien.
0: Vandaag. Want mijn vrouw die checkt nooit het weer.
1: Nee.
0: Sterker nog, ik ben haar weer-app. Kort vraag, hoe wordt het weer vandaag? Deze app droog, lekker, korte mouwen weer. Niet al te warm, maximaal in Amsterdam 3, 24 graden. Dus geen jurkjes en korte broeken en blote benen? Ze vraagt dus aan mij hoe de kinderen gekleed worden gaan. Zeg je wel hoor, maar wel een jasje mee. Oké, hoe gaat die verder? Alsof ik met mijn buurman heb.
2: Maar jij houdt het ook in stand, hè, Sander? Ik heb geleerd, kijk, ik heb een puberzoon. En heb ik geleerd, ja, kijk, op het moment dat jij antwoord geeft... blijft zij jou ook appen. Oh, jij moet daar gewoon een keer mee stoppen.
0: Kan je het vergelijken? Je hebt ook katten gehad, Koen. Ik heb altijd geleerd, als je een kat had en die plast erop het tapijt... moet je hem even met de neus door de urine halen. Moet ik mijn vrouw even met de neus door mijn urine duwen?
2: Nee, Sander, nee.
3: De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Lijkt me niet het beste, nee. Hey, geen goed
0: gevoel. Leerzaam.
2: Oké, we gaan naar 3 liedjes op een rij. En het advies is om die 3 liedjes goed in je op te nemen... want die hebben iets met elkaar te maken. En als je weet wat het overkoepelende thema is... mag je gaan appen voor het Koen en Sander Show pakket.

0: nog precies. Het was een hele grote hit eind jaren 90. Toen had ik een bijbaan bij het RIVM.
1: Oh, en toen?
0: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Later natuurlijk bekend van corona. Zo kwam het heel veel in het nieuws. Ja, daar was ik aan het werk. En dan was dit een grote hit. We hadden veel de radio aan, dus die was ook vaak te horen.
1: Ja, dat was ook een beetje een zomerliedje, toch, geloof ik?
0: Zeker.
1: En, ja. Ik vond zelf de tekst altijd wel discutabel. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast.
0: Oh ja.
1: And watch the evening news.
0: Ja.
1: Een beetje gek.
0: Dat is een beetje gek, ja. Ja. Ja, die tekst is wel goed om die nog eventjes goed door te nemen. Want drie nummers op een rij die iets met elkaar te maken hebben. Eentje daarvan heb je gehoord in het begin. Ricky Martin, La Copa de la Vida. Dit was Desiree Net, het live. En dit is liedje nummer 3. Wat hebben ze met elkaar te maken?
1: Ja.
0: Het overkoepelende thema. Als je het weet, mag je nu gaan appen te winnen het Koen en Sander Show pakket.

0: Larissa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij zit in de noodstroomvoorzieningen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is het werk wat jij doet.
1: Ja, correct.
0: En dan moet ik dan denken aan aggregaten en zo?
1: Nou, juist, eigenlijk niet, want een aggregaat die heeft tijd nodig om op te starten. En ja. Onze systemen niet, die werken op batterijen. Dus die staan altijd aan. En als het dan moet, dan heb je echt een paar milliseconden waarin de boel actief blijft. Dus vaak wordt het gebruikt als overbrugging om een aggregaat op te starten voor langere termijn. Want anders moet je heel veel batterijen neerzetten.
2: En is het hard werken?
1: Nou, op dit moment zitten we natuurlijk in een bepaalde energietransitie met netcongestie en dergelijke. Dus op dit moment zijn we allemaal vrij hard aan het werk. Want wij mogen niet klagen over het werk dat er ligt.
2: Nee, dus je hebt ook wel eens zo aan het einde van de dag dat je batterijtje een beetje op is.
1: Regelmatig.
0: Ja, dan moet die even opgeladen worden, ja.
1: Ja, we hebben ze op voorraad, dus dat scheelt.
2: Ja, dat scheelt.
0: Hey, en je bent lekker thuis aan het werken, Larissa?
1: Ja, klopt.
0: God, dat is wel lekker. Heb je gewoon de radio aan. Kom je zo die zonnige werkdag door. Prima, prima.
1: Ja, dan kan je legaal meezingen.
0: Ja, mag dat niet op je...
1: Zonder dat anderen dat wordt niet altijd gewaardeerd op het werk.
2: Ik ben er wel maling aan hebben.
0: Nou, we hadden op zich drie hele meezingbare liedjes op een rij. En die drie hebben dus iets met elkaar te maken. Ricky Martin. Desiree. En Sandra Kim. En nu is het natuurlijk aan jou de vraag, Larissa. Wat is dat overkoepelende thema?
1: Nou, het eerste nummer was Viva La Vida. Het tweede was Life. En we hadden J'aime La Vie. En dat is alle drie leven, maar dan in een andere taal in de titel.
2: Nou, Larissa, beter kunnen wij niet uitleggen. Het is goed.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, je had hem al zien aankomen natuurlijk.
1: Ja, een beetje wel. Ja.
0: En wij gaan het Koen en Sander Showpakket naar je opsturen. En wens je een hele fijne werkdag, Larissa.
1: Dankjewel. Hetzelfde jullie ook nog. En veel plezier morgen.
0: Ja, och ja, morgen de grote dag. Ja, voor wie het gemist heeft. Ja, dit is mijn... Ik heb een verrassing voor jou, Sander, gekregen. Jij hebt geregeld dat ik een gastrol krijg in Gooise Vrouwen.
2: Ja, met, niet alleen jij.
0: Met mijn hondjes.
2: Met je hondjes, ja.
0: Dit wordt wat, Larissa. Ben je fan van Gooise Vrouwen?
1: Ja, ik ga nu zeker kijken. Ik liep een beetje achter, maar ik ga even een inhaalslag maken.
0: Hey, veel plezier. Fijne dag.
1: Dankjewel, jullie ook.

0: met de hoofdrol voor natuurlijk Michael. ABC was dat, is in de Joe Singalong.
1: Ja, we gaan het stokje overdragen aan onze collega Daniel. Maar wij zijn er morgen natuurlijk weer om 6 uur.
0: Zeker, morgen een nieuwe ochtendshow. Veel plezier met Daniel, die onder andere heeft...

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippievoetbal.
7: Kippie.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Obelink, alles voor kampeergeluk.
11: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
10: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
25: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
24: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen.
0: Designer Outlet Roermond.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Dit is Jan.
4: Het is 10 uur en het nu.nl nieuws wordt gebracht door Mart Grol.
5: Goedemorgen. Ze doen er alles aan. Clubs in de top van het amateurvoetbal. Ze proberen een boel tegen geweld rond wedstrijden. Toch hebben ze er nog veel mee te maken. 80% heeft volgens Eén Vandaag last van agressie op of langs het veld. En dus hebben ze steeds meer beveiligers rondlopen. En ook een vuurwerkhond om trammeland te voorkomen. Clubs zeggen dat steeds meer mensen een kort lontje hebben. En dat er vaak drank en drugs in het spel zijn. De Brabantse politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd in een huis in Sprangkapelle. Daar werd gisteren een dode vrouw gevonden en het onderzoek is nog bezig. De buurt reageert bij Hart van Nederland.
6: We hadden al wel eens meerdere verhalen gehoord. Ja, dat het toch wel eens flink ruzie werd gemaakt.
7: Dat is schrikken. Dat zijn we niet gewend. Hoe of wat, weten we niet natuurlijk. Maar ja, we hopen niet van het ergste uit te gaan.
5: Politie wil niet zeggen of er iemand is opgepakt en kan dus ook nog niet delen of het een misdrijf is geweest. In Polen is een Rus doodgeschoten. Volgens Poolse media had die man kritiek op de Russische president Poetin. Man was kunstenaar en zou spotprenten hebben gemaakt van onder meer Poetin. Politie in Polen doet nog onderzoek en wil verder weinig kwijt over de zaak. En duurt nog eventjes, maar de winnaar van het WK voetbal krijgt de wereldbeker uit handen van waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. Wereldvoetbalbond FIFA heeft daar toestemming voor gegeven. Normaal blijven politieke leiders wat meer op de achtergrond, maar Trump zou dus juist volop in de schijnwerpers gaan staan. Over een ruime maand, dan is die finale in de buurt van New York. Het weer van de Weerplaza. Een paar lichte buitjes vanmorgen. Vanmiddag is het droog, gaat de zon volop schijnen en 19 tot 25 graden wordt het.
4: Dankjewel Mart. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister bij Joe met de volgende vertragingen van een kwartier of langer. Gaat om de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 20 minuten extra reistijd. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. 20 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Utrecht Science Park is afgesloten door opruimwerkzaamheden. De verwachting is dat die rond 11 uur weer helemaal vrij is. Tot die tijd 40 minuten wachten.
8: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: En een flinke golf liefde komt eraan. Maar eerst even een paar kleine leugentjes. Van best wel, hè? Het is Fleetwood Mac.

altijd de Every Breaky Breaky. Sting, Love is the Seventh Wave, weet je wel. Goedemorgen, alle reden om vrolijk te zijn. Het is nu al een lekkere ochtend, hè, met deze temperatuur. Eind van de week wordt het nog warmer. 30 graden op de thermometer. Dankjewel, zon, dat je wil schijnen. Hè? Af en toe moet je even dankjewel zeggen, anders weet je niet wat de volgende keer gebeurt. Lekker, ik heb er zin in. IJswinkels die zetten hekken voor. Een rij van klanten tot op de straat. Ik heb wel eens gehoord dat de rij bij de ijssalon helemaal niet lang hoeft te zijn. Maar dat er te veel twijfelaars zijn die de boel ophouden. Ach, dat is zo verschrikkelijk. Is ook moeilijk, hè? Ziet er allemaal lekker uit in zo'n ijssalon. Daar heeft zangeres Cher daar een hele goede oplossing voor. Ze heeft namelijk een eigen festival foodtruck waar ze ijs verkoopt. En dan heeft ze maar drie smaken. Dat is chocola, stracciatella en kersen. Het mooiste is misschien wel de naam. Dat is namelijk Gelato. Mooi, hè? Je hoort er zo. Met een van de grote hits, Believe, naar die klassieker van The Eagles. Hotel California bij Joe.

0: Daniels Wilders hier op de plek van Team Roer. Die is er niet. Maar ik heb wel zijn scheurkalender waar hij elke dag een blaadje van afscheurt. 16 juni. Tot hier. Ik had stiekem al gekeken. Het is een raadsel. Ik kan dat niet zo goed. Dus ik heb luisteraar Inge gevraagd. Inge, wil jij hem doen?
1: Ja hoor, wil ik wel doen. Wat is groen en altijd vrolijk?
0: Wat is groen en altijd vrolijk? Nou, maak me gek.
1: La la la la.
0: Ga hem aan zien komen. Dankjewel Inge. Fijne dag.
1: Geen dank. Doei.
0: Je hebt Joe aan staan met Audi Vrolijke, Candy Staten, ja.

0: Je luistert Joe met het beste uit de 70s, 80s, 90s. Je krijgt onder andere Bryan Adams zometeen en Mel C. En een van de mooiste liedjes met muziek. En als we de muziek weghalen, wordt het liedje eigenlijk nog mooier. Zullen we even een stukje laten horen? A cappella van het liedje dat je zo gaat horen. En stel, engelen komen er zo aan, hoor. Zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Voel me zo free.
16: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
19: Un helado, por favor.
18: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan.

0: Grijzoord. Liggen voorwerpen op de weg. Een kwartier extra reistijd aan de A28. Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Utrecht Science Park. De weg is dicht. Opruimwerkzaamheden daar. Naar verwachting is de weg om 11 uur weer vrij. Tot die tijd, half uurtje in de file staan.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.

zonnige dinsdagochtend. Zo, de dag begint dan wel erg lekker, hè? Het is niet overal zo lekker, hè? Hoogste plek van Europa, de Mont Blanc, min 7. Het is niet de koudste plek ter wereld, dat is Antarctica, min 57. We zijn blij met onze pre-zomer. Foreigner Cold as Ice hoor je zo. Maar eerst Dieter Bohlen en Thomas Anders. En ik kan nooit kiezen voor een bijname. Is het de föhn en de glimlach? De shampoo en de conditioner? De blonde en de gebronsde? De synthesizer en de zonnebank? De glitter en de gel? Ik weet het niet. De hitjes en de tandjes? Nou ja, wie weet waar we om gaat. Google ze maar eens. Modern Talking bij Joe.

Oude rot in het vak, hè? 85 jaar is het. Dionne Warwick, je hoorde er bij Joe met Heartbreaker. Is toch volop aan de tour. Afgelopen week was ze in Duitsland. En over anderhalve week staat ze in de Royal Albert Hall in Londen. Dat is een goede plek. Ze is niet de enige Joe-artiest die op tour is. Lenny Kravitz is deze week begonnen met zijn tour in Italië. Hele mooie locatie, een oud-Romeins theater. Een soort mini-colosseum. Hij kiest echt de mooiste locaties uit. Want volgende week is hij in Weert op Bospop. Minder marmer, meer modder. Maar ook met OMD en Chris Isaak en Clouseau en ZZ Top en Moby. En Lenny met zijn dreadlocks. Je hoort hem nu, maar dit ain't over. Till it's over. Bet Joe.

0: ik zei volgende week, ik bedoel de volgende maand. 12 juli Bospop in Weert met Lenny Kravitz. En meer 70s, 80s en 90s komen eraan. Je krijgt zo Eric Clapton na nieuws dat je weer krijgt van Mart Gol.
1: Goedemorgen, er is vanmorgen 25 miljoen kilo van iets in een van onze havens binnengebracht. Geen drugs, wat wel, hoor je zo.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
13: Choose premium. Choose Napoleon.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
22: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
26: ANWB en gaan.
27: 18 plus speelbewust.
28: Ja.
29: Serieus?
28: Oh,
29: wat een geld.
30: 18.000. Godverdikke me.
31: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
31: Nieuw De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Everyone from left to right, tot Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
27: Uur en het nu.nl nieuws krijg je van Mart Gol.
28: Goedemorgen. Het was een ongeluk. Dat zegt de politie vanmorgen over het kind dat in Rotterdam uit een raam viel en is overleden. Volgens regiozender Rijnmond viel het jongetje van 2 gisteravond uit een raam vanaf de 2e verdieping. Hij werd nog gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus niet overleefd. Wat er nou precies is misgegaan, dat is nog niet bekend. Ook nog vragen in Amerika. Daar wordt onderzocht hoe een Amerikaanse bommenwerper kon neerstorten in Los Angeles. 8 bemanningsleden zijn omgekomen. Dat toestel crashte net na het opstijgen voor een routinevlucht. Archeologen hebben in Nijmegen een deel van een Romeins badhuis ontdekt, bijna zo groot als een hockeyveld. Grootste badhuis ooit uit de Romeinse tijd in ons land, zegt de gemeente. Met de marmeren wanden, ook zijn bronzen standbeelden gevonden, sieraden en honderden haarspelden om de kapsels van toen in goede vorm te krijgen. Kenners zeggen dat het laat zien dat inwoners van Nijmegen in die tijd behoorlijk luxe leefden. En er is weer Hollandse nieuwe. Het eerste vaatje is aangekomen in de haven van Scheveningen. Het gaat volgens deze expert om lekkere vette haring. En er is genoeg, zegt ze bij RTL.
32: Er is 25 miljoen kilo haring gevist. Dat komt op 175 miljoen haringen in totaal.
28: Normaal wordt het eerste vaatje geveild. Nu niet, om het imago van de haring wat op te krikken. Topchefs gaan ermee aan de slag. Om zo meer mensen lekker te maken voor haring die nu nog vaak nee zeggen. Het weer van de Weerplaza. Steeds meer zon vanuit het westen. En vanmiddag overal droog. Nu nog wat lokaal gespetter. 20 tot 25 graden.
27: Dankjewel, Mart. Dan de verkeersinformatie. En daar kunnen we heel kort over zijn, want er zijn eigenlijk helemaal geen files te melden. Lekker doorrijden.
33: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Daniel Smulders.
27: En de bekentenis van Eric Clapton zometeen. Dus niet een hele positieve. Eerst hoor je Taylor Dane bij Joe.

0: Clapton. Was je vanochtend ook een beetje teleurgesteld toen je naar de benzineprijzen keek? Gisteren, groot nieuws dat we er even moesten wachten met tanken. Wacht even, want de prijs gaat omlaag door het aanstaande vredesakkoord. Nou, viel wel mee. 1 cent. 1 cent!
1: Oh.
0: Ja. Bijzonder hoe de benzineprijs altijd direct stijgt als de olieprijs stijgt. Maar als de olieprijs daalt, lijken er altijd krachten te bestaan die dat dalen van die prijs in die pomp tegenhouden. Is die opgevallen? Maximum prijs trouwens, euro 95, daalt morgen in België naar 1,82. Maar goed, dus ook pakken wat je pakken kan, hè. Want voor je het weet schiet het weer omhoog. Je weet het niet. Zoals mijn moeder altijd zei, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Daarom, Prince met zijn 1,57 zo bij Joe.

openingszin. Deed het pijn toen je uit de hemel viel? Komt uit het rijtje van, ben jij soms een goochelaar? Want als ik naar jou kijk, verdwijnt alles om me heen. Laat maar! Gelukkig heb je voor echte gevoelens geen perfecte woorden nodig. De Goo Goo Dolls bewijzen dat. Met een van de mooiste liedjes uit de 90's die je nu hoort op Joe. Dit is Iris.

0: Goo Goo Dolls, Iris. Bij Joe, met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo'n nummer dat meteen de zon door je speakers laat schijnen. Het is reggae, een glimlach. En een boodschap die dagelijks de wereld bezighoudt... gaat namelijk over een theezakje. Hoor je dat? Dus Bob.
1: Opstaan met Joe en de Coen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Coen en Sander.
3: G-Klaas of Klaas, Koen?
4: Klaas?
3: Dat zei mijn zoon, ja, Koen, Klaas, de K-klank.
5: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
3: Oh, dat geeft niet, de vraag is wanneer je het zegt. Ja.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK-poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen. Naar een modern schilderij dat je of begrijpt, of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
8: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
11: Un helado, por favor.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
16: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
17: Choose premium. Choose Napoleon.
18: Kruidvat.

0: Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Pakken ze podium?
8: Pakken ze podium?
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pakken ze podium.
10: Pakken ze podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdagcadeau dat bijblijft.
12: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: Goedemorgen, Nederland file vrij. En dat is mooi nieuws, want dan kunnen we snel naar Bob. Want
4: Bob is top, Daniel.

0: Mudman.
1: Misschien ook wel extra coulant vanmiddag tijdens de alfabattle. Als jij binnen 30 seconden de meest goede antwoorden geeft met één specifieke letter uit het alfabet, maak je kans op 1000 euro. Maar je moet wel van goede huizen komen. Gisteren scoorde luisteraar Sharon de 8, dus jij moet de 9 halen. Aanmelden doe je vanmiddag na 4 uur in de Joe-app.

eerste vandaag even niet. Hij had er voor vandaag ook één, maar die is zo leuk. Ja, ik durfde er niet aan te komen. Dus ik heb besloten dat hij dat morgen zelf aan moet doen, want dan is Timo er weer. Ik heb wel even zijn kleine rode schriftje gesnuffeld naar de klassiekers. En ik heb deze eruit gepakt, vind ik dat wel leuk. Het is een liedje van ABBA. In Voulez-vous gaan ze boodschappen doen. Ze zingen Even naar de Spar. Ja hoor. Hier, nog een keer. ABBA zit vol verrassingen.

jaren 80. Een uur lang. Dat is een perfecte lunch. En we hebben nog wel een plekje open op de menukaart voor jouw favoriet. Ze hebben wel wat plekjes open. Dus als je nu via de Joe heb je favoriete jaren 80 track doorgeeft, kan het zomaar zijn.

0: is High. Bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen alleen maar 80s, hè, want de Joe 80s lunch komt eraan. Er komen al veel verzoeken binnen. Hier is iemand die weet nog niet helemaal precies wat hij bedoelt.
1: Ik ben echt in de mood voor Falco-nummertje uit de jaren 80. Janny.
0: Nee.
1: Hoe heet hij? Janny.
0: Nee.
1: Janny.
0: Nee.
1: Janny.
0: Nee. Nee. Ja.
1: Ginny.
0: G.
1: Janny.
0: Janny. Ginny. Ja, die. Ik weet wat je bedoelt. Even kijken of de plek voor is. Sowieso hoor je Whitesnake en we hebben Aretha Franklin en George Michael. Allemaal meteen naar nieuws. Je krijgt zo van Alain. Goedemorgen nog, Alain.
2: Ja, goedemorgen. Met zometeen een waarschuwing van de weerbureaus.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido. Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Dit is de tijd is 12 uur en hier is het nu.nl nieuws met Ellen Antena.
10: Goedemiddag. Er lijkt iets meer bekend over de grote explosie vorige week in een sportschool in Amsterdam. De ontploffing is mogelijk ontstaan door flitskruid. Dat is explosief materiaal dat ook in zwaar vuurwerk zit. Dat zegt een expert tegen RTL Nieuws. Meerdere jonge mannen waren onder de sportschool in de kelderboxen, mogelijk bezig met het maken van explosieven die worden gebruikt voor plofkraken. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Defensieminister Jesselgus eist dat 2 ministeries militaire informatie meteen offline halen. NRC kwam erachter dat gevoelige info over bijvoorbeeld belangrijke pijpleidingen gewoon op internet te vinden is. Hoe lang het daar al staat is niet bekend. Jesselgus wil nu dat dit per direct wordt weggehaald en bij een deel is dat inmiddels al gebeurd. Dan naar België. Het OM daar heeft 27 jaar cel geëist tegen de man die vlakbij de Franse grens een grote groep carnavalsvierers heeft aangereden. 4 jaar geleden ging het mis. De man reed onder invloed en met hoge snelheid op meerdere mensen in. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. De uitspraak is morgen. En er komen weer plaknachten aan. Daarvoor waarschuwen de weerbureaus. De temperatuur schiet vanaf donderdag, overmorgen dus, snel omhoog. Door de hoge luchtvochtigheid kan het ook erg benauwd worden. Vooral in het zuiden wordt het warm, daar kan het 35 graden worden. Dan is daar zelfs kans op een regionale hittegolf. Ja, zover is het nu nog niet. Er is nu nog een enkele bui in het zuidoosten. Maar verder zijn er zon en wolken. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden.
9: Lekker hoor. Mooi voorprogramma eigenlijk voor wat er gaat komen allemaal. Goed nieuws ook voor wat betreft de verkeerssituatie op dit moment in het land. Geen enkele file. Lekker doorrijden.
11: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
9: Smakelijk eten, we vullen de menukaart met Whitesnake. Here I go again, meester. We find George.

0: on Joe 80's Lunch.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Dat zei ik. Met Mike Snake en Here I Go Again. Deze is voor Sanne Engelen. Die stuurde me namelijk net een bericht in de Joe-app. Ze vraagt om een oppepper. Ze moet de kinderen te voet voor school halen, omdat ze alweer een platte band heeft. Oh, Here I Go Again. Hoor je hem al?
2: Ja, ja.
0: Hey, zin in een lekker jaren 80 liedje voor bij de boterhammen. Het koud namelijk allemaal een stuk lekkerder met de 80's Lunch van Joe. Stuur hem door via de gratis Joe-app. Je krijgt zo Kate Bush en Janet Jackson, hoor je zo. En een gozer die mijn favoriete WK-liedje probeert te zingen. Maar eerst hoor je Wet, Wet, Wet. Sweet Little Mystery in de Joe 80's Lunch. Ja.

0: WK's de volle gang. Betekent ook dat allerlei artiesten WK-liedjes gaan maken. Hè? Gerard Joling, Samuel Welte, Shakira, David Guetta, Andrea Bocelli. Shakira heeft een van mijn favoriete WK-hits gemaakt. Waka Waka, Zuid-Afrika was dat, 2010. Dus iemand die het aangepast heeft naar dit WK.
1: Samina mina, WK, WK, Samina mina, Sakalengwa, dat is in Amerika.
0: Nou.
1: Hup, Holland, hup.
0: Nou, waarom ook niet, hè? Het is ook helemaal niet makkelijk om een goed liedje te maken. Het kost voorbereiding, goede muzikanten, tekstschrijvers. Koen, Sander en Kai zijn ook aan de slag gegaan met de WK-liedje... samen met Marcel Kaptein van Ten Sharp. He, dat is niet de minste, laten we eerlijk wezen. En Kai die maakt ook na elke wedstrijd van Oranje een nieuw couplet... maar dit is het origineel zo.
2: Pas maar op,

0: bij Joe en Beast of Burden. Alleen maar hits uit de jaren 80 tot 1 uur. Joe 80's Lunch met New Sensation in Excess. So, Michael Jackson.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker.

0: elke goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op gammaverf.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maand bedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
12: Un helado, por favor.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook uit de meterkast.
13: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en...

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Goedemiddag, hier luistert Joom met de verkeersinformatie. Even kijken wat de situatie is in Nederland. Flitsmeister meldt 2 vertragingen. Ze staan allebei voor de grens in Duitsland. Is de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Oud-Dijking. De A37 vanaf knooppunt Holsloten naar Meppen. Bij elkaar allebei 10 minuten.
7: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
6: Smakelijk in excess hoor je zo. New sensation. Eerst Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

geregeld. Een nieuwe update voor teens. Ja, nieuw sensation is het wel, maar ik begrijp dat niet heel veel mensen er heel blij mee zijn. Zit je vandaag de hele dag op kantoor of ben je aan het thuiswerken? Microsoft maakt dat straks een stuk makkelijker zichtbaar. Later dit jaar krijgt Teams een functie waarmee collega's kunnen zien of je op kantoor bent of ergens anders. Dat gebeurt aan de hand van het wifi-netwerk. Ben je niet op kantoor, dan staat er remote. Dus nee, ik zit echt niet in mijn joggingbroek hoor. Ik zit op de derde verdieping. Dat kan straks niet meer.

0: Simply Rabbit Joe, holding back the years. Oh, wat een leuk bericht van Arie dat ik binnenkrijg via de app van Joe. Arie die zegt, ik ben onderweg met de camper naar de Bodensee in Zuid-Duitsland om daar mooie fietstochten op het meer te maken. Om het meer, niet op het meer natuurlijk. Dat zou de waterfiets zijn, maar daar heeft hij het niet over. En dat gaat lekker met de geweldige muziek van Joe, want Bohinig oog geeën, mi Joe binig immer tevreden. Dank Arie. Even een toepasselijk bericht terug.
1: Vielen dank für die Blumen. Vielen dank, wie lief von dir.
0: Arie, groeten terug en veel plezier in Duitsland. Van Daniel en de Joe Crew. Je kunt altijd een bericht sturen via de Joe-app. Ja, je krijgt niet altijd zo'n muzikale groet terug. Dat gaat niet bij ieder bericht lukken. Je kunt wel je favoriete tracks doorgeven voor de 80's lunch bijvoorbeeld. Moeten we hem wel doorschuiven naar morgen, want hier is de laatste voor vandaag. Casey en de Sunshine Band.

0: Casey and the Sunshine Band, give it up. Banjo, waar je altijd het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Queen onder andere, over een paar tellen. Whitney Houston, Take That, zie ik. Edwin Noorlander ook. En het nieuws met Ellen Altena zo direct.
1: Ja, met zometeen het WK voetbal, want we hebben een bijzondere statistiek te pakken.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
3: Choose premium. Choose Napoleon.
4: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
5: Kippie.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Ja... Je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches on the look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. doei. Live happy.
24: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Het is 1 minuut voor 1. Goedemiddag, nu.nl nieuws. Krijg je van Alain Altena.
26: Goedemiddag. Hulpverleners gezocht. Het Rode Kruis heeft de handen vol bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dagelijks geven gemiddeld 22 medewerkers hulp aan asielzoekers. Maar volgens het Rode Kruis zijn er nu meer mensen nodig, omdat het er nog altijd overvol is. De hulporganisatie benadrukt dat de overheid nu echt met een oplossing moet komen. Er lijkt iets meer bekend over de grote explosie vorige week in een sportschool in Amsterdam. De ontploffing is volgens RTL Nieuws mogelijk ontstaan door flitskruid. Dat is explosief materiaal dat ook in zwaar vuurwerk zit. Meerdere jonge mannen waren onder die sportschool mogelijk met dat flitskruid bezig om explosieven te maken. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Dan naar Polen. De politie daar heeft 2 mensen uit Belarus gearresteerd na de moord op een kunstenaar. Die had veel kritiek op de Russische president Poetin en maakte bijvoorbeeld spotprenten van hem. Gisteren werd deze man doodgeschoten. Wat de rol is geweest van de 2 verdachten wordt nog onderzocht. Dan het WK voetbal. Als je in je WK-pool gisteren vaak hebt gekozen voor een gelijkspel, dan heb je flink wat punten te pakken. Voor het eerst ooit zijn volgens de FIFA alle duels op 1 speeldag in een gelijkspel geëindigd. Er waren gisteren en vannacht 4 wedstrijden. Iran, Nieuw-Zeeland, België, Egypte en Saoedi-Arabië, Uruguay. Het werd allemaal gelijk. En het meest verrassende was natuurlijk de stunt van Kaapverdië. Tegen topland Spanje werd het 0-0. Deze Kaapverdianen uit Rotterdam wisten niet wat ze zagen.
27: Prachtig, voelt als een winst. 1 punt, lekker in een broekzakkie. Dit voelt als overwinning. 1 punt, 1 punt, wauw.
26: Nou, ons land speelt zaterdag weer om 7 uur tegen Zweden. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Vanmiddag is het 20 tot 25 graden. En de komende dagen wordt het alleen maar warmer, met later deze week zelfs regionaal 35 graden.
15: Oké, dan Joe Verkeer door Flitsmeister. Kapotte vrachtauto langs de A27. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Veemarkt. 4 kilometer, 11 minuten. Er nog 4 andere files. Daar heb je maximaal 10 minuten vertraging in.
28: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
15: En vanmiddag scoren we de beste 70s, 80s en 90s hits. Chic en Sting hoor je zo meteen na de mannen van Queen.

Disco Dinsdag, Chic en Le Freak van de partij. En jij bent ook van de partij. Dank daarvoor. Lekker dagje vandaag wel. Ja, of je hebt een baan en kijkt de hele dag door het raam met het gevoel van ik wil naar buiten. Hè, als je zo'n

90's. Joe met Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Even attentie, attentie voor alle honden- en katteneigenaren. Er zijn namelijk meerdere supermarktketens die dierenvoeding hebben teruggeroepen. Allemaal omdat er blauwe stukjes plastic in zouden kunnen zitten. Als je precies wilt weten wat er is teruggeroepen, stuur even een berichtje in de Joe-app, dan laat ik het je weten. He, om zo Fifi, Luna, Nala, Simba, Toto, ook een leuke naam voor een hond of kat te beschermen. Toto, hoor je nu? Hold the line en daarna Take That met Everything Changes.

0: Everything Changes. Nou, wat zeker niet verandert, is dat wij op werkdagen even een half tweede Joe Hitquiz spelen. Dus het is zometeen ook weer zover. Heb jij zin in een spelletje en heb je zin om de Joe-verrassing in de wacht te slepen? Zullen we eventjes het decennium dat hoort bij het volgende liedje in de Joe-app? Want dat is hoe het spel werkt. Je moet vertellen of het liedje wat je hoort uit de 70s, 80s of 90s komt. En de oefenvraag is dus deze. Welk decennium? Deze van Supertramp, komt die uit de 70s, 80s of 90s? Laat maar weten in de app. Ik ga hem zo meteen helemaal voor je draaien.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Geen Klaas? Of Klaas? Koen?
4: Klaas?
3: Dat zei mijn zoon, ja. Koen, Klaas, de K-klank.
5: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
3: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind het

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: En een korte file op de A28 door een kapotte vrachtwagen in de richting Utrecht tussen Maarn en Den Dolder. 6 minuutjes. Zo, de hitquiz.

0: Flame bij Joe.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Vanmiddag in de hoofdrol van de Joe Hit Quiz is Jeannette van 53 uit Valthermond in Drenthe. Hey Jeannette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, je bent aan het pyrografieën. Zeg ik dat goed?
2: Ja, hout branden, pyrografie.
0: Oké, wat ben je aan het maken? Wat ben je voor afbeelding aan het branden nu?
2: Op dit moment een tekst van een dartclub. Want daar worden 500ste dartwedstrijden gehouden.
0: Ah, dus het is niet alleen hobby, Jeannette. Je verdient gewoon ook een centje mee met, dat pyrografieën.
2: Hey. Ja.
0: Nou, wat leuk zeg. En hoe lang ben je dan bezig met, één object?
2: Nou, vanmorgen was ik 20 minuutjes met geboortekrampjes bezig. Oh, ja. En hier ben ik ook ongeveer per plankje 20 minuutjes
0: mee bezig. Oh, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. En voor hoeveel verkoop je dat dan, Jeannette?
2: Dit is voor de familie, dus...
0: Oh, oké. Nou, dan valt het mee. Oké, nou, dan ga je toch misschien iets verdienen. Ik heb hier de Joe-verrassing klaar liggen, Jeannette. Die kun jij winnen als jij de Joe-hitquiz tot een goed einde weet te brengen. Hoe werkt het spel? Ik ga je 3 hits laten horen. Als het moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of dat liedje wat je hebt gehoord uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Of ga voor nummer 1. Zeg het maar.
2: 80.
0: Je lijn is een beetje slecht, maar volgens mij zei je 80, hè, Jeannette?
2: Correct.
0: Oké, dat is ook correct, inderdaad. 1987 is het jaar dat dit in de top 40 stond. Je bent de eerste

0: 90.
1: Jij denkt jaren 90 bij deze. We hoorden De Dijk natuurlijk uit eigen land met Bloedend Hart. Ik hoor jou zeggen jaren 90. Dat vind ik helemaal niet gek gedacht eigenlijk. Die vibe heeft het wel een beetje. Maar het is 1982.
0: Oh, jammer.
1: Ja, jammer, jammer. Gisteren ook al bij de tweede opgave dat iemand eruit vloog uit het spel. Laten we hopen dat dat niet de trend gaat worden voor deze week. Maar daar heb jij sowieso helemaal niks meer aan, Jeannette. Dank je wel voor het meedoen.
0: Graag gedaan en succes voor de volgende.
1: Ja, dank je wel. Ja, morgen om deze tijd weer een nieuwe ronde. Denk jij wel dat je alle drie goed gaat hebben? Speel dan morgen mee. Hè? Dit is Belinda Carlisle.

0: Alain en Ordinary World bij Joe. Het nieuws komt eraan. Alain is daarvoor hier. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. KLM vliegt nog langer niet naar Saoedi-Arabië en Dubai.
0: En ook Tensie Fee komt eraan. Red Light Holiday hoor je zo meteen. En Bruce Springsteen en Born in the USA.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
17: alleen de prijs is anders.
18: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
22: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar €0,99. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Lekkere van Albert Heijn.
0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja? Serieus?
3: Oh, wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
25: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
26: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
27: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
28: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
29: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
25: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
30: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
27: Zonnebrandcreme?
31: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
32: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
34: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
35: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
36: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
37: Goedemiddag, Bruce Springsteen komt eraan. Eerst het nieuws, dat krijg je van Alain Altena.
38: Goedemiddag. De politie is alert. In het Overijsselse Friese Veen, daar is vanavond een anti-AZC-demonstratie. Vorige week was daar ook al een protest, maar dat liep uit de hand en de ME moest toen ingrijpen. En de politie heeft nu informatie dat mensen opnieuw de boel willen verstoren. Er zijn bijvoorbeeld zorgen over het afsteken van zwaar vuurwerk. Intussen is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog altijd erg druk. De hulpverleners van het Rode Kruis hebben daar de handen vol met asielzoekers die bijvoorbeeld buiten moeten slapen. De hulporganisatie is daarom hard op zoek naar extra mensen die daar kunnen helpen. KLM vliegt voorlopig nog even niet naar Saoedi-Arabië en Dubai. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten gaan er al langer geen vluchten die kant op. Maar dat is nu verlengd. Tot en met 9 augustus vliegt KLM niet naar Saoedi-Arabië en Dubai. En veel middelbare scholieren zijn op dit moment aan het strijden. Een half uur geleden starten namelijk de herkansingen van de eindexamens. Vandaag is er voor alle niveaus natuur- en scheikunde. En HAVO- en VWO-leerlingen zwoegen ook op Frans. Ja, over een week zijn de herexamens klaar. En een week later weten alle leerlingen of ze alsnog zijn geslaagd. Dan krijgen ze een belletje. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Vanmiddag is het 20 tot 25 graden. En de komende dagen gaan we richting de 35 graden.
39: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
37: Welkom, welkom. De beste hits uit de jaren 70, 80 en 90... met zometeen Inner Circle en 10cc.

TCC bij Joe en Dreadlock Holiday. Ze zeggen wel eens dat als je verliefd bent, dat je alles dan ziet door een roze bril. Nou, ik zie hier deze week alles door een oranje bril. Onze studio die is helemaal in de WK-stijl natuurlijk om het Nederlands elftal aan te moedigen. En aanstaande vrijdag gaan we dat weer helemaal doen. Dan weer een nieuwe Joe Oranje dag. Dan raak je helemaal in de WK-stemming. En het mooiste is, je speelt de hele dag mee met het Joe 1-2'tje. Een soort memory. En dan kun je een nieuwe televisie winnen. Aanstaande vrijdag dus weer op Joe Oranje dag. Zometeen even zweten met Inner Circle. Na Joe Cocker en Jennifer Warnes.

Inner Circle en Sweat bij Joe. Nou, zweten ga je zeker richting het einde van de week. Vandaag is het nog gewoon een beetje aangenaam. En morgen ook nog hetzelfde. Maar daarna echt keihard hittegolf. Vrijdag tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. En ik zie hier in mijn glazen bol al een soort van run op airco's en ventilatoren ontstaan. Dus hopelijk heb je er gewoon al eentje. Zometeen toepasselijk Donna Summer bij Joe naar Twilight Zone van de Golden Earring.

0: Appje van Paulien in de Joe heeft ze gezegd... Edwin, deze was echt top voor Disco Dinsdag. Je hebt mijn dag helemaal goed gemaakt. Nou, Paulien, dat is goed om te horen, zeg. We hoorden Donna Summer natuurlijk met Could It Be Magic. Bij Joe met al die klappers uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb trouwens nog wel iets in dat disco-genre. Want John en Olivia uit Greece komen eraan. You're the one that I want. En ook Roxette, hoor je zo meteen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
4: Kippie.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Kanteloepmeloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook! Uit de meterkast!
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw

0: €1,50 bij Burger King.
1: Goedemorgen!
0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
0: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: 2 minuten over 2:30. Even kijken op de weg. Joe Verkeer of Flitsmeister. Het valt mee. De meeste files zijn onder de 10 minuten. Eentje is er net een tikje langer. Dat komt door een botsing op de A67. Venlo Eindhoven. Tussen Zuiderheik en het industrieterrein Venlo 8000 tot 9900. Kwartier extra reistijd daar.
8: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
7: Goed dat je erbij bent. Zometeen Huey Lewis. En de nieuws niet te vergeten. The Power of Love. Ook Roxette na Maniac. Hier is Michael Cimbello. Good.

Ja, dit weekend waren ze gewoon in Nederland, hè. In het prachtige Emmen stonden ze op te treden op het Hello Festival. Zag eruit als een leuk feestje. Vanmorgen heeft Roxette ook een filmpje op hun eigen Instagram gezet. En ze stonden daar echt voor een volle bak. Nou, je hoorde ze net met It Must Have Been Love. Bij Joe, met al die fijne liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen uit Greece. You're the one that I want. Nou, Huey Lewis en de nieuws.

John Travolta, Olivia Newton-John en You're the One That I Want bij Joe. Nou, doe je oren weer eventjes wagenwijd open. Het is weer tijd voor de cryptische zin waarin de drie hits verstopt zitten die je zometeen na het nieuws van drieën gaat krijgen. Oftewel, de drie na drie. En weet jij welke het zijn? Nou, leuk als je even een berichtje stuurt in de Joe-app uiteraard. Speel geen spelletjes, open nou eens je hart en bedenk een naam voor dat paard. Dat is de zin voor vandaag. Dus speel geen spelletjes, open nou eens je hart en bedenk een naam voor dat paard. Als jij denkt te weten welke drie hits uit de jaren 70, 80 en 90 in deze zin verstopt zitten, stuur dan even een bericht in de app van Joe. Je gaat ze allemaal horen zometeen. Eerst Ilse de Lange, dit is I'm Not So Tough.

0: Groningen, haar grote doorbraak. I'm not so tough, hoorde je op Joe. Het nieuws van 3 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er zijn weliswaar geen problemen op het spoor, maar toch is er gedoe bij de NS. De
0: 3 na 3. Details wat dat betreft in het nieuws van 3 uur en daarna de 3 liedjes natuurlijk. Die verstopt zitten in een kritische zin, oftewel de 3 na 3. Hier is de zin nog een keertje. Speel geen spelletjes, open nou eens je hart en bedenk een naam voor dat paard. Ja, speel geen spelletjes, open nou eens je hart en bedenk een naam voor dat paard. Welke 3 hits uit de jaren 70, 80 en 90 zitten in deze zin? Als je het weet, stuur een appje in de app van Joe. Dankjewel.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life. Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source C Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Dit is jouw. Het is 2 voor 3. Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Alain Altena.
5: Goedemiddag. Homogenezing wordt verboden. De Eerste Kamer heeft daar net mee ingestemd. Het wordt strafbaar om homoseksuele en transgender personen gedwongen therapie te geven om zijn of haar seksuele voorkeur te veranderen. Nu gebeurt dat vaak vanuit geloofsovertuigingen. Ook deze man die Hart van Nederland sprak werd gedwongen tot therapie en hij hield er een trauma aan over.
6: Het ergste was dat ze mijn eigen ik weg hebben gehaald. Dat ik op een gegeven moment mezelf voordeed als een persoon dat zij wilde dat ik zou zijn. Dat is zo pijnlijk, dat is, vind ik het ergste.
5: Wanneer de nieuwe wet ingaat is nog onduidelijk. Justitie eist bijna 1,5 jaar cel voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar op het Malieveld in Den Haag. Het liep toen uit de hand bij een anti-immigratieprotest. Er braken rellen uit en een politieauto werd dus vernield. Volgens het OM moet de verdachte ook meebetalen aan de kapotte auto. De Amerikaanse president Trump ontmoet vandaag de Oekraïense president Zelensky. Dat gebeurt bij een belangrijke top in Frankrijk. Trump zegt dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken over een einde aan de oorlog. En daarbij gaf Trump toe dat Oekraïne de laatste tijd wat minder aandacht kreeg, omdat zijn focus vooral op Iran lag. En geen problemen op het spoor, wel gedoe bij de NS. Al de hele dag zijn er problemen in de app en op de site. Er is een storing, daardoor kan niet iedereen inloggen. En de NS hoopt dat de storing tegen het einde van de middag voorbij is. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Vanmiddag is het 20 tot 25 graden. En de komende dagen gaan we richting de 35 graden.
4: Joe, verkeer dan door Flitsmeister. 1 file die opvalt, de A58 door een kapotte auto bij Bavel. In de richting Breda tussen Tilburg-Geeshof en Bavel. Een kwartier extra reistijd. 12 andere vertragingen nog. Als je daar in de file staat, dan verlies je maximaal 10 minuten.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
8: De 3 na 3.
4: Goedemiddag Hanneke.
9: Goedemiddag.
4: De 3 na 3, jij denkt wel een idee te hebben. Zal ik de zin nog eventjes zeggen?
9: Ja, goed.
4: Speel geen spelletjes, open nou eens je hart en bedenk een naam voor dat paard. Nou, welke liedjes heb jij erbij gedacht, Hanneke?
9: The Horse With No Name, Quit Playing Games, Open Your Heart.
4: Van Madonna, ja zeker. Quit Playing Games van de Backstreet Boys en A Horse With No Name van America. Nou, lekker gedaan. Ja, ja, ja. Ik ga ze alle 3 draaien, Hanneke. Ik wens je nog een mooie dinsdag verder.
9: Eens gelijk, dankjewel. Fijne uitzending.

Laatste in de 3 na 3 voor deze dinsdagmiddag. Je hoorde Quit Playing Games, de Backstreet Boys. Nou, over spelletjes gesproken. We zijn bezig met onze Oranje Pool natuurlijk. Hè, met jouw voorspelling voor alle wedstrijden van Oranje op het WK Voetbal 2026. Eerstvolgende wedstrijd van Nederland is tegen Zweden. Aanstaande zaterdagavond om 7 uur wordt er afgetrapt. En wat denk jij? Wat is de uitslag van die wedstrijd? En we hebben ook altijd een bonusvraag in onze Oranje Pool. En die gaat ook over Nederland-Zweden natuurlijk. En die vraag is, hoe vaak wordt tijdens die wedstrijd de VAR gecheckt? Ja, hoe vaak gaat dat gebeuren? Kun je extra punten mee scoren? En met die puntjes kun je uiteindelijk een gloednieuwe tv winnen. En dat is natuurlijk heerlijk. Dus vul hem in, de Joe Oranje Pool, in de app of op joe.nl. ABBA zometeen. En hier is Genesis.

Jo, blik lekkere dinsdagmiddag met de hits van Joe uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoorde ABBA en Mamma Mia. En Mamma Mia zegt, ja, vanavond wordt er iets heel bijzonders geveild in New York. En het moet 5,7 miljoen opleveren. Het gaat om een hele zeldzame blauwe diamant. Maar even tussen jou en mij, ik heb er net een foto van gezien. Ja, ik zou het ook gewoon geloven als hij een tientje had gekost bij de Lucardi. Of uit zo'n grijpmachine op de kermis was gevist. Maar ik heb er blijkbaar geen oog voor, want dat ding is 5,7 miljoen waard. Ja, als ik dat over zou hebben, dan zou ik gewoon een hele dikke villa met een zwembad en alles erop en eraan willen hebben. Maar goed, liedje over money nu. Dit is Dirty Cash bij Joe.

0: Adventures of Stevie V en Dirty Cash. Zometeen bij Joe, Nena, Nonnenoentzig Luftballons en ook Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart komt eraan. Ja, en Rod Stewart, als hij over straat gaat en zijn fans tegenkomt, dan zullen ze hem op dit moment waarschijnlijk niet zo snel om de hals vliegen. Ja, de fans van Rod Stewart zijn boos op hem. Vertel ik je zo waarom.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Geen Klaas? Of Klaas, Koen?
4: Klaas?
3: Dat zei mijn zoon, ja, Koen Klaas, de K-klank.
5: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
3: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Wat
14: een geld.
15: 80.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Hey Remo!
18: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Hey Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
25: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: Zin in avontuur?
0: Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis. Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
28: Domino's.
29: Ja. Je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.

0: Ik op de weg, het verkeer door Flitsmeister op Joe. Ja, dinsdagmiddag traditioneel altijd een drukke middagspits. Vooralsnog valt het mee, 24 vertragingen. De meeste files zijn onder het kwartier. Dit zijn de drie langste voor nu. A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Everdingen, 19 minuten. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen de Nieuwemeer en de Schipholtunnel, een kwartier. En de A12 Oude Rijn Arnhem tussen de Galerkopperbrug en Houten Oost op de parallelbaan daar, 4 kilometer en 20 minuten.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Do you think I'm sexy? Rod Stewart hoor je zometeen. En waarom zijn zijn fans boos op hem? Dat antwoord hoor je ook zometeen. Eerst nog Nena.

Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. En Rod Stewart, ja, die heeft boze fans. Afgelopen vrijdag heeft hij namelijk een concert afgezegd omdat hij last had van een acute luchtweginfectie en een keelontsteking. Maar anderhalve dag later stond hij ineens te juichen tijdens een WK voetbalwedstrijd. Zat hij in het stadion? Nou, al die fans die vrijdag dus ineens niet in dat concert waren, die waren daar niet blij mee. Dat schoot ze in het verkeerde keelgat. En hij heeft nog niet gereageerd op alle commotie. Dus to be continued. Rod Stewart hoorde je net bij Joe. UB40 komt er zo aan. En dit is eerst Eurythmics.

40. I can't help falling in love with you, Benjo. Met al die hits uit de jaren 70, 80 en 90. Aanstaande vrijdag, dan zitten we natuurlijk weer vlak voor een wedstrijd van Oranje. Zaterdagavond moeten onze mannen aan de bak tegen Zweden. Vrijdag is dus Joe Oranje dag. Kun je de hele dag een gloednieuwe televisie winnen hier bij Joe. Maar vanavond gaat het WK uiteraard ook gewoon verder. Zullen we even het programma doornemen? Vanavond Frankrijk, Senegal, Irak, Noorwegen is om middernacht. Vannacht om 3 uur is dan Argentinië, Algerije. Het wordt trouwens een unieke wedstrijd voor Lionel Messi, want hij wordt de eerste speler die voor de 6e keer meedoet aan een WK voetbal. En om 6 uur morgenochtend kun je kijken naar Oostenrijk-Jordanië. En daar is trouwens een Nederlandse link te vinden, want de Nederlandse assistent-trainer van Jordanië, die heeft ooit gewerkt in de IKEA van Delft. Kijk, nou. Dus wij zijn voor Jordanië natuurlijk morgenochtend. Joe is dit, het is 12 voor 4. Goedemiddag, Tina Turner en de Best.

0: van 4 uur zometeen met Jeroen Letijnhouwers. Dag Jeroen.
1: Ja, goedemiddag zometeen. Onder andere, er is iets meer bekend over de 19-jarige verdachte van het dodelijk ongeluk vorige week in Zeeland.
0: Oké, details over een paar minuten. Daarna de 4 uur middagboost heb je een verzoekje wat jou deze dinsdagmiddag verder doorsleept. Laat maar weten, kan je doen via de app van Joe. App hoeft niet als je deze wil horen. Ja, want die komt sowieso. The Weather Girls, It's Raining Men.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes. Get ready for the OG.
0: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd voor gesponsorde
10: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Gun jezelf een Holland-America-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
20: Un helado, por favor.
19: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
21: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
22: Zomersale bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeer.nl/zomersale.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue... met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Dit is jou. Met zometeen Weather Girls. En eerst het nieuws van 4 uur. Dat krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
14: Goedemiddag, er is meer bekend over het dodelijk ongeluk vorige week in Zeeland. Justitie verdenkt de 19-jarige verdachte van dood door schuld. Hij blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. Door het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Homogenezing wordt in ons land definitief verboden. Het wordt strafbaar om homoseksuele en transgender personen gedwongen therapie te geven om zo zijn of haar seksuele voorkeur te veranderen. Dat gebeurt nu vaak vanuit geloofsovertuigingen. KLM vliegt nog langer niet naar Saoedi-Arabië en Dubai. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten gaan er al langer geen vluchten die kant op. En dat besluit is opnieuw verlengd, dit keer tot en met 9 augustus aanstaande. En sport, de nieuwe chef de mission, Irene Wüst, wil een steun en toeverlaat zijn voor de Olympische sporters. Dat zei ze bij haar presentatie voor de komende Olympische Spelen.
15: Het mooiste is natuurlijk als iedereen zijn volledige potentieel kan halen in LA en topprestaties kan leveren. En dat gaat natuurlijk helaas niet iedereen lukken. Maar mijn missie is wel om daar de atleten en de coaches en de staf zo goed mogelijk in te steunen.
14: Wüst zei ook dat het doel voor Nederland heel duidelijk is over 2 jaar in Los Angeles. Dat is eindigen in de top 10 met zoveel mogelijk medailles. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 20 tot 25 graden. Morgen is er meer bewolking met in het noorden soms wat regen. En het wordt morgen opnieuw 20 tot 25 graden.
13: Ja, dinsdag altijd een drukke avondspits. Hou rekening met wat meer vertraging dan gebruikelijk. De file met de meeste vertraging die staat nu op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen, 45 minuten.
16: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Lars Boelen.
13: Ja, hallo. Ja, gaan we klappen? Wat is dit? Ja, toch? Oh, we klappen. Hallo. Oh ja. Lars, oh ja, we klappen. Ja, dit is toch een beetje onwennig. Ja, Lars hier op de plek van Kai. Kai is dus ziek. Op zijn verjaardag notabene. Dat is ook sneu, hè. Dan ben je jarig, dan ben je ook nog eens ziek. Ik neem vandaag dus even het stokje over. Maar stiekem hadden we dit gisteren al kunnen weten. We zagen het al een klein beetje aankomen, want toen zei Kai namelijk dit.
17: Ik ben gisteren op de een of andere reden weer verkouden geworden. Dat is toch verschrikkelijk. Blijf
14: hoe doe je
17: gang.
14: Dat? Dat is echt een ding.
17: Nou, hoe doe ik het? Ik til die kleinste van ons op en ik zet hem weer neer. En ze zeggen, wat zit er op je schouder? Ik zeg, dat is allemaal snot. Zo doe je dat.
13: Ja, en dan ben je dus ziek op je verjaardag. Nou goed. En zoals altijd natuurlijk gewoon de 4 uur middagboost met allemaal muziek waar je lekker energie van krijgt. Wil je wat horen om helemaal vrolijk te worden? Nou, laat het even weten en doe dat met een bericht in de app van Joe. En Patrice, die is na een dag druk werken nog steeds druk bezig.
18: Na een dag hard werken van 8 tot 4 sta ik nu alweer te strijken. Ik vind dat ik een leuke boost verdiend heb. Voor mij mag je altijd draaien The Weather Girls met It's Raining Men. Fijne middag!

0: Weather Girls, It's Raining Men bij Joe. In de 4 uur middag boost. Dat is grappig, ja, het regent natuurlijk totaal niet. Het wordt de komende dagen alleen nog maar gekker. Jeroen, het wordt echt fantastisch weer, hè?
1: Ja, morgen nog een beetje wat minder. Hè. Het is in het noorden van het land kans op een buitje. Ja. Wat bewolkt, maar ja, daarna vanaf woensdag, donderdag, vrijdag. Temperaturen schieten omhoog, maar straks kom ik op terug om 5:30. Die nachten zijn minder leuk.
0: Oh, daar moeten we even oppassen.
1: Kom ik op terug.
0: Okay. Richard die meldt zich in de app van Joe. Die zegt, ja, ik ben eerder naar huis gegaan om nog even lekker in het zonnetje te zitten. Lekker, Richard. En Nicole, die zegt, ja, vanochtend besloten om met de fiets naar het werk te gaan. Absoluut geen spijt van. En als je toevallig nog, ja, ik weet het niet. Zit jij nog op een pakketje te wachten? Heb je nog iets besteld?
1: Nee, vandaag niet.
0: Nee. Oké, okay. Nee, ja, ik ook niet. Maar als je nog op een pakketje zit te wachten, kan het zomaar zijn dat het nog naar je toe komt met Kaya.
2: Goedemiddag, ik ben nu aan het werk als bezorger bij DHL. En ik luister naar Joe. En ik zou voor de middagboost graag het liedje Baby Come Back van Player willen.
0: Is ook een leuke booster in de slaapkamer deze.

0: Met Player en Baby Come Back in de 4 uur middagboost. Jeroen, ik moet nog even bij je terugkomen.
1: Ja.
0: Even op dat weer.
1: Ja.
0: Vaak is het in Nederland zo, als het dan even warm wordt, dan gaat het daarna ook weer onweren. Gaan we dat ook deze week zien of niet?
1: Ja, als je er niet van houdt, dan moet je vrijdag even dekking zoeken. Want komende vrijdag wordt het en heel warm,
0: ja,
1: en heel vochtig, dus ja, heel benauwd.
0: Ja.
1: Dat betekent ook s'avonds in het hele land kans op een paar flink onweersbuien.
0: Ja. Noah die stuurt namelijk ook een berichtje.
2: Ik denk dat het deze week nog wel gaat donderen en bliksemen. Dus daarom wil ik graag Guus Meeuwis horen met het dondert en het bliksem.
0: Nou, dat is toch leuk, hè?
1: En het regent beters bier, hè?
0: Lekker.
1: En Guus.
0: Ja.

0: Zo hoort, zo zonder de vocalen van Guus eroverheen.
1: Ja, mooi.
0: Wat wil je horen tijdens de 4 uur middagboost? Laat het even weten. Doe dat in de app van Joe. Van donderen en het bliksemen gaan we toch even weer de zonnige kant opzoeken. Met een nummer dat Tim graag wil horen. Ja, Tim die stuurt... ik wil graag Club Tropicana horen van Wham. Dat ik helemaal zin heb in een cocktail. En ik geniet helemaal van dit zonnetje.
2: Oké. Okay.
0: Lekker, Tim. Gaan we voor je regelen. Nu bij Joe, Wham, Club Tropicana.

0: De 4 uur middag boost bij Joe met allemaal muziek waar je lekker energie van krijgt om het einde van je dag lekker opgewekt in te gaan. Door de Club Tropicana van Wham. Naast muziek krijg je ook nog even een gratis en voor niks krijg je wijze les van Jan.
1: Omdat wat er ook in je leven gebeurt, ja, hoe slecht ook, ja, het komt altijd op het allerlaatste neer. Take it easy.

0: Take it easy. Ja, voor veel mensen is de zomervakantie langzaam in aantocht. Nog ongeveer, wat zal het zijn? Een maandje. Een maandje, ja, een maandje ongeveer nog. Dan beginnen de schoolvakanties. Maar ja, Sanne die kon daar niet op wachten, hoor.
1: Ik lig heerlijk in de zon, in Sakintos. Zou ik voor de 4 uur middag boost Be My Baby van Vanessa Paradise mogen horen?
0: Echt jaloers maken, toch?
2: Heerlijk.
0: Heerlijk.
2: Ja, ze is in Sakintos.
0: Nog nooit geweest.
2: Vanessa Paradise. 1 en 1 is 2.
0: Wauw. Ja. Je bent echt een bruggenbouwer. Echt mooi. Je merkt dat je echt met professionals werkt hier.
2: Zeker.
0: Ja.
2: En met jou.

0: Kai is vanmiddag ziek op zijn verjaardag, notabene. Ik vind het zo sneu. Het enige voordeel is dat ik dan wel zometeen het leukste spelletje van de Nederlandse radio mag spelen. Vind ik, ik luister dit altijd en denk, oh, het zou me zo leuk zijn om dit te spelen. En dat mag ik zo meteen gaan doen. De Alpha Battle, je krijgt dan bij dat spel 30 seconden de tijd. En in die tijd moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Heb je dan aan het eind van de week de hoogste score, dan weer ook nog eens 1000 euro. Hallo, 1000 euro. Goed, aanmelden kan na het nieuws van 4:15. En ook Culture Club komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes. Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
6: Kippie.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
14: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Mm. Ja, Daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Goedemorgen!
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo.
17: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
17: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
17: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
18: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
27: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
28: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Steeds slimmere energie van de bron.

0: dood van een ander veroorzaakt door onvoorzichtig te zijn of nalatigheid. Oftewel, het gebeurde allemaal zonder opzet. Deze 19-jarige man blijft nog wel zeker 2 weken vastzitten. Twee andere verdachten die vorige week zijn opgepakt vanwege de grote explosie in een sportschool in Amsterdam. Die beide verdachten zijn allebei zwaar gewond geraakt, schrijft het Parool. De ontploffing is mogelijk ontstaan door flitskruid. Dat is explosief materiaal dat ook in zwaar vuurwerk zit. En tot slot, iedere dag rond 16:30 het WK voetbal. En ik begin vandaag met het Nederlands elftal. Dat heeft vandaag een vrije dag, zegt de sportverslaggever Riepke Bakker.
1: De training van Oranje is geschrapt en het persmoment is verschoven naar morgen. De spelers van Oranje kunnen dus wat leuks doen met de familie, want er is veel familie over. Of ze kunnen wat leuks doen met elkaar. Ze mogen zich vermaken in en rond Kansas City.
2: Wat gaan ze dan doen? Ja, vermaken. Gaan ze dan winkelen
0: of
2: zo?
0: Nee, maar ze hebben een tijdje ook in Noordwijk gezeten, zeg maar. Voorheen zaten ze met Nederlands elftal in Noordwijk, een groot hotel daar. Ja. En dan zag je ze gewoon over straat lopen, gingen ze even naar een café of naar een winkel.
2: Naar het café?
0: Dan...
2: Moet er gewoon gevoetbald worden vrijdag? Even naar het café?
0: Ja, maar dan gingen ze geen bier drinken. Hè. Dan dronken ze op het terrasje, zaten ze gewoon aan het fris. Dat
2: soort dingen.
0: Het zijn gewoon mensen die ook wat leuks willen doen soms.
2: Ja, maar kom op. Het is even een paar weken per jaar. Eens in de 4 jaar heb je een WK. Even die bogen spannen laten, toch? Even gas erop.
0: Ja, maar dat doen ze wel. Maar dat is ontspanning is daar belangrijk bij. Oranje gaat dus ontspannen vandaag. Zijn vrij. Geldt overigens niet voor 8 andere landen. Die spelen vanavond hun eerste wedstrijd van dit WK. Om 9:00 vanavond speelt WK-favoriet Frankrijk tegen Senegal. En Frankrijk moet op hun hoede zijn, zegt Riepke.
1: 24 jaar geleden speelde Frankrijk ook zijn eerste WK-wedstrijd tegen Senegal. En ook toen had Frankrijk een ploeg vol sterren. Maar Senegal won met 1-0. Dus het huidige Frankrijk, met sterren als Mbappé, Dembélé en Olise, is gewaarschuwd.
0: Ja, die wedstrijd begint vanavond om 9:00. Om middernacht is dan nog Irak-Noorwegen. Om 3:00 vannacht speelt de huidige wereldkampioen Argentinië tegen Algerije. En jij mag je wekker zetten voor morgen vroeg 6:00. Dan is de wedstrijd Oostenrijk-Jordanië.
2: Goed dat je het zegt, ik was bijna vergeten. Maar Oostenrijk-Jordanië, daar zat ik echt al 2 maanden op te wachten. Ik dacht, die zag ik aankomen. Ik dacht, oh, lekker Oostenrijk-Jordanië, 6:00 ochtends. Zin in.
0: Wat je wil uitslapen.
2: Ik wil uitslapen.
3: Dit is Joe met Lars Boelen.
2: Ja,

0: en Killer Queen.
1: De Alpha Battle.
0: Ik heb hier een partijtje zin in. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Het werkt heel eenvoudig. Je moet in 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geven met één bepaalde letter uit het alfabet. Heb je aan het eind van de week de hoogste score, win je 1000 euro. 1000 euro staat op het spel. Ik ga even naar Jesse, geweten van het radioprogramma.
2: Ja, hallo.
0: Jesse, Kai is ziek. Jij zit hier altijd bij, dus jij bent een beetje toch degene die alles beschermt en in de gaten houdt. De hoogste score op dit moment, deze week?
2: Gisteren is die neergelegd door Sharon. En dat is 8 goede antwoorden is dat op dit moment.
0: En is 8, even voor mijn idee, is dat gemiddeld? Of is dat...
2: Denk net iets boven gemiddeld. Volgens mij 7 goede antwoorden is echt wel een beetje het gemiddelde. Dus 8 zit daar net boven. Maar het is echt wel een score die heel vaak wel verbroken wordt. Het is niet dat het nu onmogelijk is.
0: Ik zou zeggen, dan meld jezelf dan even aan. Als je denkt, die 8 goede antwoorden, daar ga ik wel overheen binnen 30 seconden. Laat me eventjes weten, wil je proberen die hoge score van Sharon te verbeteren? Stuur dan nu even je naam. Dus alleen even je naam, zo makkelijk is het. In de app van Joe. En wie weet spreek ik je over ongeveer 4 minuten. En speel je mee met een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Ook Bengals komen eraan. Walk Like an Egyptian. En is Vaya con Dios. What's a Woman?

0: En we spelen een nieuwe ronde van...
1: De Alpha Battle.
0: Precies, en dat doe ik vanavond of vanmiddag met Teun. Teun!
2: Goedemiddag.
0: Hallo Teun. Even een applausje voor Teun. Teun, welkom in de show. Zometeen staat er 1000 euro op het spel. Stel je voor, aan het eind van de week heb jij die hoogste score... en je gaat met 1000 euro naar huis. Wat ga je ermee doen?
2: Nou, ik ga er sowieso voor de puppy wat dingetjes verkopen en voer.
0: Stop. Heb jij een puppy?
2: Ik heb een puppy, ja.
0: Wat ontzettend leuk, Teun.
2: Ja, zeker.
0: Maar hoe lang heb je hem al?
2: Nu ongeveer 3,5 week.
0: Oh, maar is het echt, hoe oud is de pup zelf dan?
2: Nu 12,5 weken ongeveer.
0: Wat schattig. Ja, ik wil eigenlijk ook heel graag weer een hondje. Ik heb heel lang een hondje gehad, maar vorig jaar is die overleden. Ja, maar dan is het toch... Ik heb er zoveel verdriet van gehad dat ik dacht... ik hoef het eigenlijk niet zo snel meer. Maar nu begint het toch wel weer te kriebelen.
2: Ja, dat snap ik, want het geeft ook heel veel, hè?
0: Het is zo leuk. Het is zo'n hondje. Ja. Is zo, heb je al een naam?
2: Ja, Zia heet ze.
0: En wat is het voor merk?
2: Het is een mix van een Dalmatier en een Labrador.
0: Oh, wordt het wel een grote hond dan, denk ik?
2: Ja, redelijk. Ik denk ongeveer kniehoogte.
0: Leuk. Maar wat ging je nou allemaal kopen voor de pub? Allemaal speeltjes. Want voor 1000 euro, ja, dan kan je de hele Pets Place leegkopen.
2: Ja, dan kan ik hele Pets Place heen. Nee, speeltjes, natuurlijk voer. Maar uiteindelijk ook mijn vriendin mee uit eten nemen. Dat moet allemaal wel lukken van 1000 euro.
0: Oh ja, dat dan ook nog eventjes. Leuk.
2: Ja, dus...
0: Teun, we gaan het gewoon proberen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd. Binnen die tijd moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En per goed antwoord krijg je dan een punt. Heb je dan op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro.
2: Kijk.
0: We hebben een mooie letter voor je uitgekozen, Teun. Het gaat om de letter T.
2: De T
0: van Teun, ja.
2: De T van Teun.
0: Je zou toch graag zeggen, dit moet wel goed komen.
2: Ja, dat zou je wel zeggen, hè?
0: Teun, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaat je tijd nu in. Iets bij de drogist.
2: Tandenborstel.
0: Een kledingmerk.
2: Tommy Hilfiger.
0: Iets wat gevaarlijk is.
2: Een tekker.
0: Een onderdeel van je fiets.
2: Trapper.
0: Iets zoets.
2: Tanden.
0: Een hobby.
2: Tuinieren.
0: Iets in de tuin.
2: Tuin.
0: Een dansstijl.
2: Tango.
0: Iets dat je kunt drinken. Die laatste. Helaas. Ja! Teun. Hoe vond je zelf dat het ging?
2: Ik moet zeggen, het is best lastig met de T, bepaalde onderwerpen.
0: Ja, dat is toch je eigen letter. Bij iets wat gevaarlijk is, zei je... Wat zei je daar?
2: Ik zei een tekker.
0: Een tekker?
2: Ja.
0: Wat is dat? Dat is zo'n niet-machine?
2: Dat is een niet-machine, ja. Die is gevaarlijk.
0: Ja, als je hem verkeerd gebruikt, kan het gevaarlijk zijn. Ik ga eventjes naar het geweten van de show, Jesse.
3: Ja, voordeel van de twijfel.
0: Oké, voordeel van de twijfel. onderdeel van je fiets, trapper, inderdaad. Iets zoets. Tanden?
2: Ja, ik kwam er even niet op.
0: Nee, je had daar bijvoorbeeld kunnen zeggen tiramisu, toffee of taart.
2: Ja.
0: Iets in de tuin, ja, dat vond je antwoord ook een beetje dubieus. Dat kunnen we ook niet goedkeuren. Ja, tuin. Nee, we zochten daar meer naar dingen als terras of een tuinslang, een tuinkabouter. Ja. Maakt jouw aantal op dit moment 6?
2: Ja, dat dacht ik wel.
0: Helaas, Teun. Ik had het je zo gegund voor je puppy. Ja.
2: Het is wat het is. Ik ben blij dat ik mee heb gedaan.
0: Ja, zo is het ook. Nou, bedankt voor het meespelen en veel plezier. Ga lekker genieten van die pub. Sia was het toch?
2: Ja, Sia. Zeker. Ja. En jij ook veel plezier met eventueel een nieuwe pub.
0: Ja, nou, dankjewel. Sympathiek, Teun. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, kan je deze score nou verbeteren? Denk je nou meer dan 8 te kunnen halen? Laat het dan maar even zien. Morgen spelen we een nieuwe Alpha Battle. En maak je dus gewoon weer kans op 1000 euro... als je aan het eind van de week de meeste goede antwoorden hebt behaald. Wil je meespelen? Stuur dan nu je naam in de app van Joe. En dit is Bengals. Walk like an Egyptian.

0: Pulse en Walk Like an Egyptian. Bij Joe. Nou, goedemiddag, Lars hier op de plek van Kai. En Kai is hartstikke ziek. En dat is ontzettend sneu, want het is vandaag ook nog eens... Ja, het is 16 juni. Het is ook de verjaardag van Kai. Zeg, hoe zuur kan je het hebben? Ik zat trouwens even te denken. Jeroen, jij werkt elke dag met Kai?
1: Ja.
0: Jij kent Kai heel goed, door en door. Hij is vandaag jarig. Hoe oud is hij geworden?
1: 35.
0: Ah,
1: jammer, hè?
0: Ja, ik dacht, dit is het moment, dan kan ik je even pakken. Maar dat,
1: Ik heb juist even Wikipedia erbij gehaald. Ik denk, die vraag gaat komen. Nee, ik wist
0: Hoezo heb je Wikipedia? Wist je dat niet zelf?
1: Zeker wel.
0: Ah, oké. Okay. Nou goed, hij is dus vandaag jarig, maar hij is dus ook ziek. En ik sprak hem net voor het radioprogramma al heel eventjes. Nou, en bij sommige mensen heb je dan wel dat je diegene spreekt dat je denkt... Nou, je klinkt ook helemaal niet ziek. En je bent jarig. Nou, het is goed. Hij is echt ziek.
1: Ja?
0: Maar je hoort het echt aan hem. Dus ik heb even met hem afgesproken dat ik hem zo meteen kan bellen... om hem eventjes namens iedereen te feliciteren. Dus als je... Nou, Jeroen, moet ik hem ook namens jou dan even feliciteren?
1: Zeker.
0: Ja, en namens iedereen in heel Nederland. Als je Kai wil feliciteren, kom maar door met je felicitatie. Laat het even weten met een berichtje in de app van Joe. En ook Jackson's komt eraan. Zo meteen.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: 7,77.
7: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Obelink, alles voor kampeergeluk.
16: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
15: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
20: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
24: Attap.
23: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
26: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo
0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
24: Praxis.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
26: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
27: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
28: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
27: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
30: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Dit is Jam. Met zometeen Jackson's Can You Feel It. En eerst het nieuws van 5 uur krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
33: Goedemiddag, dood door schuld. Daarvan wordt een 19-jarige automobilist verdacht die het dodelijk ongeluk in Zeeland zou hebben veroorzaakt. Dat gebeurde vorige week. Justitie vertelt meer over deze verdenking dood door schuld.
34: Dat houdt in dat hij dus aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest of onoplettend is geweest, of dat hij zelfs roekeloos gereden heeft. Het gaat nu vandaag om de verdenking dat hij schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval. En wat precies de toedracht is van het veroorzaken van het ongeval, daarvoor is het onderzoek nog in volle gang.
33: Bij het dodelijk ongeluk vorige week kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Er is nog steeds geen enkele reden om in paniek te raken over de gasvoorraad. Dat zei minister Van Veldhoven in de Tweede Kamer. Volgens haar zitten we nu op de helft van wat we nodig hebben in de winter en gaat het vullen door. Vorige week nog zei de GasUnie dat de gasopslagen in ons land te leeg zijn. Iran stelt harde voorwaarden aan een deal over de ontwikkeling van kernwapens. Zo moet Israël zich helemaal terugtrekken uit Libanon, anders gaat de deal niet door. Intussen is de Amerikaanse president Trump ervan overtuigd dat Iran wel meedoet en dat de straat van Hormuz weer open kan. Trump praat daar nu over op de G7-top in Frankrijk. En sport, tennis, de comeback van Serena Williams smaakte duidelijk naar meer, want de tennislegende gaat ook dit jaar meedoen aan Wimbledon. Ze gaat daar dubbelen met haar zus Venus en er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar maakte eerder deze maand haar rentrée op Roland Garros. Het weer dan nog van Weerplaza. Zon en wolken, 20 tot 25 graden. Morgen is er meer bewolking met in het noorden soms wat regen. Maar het wordt opnieuw 20 tot 25 graden.
32: Het is een niet al te bijzondere avondspits. Er staat zo'n 400 kilometer aan file in het hele land. En de file met de meeste vertraging die staat op de A12 Den Haag-Arnhem tussen de Meren en Houten Oost. De vertraging daar 35 minuten.
35: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Lars Boelen.
32: Op de plek van Kai, die hartstikke ziek is op zijn verjaardag. Zometeen ga ik hem even bellen om te feliciteren. Ook

0: Brian Ferry bij Joe. En Let's Stick Together. Goedemiddag, Lars hier op de plek van Kai. Kai is hartstikke ziek. Elke dag wordt er in de middagshow wordt er een onderzoek opgegooid. Er is altijd één probleem. De uitkomst blijft altijd nog even achterwege. En dat geeft je dan ook de kans om eventjes lekker mee te denken. Een beetje te laten borrelen. Een beetje te laten marineren. En een beetje, nou gewoon een beetje te fantaseren wat de uitkomst zou kunnen zijn. Jesse, het geweten van de show. Jij verzamelt al die onderzoekjes.
1: Ja.
0: Zodat ik zelf ook een beetje kan meeraden. Wat is het onderzoek van vandaag?
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat 20.000 mensen per jaar gewond raken door dit apparaat.
0: Echt veel. En ik vind het is ongezellig, maar het is ook echt veel. 20.000. 20.000.
2: Ik vind het juist niet zoveel.
0: Nou ja, 20.000.
2: Op 16, 17
0: miljoen. Eén apparaat, hè, Jeroen? Eén apparaat.
2: Ja, niet één en hetzelfde apparaat.
0: Nee, dat snap ik natuurlijk. Maar dat is natuurlijk. Nou ja.
2: Het is veel, zeker. Maar als je het vergelijkt met de bevolking niet. Dus dan denk ik, dan moet het iets zijn waar je heel stiekem gewond door raakt.
0: Oh.
2: Dat denk ik dan.
0: Ja, ik zat zelf te denken aan een elektrische heggenschaar. Maar ja, het lijkt me heel sterk dat er 20.000 mensen per jaar een vinger missen. Dus. Nee, ja, nee, dat lijkt me dus niet goed. Maar het is te heftig, maar gewond, ja.
1: Zal ik iets van nuance geven? De gewondheid zit hem in groot en klein. Dus het is niet gelijk dat 20.000 mensen een vinger kwijt zijn.
0: Okay.
1: Het kan ook gewoon dat je bezeert, dat je verwond bent geraakt.
0: Dus kan
2: door dat ding.
0: Heb jij een idee, Jeroen?
2: Ik moet even over nadenken, want ik vind het wel lastig.
0: 20.000 mensen. Nou goed, ik laat dit ook eventjes. Maar de heggenschaar is niet, Jesse?
1: Nee, het is niet de heggenschaar.
0: Oké, het is geen heggenschaar.
1: Nee.
0: Ik zei het net al trouwens. Kai is ziek, hè? En dat ook nog eens op zijn verjaardag. Het had zo'n mooie dag moeten worden. En dat is eigenlijk dubbel pech. Ziek zijn op je verjaardag. Maar stiekem hadden we het gisteren al een beetje zien aankomen. Ik weet niet of je hebt geluisterd gisteren, maar toen zei hij dit.
3: Ik ben gisteren op de een of andere reden weer verkouden geworden. Dat is toch verschrikkelijk. Blijf
2: hoe doe je dat? Dat is echt een ding.
3: Nou, hoe doe ik het? Ik til die kleinste van ons op. En ik zet hem weer neer. En ze zeggen, wat zit er op je schouder? Ik zeg, dat is allemaal snot. Dus zo doe je dat.
0: Ja, maar ik zie het ook voor me. Het is zo goor. Het is zo goor. Nou, ik mocht hem even bellen. Dus daar gaan we. Even feliciteren natuurlijk ook. Hij klinkt echt ziek volgens mij, hoor.
4: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hoe gaat het?
4: Ja, het gaat beroerd.
0: Ach, jongen toch. Maar wat heb je dan?
4: Ja, gewoon, ik denk dat het meer richting een griep gaat dan een verkoudheid.
0: Ja.
4: Ik heb ook een beetje spierpijn.
0: Oh.
4: Namelijk. Maar ja, wel dat ik vanmorgen wakker werd en ik begon me daar te blaffen. Ja. Ik denk, dit wordt vandaag helemaal niks.
0: Terwijl vandaag juist een fantastische dag had moeten zijn.
4: Het had een fantastische. Ik, jongen, ik kijk er al een heel jaar naar uit.
0: Ja, we hebben hier van alles voor je geregeld. Er stelt een heel orkest voor je klaar. Wat is het nou?
4: Ik geloof het heel graag. En dan is dit het. Dan is dit het. Het is me in nog geen 35 jaar overkomen dat ik ziek ben op mijn verjaardag. Ik ben wel eens een keer geboren op mijn verjaardag.
0: Ja.
4: Ik ben een keer 20 geworden op mijn verjaardag.
0: Oh ja.
4: Maar ziek geweest op mijn verjaardag.
0: Nog nooit gehad.
4: Nog nooit gehad.
0: Nou, namens iedereen hier en ook in de app van Joe, gefeliciteerd natuurlijk met je verjaardag.
4: Ja, ontzettend bedankt jongens allemaal. Ja. Ik heb wel heel veel appjes gekregen ook, vind ik ontzettend leuk.
0: Ja, maar toch ga je liever even naar bed toe.
4: Toch krijg ik het liefst mijn nest in en ik ga me helemaal in.
0: Ja.
4: Ja, dat eigenlijk wel. Maar ik hoop dat het snel in ieder geval iets beter is. Maar dit was voor vanmiddag niet om aan te horen in ieder geval.
0: Nee, ik hoor het wel een beetje aan. Je wordt wel een beetje ziekig, dat je een beetje ziekig bent.
4: Ja, toch wel. Ja, waarom? Ik denk, dat moet ik niet wat aandoen.
0: Nou, dan ga ik je ook voor de rest laten. Slaap lekker, ga lekker even onder die wol liggen.
4: Ja, ga ik zeker doen.
0: En dan ga ik ervan uit dat je er morgen gewoon weer bent.
4: Nou, ik hoop het.
0: Ik hoop het ook.
4: Ik hoop het. Nou, ben ik niet meer jarig.
0: Ben je niet meer jarig, maar dan misschien weer terug. Want we verwachten natuurlijk wel nog een traktatie. Want dan kom je nu mooi onderuit, hè, die traktatie.
4: Nee, zeker. Die komt er absoluut aan.
0: Okay.
4: Dat is wat ook zo jammer. Traktatie gaan halen.
0: Ja.
4: Ja, ik heb het altijd gedaan op mijn verjaardag. Het is er nog nooit overkomen.
0: Nee, nou goed. Het geeft niks. We zien je morgen gewoon weer.
4: Ja, laten we dat afspreken.
0: Oké. Okay. Wetenschap, jongen.
4: Yo.

de 9 to 5 met Joe. Lars hier op de plek van Kai. Kai die ziek thuis zit op zijn verjaardag. Het is trouwens maar goed dat hij er gisteren wel nog was. Want anders hadden we toch echt een mega probleem gehad met het WK-nummer. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Kai die doet samen met Koen en Sander, hebben ze een waanzinnig project gestart. Ze zijn last minute begonnen met het maken van een WK-liedje. En dat nummer dat heeft helemaal zo'n meepakkend meezing-refreintje. Maar het idee is, en dat vind ik dus heel grappig ook, dat de coupletjes die worden steeds aangevuld met de wedstrijden van het Nederlands elftal. Dus er komt telkens een coupletje bij. Nou, dus de hele wedstrijd van Japan, die zit er nu in verwerkt. Ik zou zeggen, luister even mee. Dit is tot nu toe, moet ik dan zeggen, want er komen nog coupletjes bij. Maar tot nu toe, het nummer De Leeuw van Nederland.

0: Applaus. Ja, nou, Jeroen, ik zie jou. Ik zag jou vanaf minuut 1 zag ik jou een beetje mee headbangen. Ja. Even eerste mening nu over nu dat het coupletje er zo aan zit.
1: Nou, het couplet was al fantastisch. En het refrein was al fantastisch. En het couplet maakt het nu echt van.
0: Maakt het echt af, hè?
1: Ja, nou, we hebben een goed begin te pakken.
0: Ja, want dat is dus het leuke. Het nummer groeit naarmate ook Nederland groeit in het WK. Dus misschien hebben we op een gegeven moment, als we die finale halen, wel een nummer van 18 minuten. Je weet het natuurlijk niet.
1: Nou ja, dat zijn acht wedstrijden.
0: Het kan een heel lang nummer worden. Laten we hopen dat dit nummer lekker groeit. Nou goed. Komende zaterdag komt er dus weer een nieuwe tekst bij als we tegen Zweden moeten. Dus dat moeten we in de gaten houden. Ja. En dit is Cheap Trick.
2: I want you to want me.

0: want you to want me. Cheap Trick by Joe. Zometeen Chicago, na het nieuws van 5:30 met Jeroen. Jeroen.
1: Ja, daar onder andere een vooruitblik naar het weer van de komende dagen. Daar zit goed nieuws in, maar ook zeker slecht nieuws.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
6: Ja, ja, schieten dan, schieten!
5: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren!
10: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus? Wat een geld!
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
17: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
2: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
6: Un helado, por favor.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

0: krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Er is 4 jaar celgeëist tegen iemand die zelf in de gevangenis werkt als bewaker. Hij wordt verdacht van verkrachting in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. Sinds gisteravond bekend werd dat programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers is overleden, willen veel mensen fragmenten van hem terugzien. Bij het online archief van Beeld en Geluid is Wim T. Schippers op dit moment de populairste zoekopdracht. En wie niet van warmte houdt, die krijgt het zwaar de komende dagen. Want het wordt warm, zegt Weerplaza.
2: Donderdag in het binnenland, het zuiden, midden en oosten van het land al 28 tot lokaal 31 graden. Dus dat is de eerste dag dat het al zomers en lokaal tropisch wordt.
1: De eerste dag, er komt dus meer.
2: Vrijdag komt er nog wat bij, dan wordt het op grote schaal boven de 30 en kan het zelfs lokaal 34 graden worden. En dan is er ook sprake van een hogere luchtvochtigheid en voelt het dus extra benauwd aan.
1: Maar ook de nachten zijn warm.
2: Vanaf die vrijdag zijn de nachtelijke temperaturen ook hoog. Plaatsen komt het dan niet onder de 20 graden. Dat noemen we een tropennacht of soms ook wel plaknacht.
1: Ja, heerlijk of sterkte gewenst.
0: Nou, heerlijk. Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk, ja. Vind jij ook wel iemand, je slaapt denk ik ook wel naakt, of niet?
1: Zeker niet.
0: Zeker niet?
1: Zeker niet.
0: Je bent geen naaktslaper?
1: Nee.
0: Wat heb je aan in bed?
1: Gewoon pyjama.
0: Oké, maar ik dacht ook met de warme dagen. Ik denk, maar gaat die dan uit? Misschien even
1: nee.
0: Boven. Gaat het bovenstukje uit?
1: Ben je me nou aan het versieren?
0: Nee, maar ik dacht gewoon eventjes, als de warme plaknachten worden, misschien doe jij wel eventjes gewoon een beetje iets luchtigs, weet je wel.
1: Nee, gewoon een dunne dekbed of een laken in plaats van een dik dekbed.
0: Ja, precies, ja. Nee, ik slaap ook niet naakt. Want als ik me omdraai, dan ligt het dekbed door de hele kamer.
3: Dit is Joe, met Lars Boelen.
0: Ordinair. Zometeen Bee Gees, en in Chicago, dit is Hard. Hard, sorry.

0: Energies met Joe. Hey, het WK is in volle gang. Komende zaterdag natuurlijk Nederland-Zweden. Voor mij persoonlijk wordt dat ook echt een lastige wedstrijd, Jeroen.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ik moet gaan kiezen voor wie ik ben.
1: Ja. Lars. Ik denk ook echt dat je Zweeds.
0: Ja, mijn half familie is Zweeds.
1: Oh ja?
0: Nee, natuurlijk niet. Nederland-Zweden. Ik ben natuurlijk gewoon voor Nederland. Hey, Jeroen, wij zitten samen in een voetbalpool hier binnen het bedrijf. Ga jij een beetje goed?
1: Nou, ik heb toevallig vannacht wel wat punten gehaald.
0: Maar vannacht? Bij welke wedstrijd was dat vannacht?
1: Nieuw-Zeeland speelde tegen Iran volgens mij. Gelijk spel. En dat had ik ook de uitslag goed voorspeld.
0: Ja.
1: Krijg je 45 punten. Maar dat is eigenlijk in mijn geval een druppel op een gloeiende plaat. Ik sta er niet best voor.
0: Ja, maar ik vind het zo bijzonder. Want jij bent best wel een voetbalkenner. Jij houdt het allemaal best wel goed bij. Ja. Je weet wat er speelt. We hadden net voor de show nog een kleine discussie. We hadden het over Messi. En ik zei, ja, ik ben niet zo heel erg. Ik heb niet zoveel met voetbal op dit moment.
1: Jij zei iets gevaarlijks, ja.
0: Nou, maar ik heb lang gevoetbald zelf. Maar ik heb het niet echt gevolgd. En dat voetbal is trouwens ook een tijdje geleden. Maar ik zei, ja, Messi is toch oud? Daar heb je niet zoveel meer aan, toch? Wat is dat? Dat is echt fout.
1: Het doet weer pijn. Het doet weer pijn.
0: Maar hoezo? Die gast is toch bejaard?
1: Nee.
0: Voor voetballen is Messi toch echt...
1: Zeg dat tegen Messi zelf. Dan zorg hij persoonlijk. Is er eentje ervoor. Nee, Messi is weliswaar 38 jaar. Niet de oudste. Cristiano Ronaldo 41 jaar.
0: Ja.
1: Messi speelt in Amerika. Dat is voor hem een hele eenvoudige competitie.
0: Ja.
1: Maar hij heeft onlangs... volgens mij was het de laatste oefenwedstrijd. Was geblesseerd, maar hij is ingevallen.
0: Ja.
1: Eerste balcontact was een splijtende paas... waardoor een medespeler kon scoren.
0: Ja,
1: ja, bij momenten, zeg maar, met één moment is voor hem voldoende. Hij is niet bejaard. Nee, Lars.
0: Maar het is wel een beetje de Memphis Depay van Argentinië, toch? Het is een beetje, ja, je neemt hem mee voor de naam, maar hij kan eigenlijk niet zoveel meer.
1: Werkelijk.
0: Ik weet dat jij
1: nog onder mij staat in de pool. Dat kan haast niet anders.
0: Nou, ik weet het niet.
1: Waar sta jij? Op welke plek?
0: Nou, oké, laten we even... Want ik heb het zomaar een beetje op gevoel ingevuld. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal nu, hè?
1: Dus nee, dat hebben we door.
0: Er doen 101 mensen mee in de pool hier bij het bedrijf. En ik sta op 73.
1: Ah.
0: Dat is niet zo heel hoog.
1: Ja.
0: Hallo. Ja, Jeroen Latijnhouwers. Jij nu ook even voor de draad ermee.
1: 73, ja?
0: Ik sta op 73.
1: Zei ik.
0: Hoeveel?
1: 85.
0: Hoe kan het nou? Je ziet hier wel. En dan heb je zeker natuurlijk gewoon met Messi en zo. Jij denkt natuurlijk dat hij goed is. Hij is helemaal niet meer goed. Messi is echt niet meer goed.
1: Messi is net als ik een diesel.
0: Ja.
1: Aan het einde.
0: Ja. Aan het einde wat?
1: Ja, ze zien wie de winnaar is.
0: Ja, aan het einde zit hij gewoon lekker thuis, Argentinië. Want ze gaan er lekker... Natuurlijk, ze zijn wereldkampioen nu, maar dat gaan ze niet. Messi.
1: Nog één zo'n belediging, stuur je terug naar Zweden.
0: Goed. Ik dacht misschien een beetje opwarmen voor vanavond. Wat wordt er vanavond gespeeld?
1: Het zijn een paar wedstrijden. Ik nam een slokje koffie. Laat ik beginnen voor de nachtbrakers.
0: Misschien moet je even geen koffie drinken terwijl ik de intro van U2 start.
1: Ik ga het hebben over de nachtbrakers. Dus ik drink koffie, want vannacht middernacht is Irak-Noorwegen. Om 3 uur vannacht speelt Messi, de huidige wereldkampioen Argentinië, tegen Algerije. Om 6 uur morgen vroeg, als je dan al wakker bent, kun je genieten van Oostenrijk-Jordanië. Maar vanavond om 9 uur, dat is ook een pracht van de wedstrijd.
0: Ja.
1: Dan speelt een van de andere WK-favorieten, naast Argentinië, met Messi. Frankrijk speelt vanavond tegen Senegal. En Frankrijk heeft een aantal jaar geleden ook tegen Senegal gespeeld. Frankrijk was favoriet, maar verloor toen van Senegal. Dus Frankrijk is echt gewaarschuwd. Kun je wat je hebt ingevuld in je pool?
0: Ik weet het ook niet meer, maar ik dacht misschien is het leuk om me op te warmen voor vanavond. Dus laten we dan even Frankrijk pakken, de eerste wedstrijd dan. Welk nummer moet ik zo meteen draaien om in de Franse voetbalsfeer te komen? Ik leg deze vraag even bij jou als luisteraar neer. Laat het even weten met de app van Joe. Draai ik dat nummer over 4 minuten en eerst de U2. Where the streets have no name.

Where the Streets Have No Name, U2. Bij Joe. Vanavond om 9 uur. Op het WK voetbal. De wedstrijd Frankrijk-Senegal. Dus ik vroeg je voor een leuk liedje uit de 70s, 80s en 90s. Om vast een klein beetje in de sfeer te komen. Lekker even een Franse voetbalnummertje. Nou zie ik een berichtje binnenkomen in de app van Joe van Lancelot Weber. Dat vond ik wel een hele goede suggestie. Die zegt, nou, om een beetje in de Franse voetbalsfeer te komen... kan ik maar aan één ding denken. Carnaval de Paris natuurlijk. Inderdaad, dat is een leuk nummer. Het WK-nummer van, volgens mij, wat was het WK, welk jaar? 1998. WK 1998. Ga ik draaien. Dus Dario G en Carnaval de Paris.

0: draaien. Dario G en Carnaval de Paris. Ja, de mensheid die zoekt voor alles een verklaring. En daarom wordt er heel veel onderzocht hier bij de middagshow van Joe. Zo. Ja, sorry, het is echt, moet nog helemaal tot 1 uur vannacht, hè? Ja. We zijn gek op onderzoekjes, daar komt het op neer. En het geweten van de show, Jesse, die heeft zo'n onderzoekje meegenomen.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat 20.000 mensen per jaar gewond raken door dit apparaat.
0: Ja, en welk apparaat kan dat nou eens zijn? Eerder dacht ik heggenschaar, maar ik dacht, ja, heggenschaar, dit gaan er niet. 20.000 mensen, zoveel mensen hebben ook niet eens een heg misschien. Nou ja, misschien wel, maar het lijkt me sterk. Dus ik doe een tweede gokje. En ik weet niet of dit klopt, maar ik ga hem gelijk bij je neerleggen. Is het misschien een elektrische tandenborstel?
1: En hoe zou je daardoor gewond raken?
0: Nou, ja, weet ik. Dat je, nou, bloedend tandvlees of zo? Ja, ik weet het ook niet. Ik doe ook maar. Ja, ik weet het niet.
1: Nee, het is niet goed.
0: Niet goed. Okay. Ik zit ook even in de app van Joe te kijken. Ja, Monique komt ook nog bij de suggestie. Die zegt misschien. En deze, oh, dat is ook een scheerapparaat.
1: Nee, het is ook geen scheerapparaat.
0: Geen scheerapparaat? Kan het nou zijn? Even nog één keer het onderzoekje.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 20.000 mensen per jaar gewond raken door dit apparaat.
0: De uitkomst krijg je 6:10.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
3: Kippie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie.

0: korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Met zometeen Elton John en eerst het nieuws van 6 uur. Dat krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
17: Goedenavond. Het kabinet grijpt in om ons land van het stikstofslot te krijgen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat allemaal in de kabinetsplannen die bijna af zijn, meldt de NOS. Dat betekent concreet dat sommige bedrijven binnen die zones flink zullen moeten gaan inkrimpen. De 2 verdachten die nog vastzitten voor de grote explosie in de sportschool in Amsterdam vorige week zijn allebei zwaar gewond geraakt. Dat schrijft het Parool. 1 van hen mist een arm en een been. De ontploffing is mogelijk ontstaan door flitskruid. Dat is een materiaal dat ook wordt gebruikt in explosieven. Iran stelt harde voorwaarden aan een deal over de ontwikkeling van kernwapens. Zo moet Israël zich helemaal terugtrekken uit Libanon, anders gaat de deal niet door. Intussen is de Amerikaanse president Trump ervan overtuigd dat Iran wel meedoet en dat de straat van Hormuz weer open kan. Trump praat daar nu over op de G7-top in Frankrijk. En sport, het WK voetbal. Huidig wereldkampioen Argentinië speelt vanavond zijn eerste WK-duel. En dat is niet zomaar een wedstrijd, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
18: Het is een historische voetbaldag. Lionel Messi begint namelijk met Argentinië tegen Algerije aan het WK. En hij speelde ook al mee in 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022. En daarmee wordt Messi de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's in actie komt.
19: Ja, maar Riepke er nou echt verstand van?
16: Nee, goed. Oké, ga maar door.
17: Lars, ik pak even pen en papier. Als je deze wedstrijd met deze grote ster Lionel Messi wil zien, moet je wel je wekker zetten. Argentinië speelt namelijk om 3 uur vannacht tegen Algerije. Ja. Alle eerder, vanavond om 9 uur, dan speelt Frankrijk tegen Senegal.
16: Ja, als mensen net inschakelen, denken, waar gaat dit over? Nee, ik heb zoiets van, Messi is toch een beetje overschat. Daar blijf ik er wel eigenlijk achter staan.
17: Het weer van Weerplaza, vanavond is het...
16: Beetje bejaarde voetbal, toch, Messi? Het is helemaal niks meer waard. Kan je net zo goed bingo laten spelen in een Argentijns bejaardentehuis.
17: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Het koelt af naar 12 graden. Morgen kan in het noorden soms wat regen. In het zuiden is er veel zon. En het wordt morgen echt Messi weer. 20 tot 25 graden.
16: Achter de geraniums met die man. Het is echt een beetje, het doet toch niks meer? Ja, het is echt, ja.
17: Pak je step, ga naar huis.
16: Goed, dan de verkeersinformatie. Ja, niet al te veel bijzonderheden tijdens deze dinsdagavondspits. De files die er staan, die beginnen nu ook allemaal een beetje af te nemen. De file met de meeste vertraging staat op de A12. Oude Rijn, Arnhem tussen Oude Rijn en Houten Oosten. Parallelrijbaan, je vertraging 36 minuten.
11: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Ja. Dit is Joe met Lars Boele.
16: Uit onderzoek blijkt dat 20.000 mensen per jaar gewond raken door dit apparaat. Maar welk apparaat is dat? Je hoort het zo. Eerst Elton John.

0: Meatloaf met jou.
1: And I do anything for love. In de middagshow op Joe zijn we dol op onderzoekjes over van alles en nog wat. En het geweten van de show. Jesse, jij hebt zo'n onderzoekje meegenomen.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat 20.000 mensen per jaar gewond raken door dit apparaat.
1: Laat ik vooropstellen dat ik het echt veel vind ook, 20.000. En wat zou het nou kunnen zijn? Ik zei eerder al, elektrische tandenborstel, is niet goed. Monique kwam in de Joe-app met scheerapparaat, is niet goed. Ik kijk nog eventjes naar nieuwsautoriteit en ontzettend groot voetballiefhebber en kenner, mag ik wel zeggen. Onder mij in de WK-pool van dit bedrijf moet even bijgezegd worden, Jeroen Latijnhouwers.
3: Zeker. Ja, nu moet ik antwoord geven.
1: Ja, daar ga ik vanuit dat jij ook het goede antwoord...
3: Nee, ik houd het bij voetbal. Ik denk namelijk dat zo'n 20.000 mensen per jaar gewond raken door een gasmaaier. Een gasmaaier. Al dan niet elektrisch.
1: Is dat goed?
2: Nee, het is geen gasmaaier.
1: Dat is niet goed. Ik had ook niet anders verwacht. Even kijken. Teun kwam nog met strijkijzer. Strijkijzer, yes, is
2: het? Nee, ook niet.
1: Strijkijzer. Ben, heb ik
4: het. Ik knal altijd met mijn tenen tegen de ventilator aan.
1: Huh?
2: Oh, is dit ook zijn antwoord of is dit gewoon een op?
1: Ja, ik weet het niet. Wat dit, ik denk dat hij bedoelt ventilator.
2: Nee, het is ook geen ventilator.
1: Ventilator. Ventilator kan ook echt heel gevaarlijk als je dat met je vinger ertussen natuurlijk. Nou goed, dat is het dus niet. En Jacques?
4: Ik knal altijd met mijn tenen tegen de ventilator aan.
1: Nee, dat was Ben nog. Sorry, dit is Jacques.
5: 20.000 mensen per jaar raken gewond door toedoen van een elektrische fiets.
1: Oh ja, fatbikes. Oh, ja, dat snap ik ook wel. Ja. Zou wel kunnen zijn, ja.
2: Nee, is hem ook niet.
1: Hè? Nou, we hebben nog Anne, staafmixer,
2: nee.
1: Ook niet. Miranda, elektrische keukenmixer.
2: Ook geen mixer.
1: Ook niet. Even kijken, Wouter, die komt nog met een steltang.
2: Nee, steltang is ook niet goed.
1: Ook niet goed. Tosti-apparaat.
2: Ook niet.
1: Ook niet. En dan heb ik ook nog Wieke. Even kijken, Wieke.
6: Ik denk dat het de oven is. Ik denk dat mensen zich snel verbranden aan de plaat of de deur van de oven.
1: Ja, zou het ook eens kunnen.
2: Oven is ook niet goed.
1: Niet?
2: Nee.
1: Is het goede antwoord überhaupt binnengekomen? Ik heb niks...
2: Nee, het is Jesse, niet binnengekomen.
1: Jesse, wat is dit? Waar zijn we naar op zoek?
2: Ja, het apparaat waardoor 20.000 mensen per jaar gewond raken is een loopband.
1: Een loopband.
2: Ja, en dat heeft ermee te maken, natuurlijk in de sportschool of ook thuis gewoon. Ja, het heeft er vaak mee te maken dat mensen hem dan te hard zetten. Dat ze zichzelf gaan proberen te overstijgen. Dan zetten ze hem te hard en dan verliezen ze op een gegeven moment controle. Dus dan raak je je pas kwijt. Ja, en dan kan je dus echt heel naar vallen.
1: Oei,
2: dus de meeste verwondingen die zijn relatief vaak wel mild. Als het meevalt. Dus verstuikingen, verrekkingen. Maar vooral schaafwonden. Als je op die band terechtkomt. Brandwonden, kneuzingen, dat soort dingen. Dus het lijkt onschuldig, maar als je jezelf voorbij loopt, letterlijk, dan is het best wel een gevaarlijk ding.
1: Loopband. Ja. Ja, ik heb er heel lang niet meer opgestaan, moet ik zeggen. Dat is het eerlijke verhaal. Maar in de sportschool, ik ben daarin ook een beetje een kind. Dan zet ik hem gewoon keihard en dan spring ik erop, weet je wat. Dat moet je dus, nou kan je vertellen, dat moet je niet doen. Nee, maar dat denk dan even proberen. Leuk of je dan gelijk, dat moet je niet doen.
3: Nee.
1: Nee, dat is ook echt gevaarlijk. Maar wanneer is de laatste keer dat jij op een loopband hebt gestaan? Dat is ook wel een tijdje geleden, denk je, Jeroen, of niet? Of een voetbalveld?
3: Nee, ja, loopband, nee, die heb ik thuis eentje. Goed,
1: echt?
3: Dat is waar, jazeker.
1: En sta je regelmatig?
3: Ja, maar ik zet hem nooit aan.
1: Die staat er gewoon op. Er zit hem niet aan. Oké, prima. Het is dus een loopband. Ja.

0: morgen weer is. Jesse, het onderzoek van morgen?
1: Ja, het onderzoek blijkt dat we dit het meest bestellen in een restaurant als we geen zin hebben om te kiezen.
0: Ah, alright. Dat morgen in de middagshow bij Joe. Zometeen ook Mike Oldfield. Moonlight Shadow en eerst Sister Sledge. We are family.

Mike Oldfield en Moonlight Shadow. Je luistert naar Joe. Misschien ben je wel al lekker thuis of ben je nog even aan het doorwerken. Dat doe je hoe dan ook met de beste muziek uit de 70s, 80s en 90s op de achtergrond. Met nu Enrique Iglesias. Dit is

0: Bijlemals bij Joe. Zometeen Philip Bailey en Phil Collins. En ook het nieuws komt eraan.
1: Met daarin onder andere nieuws over Abdij Koningshoeve in Brabant. De monniken daar zijn een nieuwe onverwachte weg ingeslagen.
2: Wij monniken zijn natuurlijk een beetje buitenaardse wezen.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
7: Ja, ja, schieten dan, schieten!
6: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
11: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
18: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo
0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie van Kika op actievankika.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
24: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
26: 6:30, het weer bij Joe. Het blijft nog even zonnig. Morgen veel bewolking, met in het noorden kans op regen. In het zuiden juist zonnig en het wordt 25 graden. De hoofdpunten uit het nieuws, die krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
27: Oh, sorry.
28: Geef niks. Goedenavond. Er dreigt een staking bij de drogisterijen Ethos en Kruidvat. Vakbond FNV is namelijk niet blij met het loonbod wat nu op tafel ligt. Volgens hen bieden beide bedrijven een loonsverhoging van 4,5%. Maar die betalen de medewerkers grotendeels zelf, omdat de werkgever hun zondagtoeslag wil halveren. Door het nieuws over koning Willem-Alexander, die heeft zijn eerste rondje in de nieuwe Airbus gevlogen, zegt de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. Eerder dit jaar vloog hij nog voor het laatst in een Boeing 737. KLM is gestopt met dat type toestel en is overgestapt naar een duurzamer toestel, de Airbus A321neo. En daar moest de koning zich voor laten omscholen om mee te mogen vliegen en zelf te mogen vliegen in zo'n toestel. Tot slot, het is weer eens wat anders. Geen trappiste bier, maar trappiste limonade. Ariston, dat is een nieuw modern drankje van de monniken van Abdij Koningshoeve in Berglenschot in Brabant. En het is gebaseerd op een oud limonaderecept dat deze monnik vond in het archief.
2: Maar die receptuur hebben we niet gebruikt, want dat was mierzoet. Niet meer van deze tijd.
28: Nee, en mede daarom is nu gekozen voor gezonde producten.
2: We hebben gezocht naar een combinatie van fluit en kruid. Fruit en...
28: zit allemaal in mooie flesjes en het smaakt...
29: Heerlijk fris, ja, sprankelend.
30: Het had voor mij pittiger gemogen.
31: Ik mis een beetje de zoetigheid.
32: Bloedlekker, zal ik zeggen, want het is bloedsinaasappel.
28: Ja, dus dan...
26: Ja, dit komt uit Berkel en Schot?
28: Berkel en Schot.
26: Dat is toch jouw...
28: Daar kom ik...
26: jouw roots liggen daar.
28: Ja, ben ik opgegroeid.
26: Ken je deze man ook of niet?
28: Nee, deze meneer niet. Maar ik weet wel waar het ligt, trappist. Ja. Dat heeft niet met het drankje te maken, maar met het bier.
26: Ja, want jij bent wel bierdrinker ook.
28: Af en toe.
26: Oh ja, op zijn tijd. Met voetbal.
28: Met voetbal.
26: Als Messi dan weer heeft gescoord.
28: Dan drink er twee.
26: Er wordt heel weinig gedronken dus op dit WK, denk ik. Heel weinig wordt er gedronken.
6: Dit is Joe met Lars Boelen.
26: Ja, en zometeen ABBA Waterloo komt eraan. En eerst Phil Collins samen met Philip Bailey. Lekker liedje. Dit is Easy Lover.

ABBA en Waterloo. Met Joe. Lars hier op de plek van Kai. Ja, die zit ziek thuis. En het is ook nog zijn verjaardag. Het is echt heel zielig. Maar zoals je weet draait Kai elke dag op dit tijdstip een nummer met blaasinstrumenten voor je. Dat is, ja, daar is hij gewoon gek op. En dat snap ik wel. Het is ook natuurlijk heerlijk. Zo lekker aan het eind van je dag. Misschien ben je ook wel even net klaar met werken. Of ben je net thuis. Ben je, heb je net gegeten, uitbuiken bijvoorbeeld. Dan is het natuurlijk heerlijk om even lekker zo'n blaasinstrument te horen. Vandaag is dat Dit is alles van Doe Maar. Nou moet ik er wel bij zeggen, het is een dubieus nummer. Want eigenlijk zijn de blazers in dit nummer fopblazers. Ja, het is dus helemaal geen trompet of geen trombone. Ja, het is eigenlijk een keyboard. Dat is, moet ik wel zeggen, het is nergens officieel bevestigd. Maar de blazers die je in dit nummer hoort, zijn eigenlijk heel strak. Veel te strak. En als dit nummer dan live werd gespeeld, dan werd het eigenlijk alleen maar gedaan met een keyboard. Dus ja, dit zijn gewoon nepblazers. De nepblazers van Doe Maar, hoor je nu. Dit is alles. Is dit alles?

0: de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Geen Klaas? Of Klaas, Koen?
2: Klaas?
1: Dat zei mijn zoon, ja, Koen Klaas, de K-klank.
3: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
1: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.

0: Irene Cara en Flashdance. Bij Joe. Zometeen om 7:10 spelen we een nieuwe editie van Win It. Nee, Minute to Win It. Sorry. Ja. Sorry. Ja, rustig.
1: Bedankt voor het inlezen, zeg. Goeiedag.
0: Minute to Win It. Sorry. Ja. Ik zat helemaal in Irene Cara.
1: Oh, man,
0: ja. Ja, dat werkt als volgt. Binnen een minuut kun je dan een Joe prijzenpakket winnen. Eerst is het belangrijk dat je even kiest met wie je gaat spelen.
1: Ja.
0: En die stem die je heel de tijd mee hoort praten is trouwens de stem van Guido Kuijn, die je vanaf 7:00 hoort.
1: Klopt.
0: We hebben Margreet. Hallo Margreet.
2: Hallo.
0: Margreet, nu is het, ja, ik vang nu, vervang nu Kai, hè, die is ziek. Dus nu is dan de bedoeling dat je gaat kiezen.
2: Ja, ik kies Lars.
0: Oh, wat leuk. Oh, wat spannend.
2: Ja, leuk, hè?
1: Oh, maar dat is veel.
0: Hey, maar ik ben hier wel goed in trouwens in het spelletje. Dus ik denk dat je wel de goede hebt gekozen. Oh, nu ga ik mezelf natuurlijk heel erg de lat heel erg hoog leggen.
1: Ja, ik kan niet wachten.
0: Ja. Nou, leuk. Hey, maar dan blijf ik even hangen. En dan ga ik zo meteen met jou het spelletje spelen. Het is een soort, mag ik dat zeggen, soort 30 seconds, maar dan twee keer zo lang.
1: Nou ja, ik heb gedoe met hun.
0: Hebben we er echt gedoe? Is er gedoe mee? Ja,
1: nee, ik vind dat zij
0: gewoon 30 seconds, maar dan twee keer achter elkaar.
1: Nee, ik vind dat zij mijn spelletje hebben gejat. Dus ik heb ze een keer een boze mail gestuurd. Okay. Maar ik heb nog geen reactie van ze.
0: Nou, dan zeg ik het gewoon. Zometeen doen we 30 seconds, maar dan twee keer achter elkaar. Dat noemen we dan Minute to Win It.
1: Ja.
0: Dat doen we met jou, Margreet. Wij gaan lekker dat prijzenpakket even binnenslepen. En zometeen ook de baas, Bruce Springsteen.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Kozijnen. Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
4: Echt serieus?
6: 777.
4: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: 1 ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan. Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
15: Kippie.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Oh, wat een goal!
10: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook uit de meterkast.
23: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
28: alleen de prijs is anders.
29: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
30: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
31: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Met muziek van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Na het nieuws om 7 uur, gelezen door Frits Hemmelkamp.
32: Goedenavond. Justitie eist bijna 1,5 jaar cel voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar op het Malieveld in Den Haag. Het liep toen uit de hand bij een anti-immigratieprotest. Er braken rellen uit en een politieauto werd dus vernield. Volgens het OM moet de verdachte ook meebetalen aan die kapotte auto. De Britse Defensie is een onderzoek begonnen naar het mogelijk beschieten van een jacht in het kanaal door een Russisch oorlogsschip. De schoten zouden vanmiddag zijn gelost vanaf een fregat op zo'n 30 kilometer uit de kust van het Verenigd Koninkrijk. Het jacht zou niet zijn geraakt en er zouden ook geen gewonden zijn, zo meldt de BBC. 2 Britse oorlogsschepen zouden het Russische schip in de gaten hebben gehouden. Museum Boijmans van Beuningen gaat een eerbetoon brengen aan de overleden kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers. Zijn iconische kunstwerk, de pindakaarsvloer, keert namelijk terug. Komende maand is de bruine vloer weer te bekijken. De pindakaarsvloer is het meest bekende kunstwerk van Schippers. Het museum kocht de rechten op het kunstwerk in 2010. Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. En NEC heeft verdediger Per Schuurs vastgelegd. De 26-jarige Limburger tekent een contract voor 3 jaar in Nijmegen. Schuurs stond tot februari onder contract bij het Italiaanse Torino. Hij liep in oktober 2023 een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het nog lang zonnig en voelt het aangenaam aan. Vannacht droog en koel, morgen veel bewolking en vooral in het noorden is er kans op een bui. Het wordt dan zo'n 23 tot 25 graden.
1: Zondag Joe verkeer op Flitsmeister. Nog 1 file in het land op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Haps en Rijkenvoort. Er is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht. Even vertraging 5 minuten.
33: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: Nou, zometeen wordt er misschien wel een Joe prijzenpakket gescoord in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Sinead O'Connor, Four Seasons. En dit is Bruce Springsteen. Joe!

0: Four Seasons bij Joe. December 63. Oh, what a night. Je hoort hier de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Prince en Kiss en ook Sinead O'Connor.
1: Minute to win it.
0: Eerste nieuwe ronde. Minute to win it. 7:10. Lars, we gaan het weer doen.
2: Ja.
0: Ja, voor jou de eerste keer.
2: Nou, ik denk dus ook de laatste keer. Ik zei het net al tegen je. Het is wel een unieke situatie dit. Kai is vandaag ziek.
0: Ja.
2: Op zijn verjaardag notabene.
0: Ja.
2: En onderaan de klapper stond ik helemaal. Ja, ik ben eigenlijk nooit op Joe. Maar ik dacht, waarom ook niet? Ik vind het leuk.
0: Nou, welkom bij de club.
2: Ja, nou, dankjewel.
0: Ik zou zeggen, kom vaker. Maar ja, als dat niet zo is, is het voor Margreet ook een once in a lifetime, hè Margreet?
3: Ja, zeker.
0: Ja, en je hebt je goed voorbereid, want je bent helemaal naar de schoonheidsspecialiste geweest vandaag.
3: Ja, klopt. Ja,
0: en morgen heb je een dag om bij te komen, want wat ga je morgen doen?
3: Lekker in een jacuzzi, lekker bubbelen.
0: Oh, lekker. Maar de hele dag ook?
3: Nee, niet de hele dag. Iedere keer een uurtje lekker.
0: Oh, lekker.
2: Heerlijk, een jacuzzi.
0: Echt lekker. Hoe is
3: dat? Ja, lekker hoor.
0: Hoe is dat nou om thuis te hebben staan?
3: Zalig.
0: Ja?
3: Echt lekker.
0: Maar ga je er ook genoeg in? Want ja.
3: Jawel, maar ik doe hem nu 3-4 maanden en dan stop ik hem weer.
0: Oh ja.
3: En, want anders, in de winter ging ik er te weinig in, zeg maar.
0: Oh, jij bent echt een zomer jacuzzier.
3: Ja, lekker.
0: Je hebt ook van die mensen die juist in de winter dan weer gaan. Maar als ik
3: klopt.
0: Nee, gaan we
3: maar
0: niet
3: dat je niet te houdt. Nee.
0: Oké. Margreet, we gaan Minute to Win It met je spelen. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Heb je ze alle 5, dan win je het Joe prijzenpakket met daarin de tijdelijke speciale oranje editie van de Joe Pet. En een bladcadeau tijdschrift de bon te waarde van €100. Je gaat spelen met Lars vanavond, dus ik ga op de jurybank zitten. En wens jullie veel succes. Daar gaan jullie.
3: Ja, dank je.
0: In 3, 2, 1, go.
2: Margreet, dit is een dier, staat in de wei, zwarte en witte vlekken.
3: Cool.
2: Dit is, hangt boven de weg of staat naast de weg met rood, oranje, groen en dan mag je doorrijden.
3: Skateboard?
2: Nee.
3: Stoplicht?
2: Ja, dit ligt vaak aan het begin van je huis en dan ga je schoenen op afvegen.
3: Mat, deurmat.
2: Ja, deze man is op 5 december jarig.
3: Sinterklaas.
2: En hiermee zet je je tv aan en uit.
3: Afstandsbediening. Wow.
0: Oh, wat goed. En jij was nog zo nerveus, Lars.
2: Ja, ik vond het helemaal spannend. Maar ik dacht, ik ben normaal een 30 seconds. Oh, ik mag dat eigenlijk niet meer zeggen. Maar 30 seconds ben ik ook heel goed in. En dus ik dacht, dit komt wel goed, Margreet. Dus hey, lekker hè?
3: Ja, super.
0: Wat een goed team.
2: Maar goed geraden ook hoor.
0: Ja.
3: Nou, dank je.
0: Ja, echt een goed team jullie twee. Hè? Margreet, gefeliciteerd. Je wint het Joe prijzenpakket en een bladcadeau tijdschriftenbon te waarde van €100. Heel veel plezier ermee.
3: Nou, heel super bedankt. Echt leuk.
0: Goed zo. Nou, en Lars, jij kan met een goed gevoel verder de avond in.
2: Heerlijk, het voelt heel goed.
0: Ja, geniet ervan. Met een lekker gevoel in de auto. Morgen een nieuwe editie van Minute to Win It. Wil je meespelen? Geef je dan op. Doe je gewoon via de app van Joe. Dit is Sinead O'Connor.

0: Kiss.
1: Zo, zo'n lekker begin van de avond. Lekker met een kusje van Prince. Dit is Joe met zometeen nog Simply Red en Fairground. En hij is begonnen, heb je het al gemerkt. De nieuwe campagne van de overheid tegen de fatbike. Het heet Het kan hard gaan. En dat blijkt, want alleen dit weekend al zijn er een aantal fatbikes in beslag genomen. Eentje ging bijna 60 km per uur en de andere fatbike ging 100 km per uur. Niet normaal. Maar nu is er de Fatbike Reality Checklist voor ouders. Met als regel dat de fatbike maximaal 25 mag gaan. En een gashendel die alleen mag helpen tot maximaal 6 km per uur. Dat is natuurlijk helemaal niks eigenlijk. Dan vinden die jongeren het helemaal niet meer leuk. Draai ik nu even een nummer van een man die eigenlijk een bloedhekel had aan fietsen. Maar in het liedje zingt hij iets heel anders. Het is Freddie Mercury in Queen met Bicycle Race.

die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Met zometeen de Village People, YMCA en de Backstreet Boys, I Want It That Way. En spits je oren. We gaan even een klein muzikaal quizje doen. Welk liedje is dit? Maar dan achterstevoren. Heb je een idee? Gokken, dat mag. Gewoon via een berichtje in de app van Joe. En dan hoor je dit liedje zometeen. Gelukkig, de goede

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal. Kippie.
17: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: 1 minuut over half 8, goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer of Flitsmeister. Viel op de A29, Rotterdam-Berg op Zoom, tussen de Haringvlietbrug en de Volkerakbrug. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Even vertraging 5 minuten. In de rest van het land kun je wel lekker doorrijden. En heb je nog gegokt op dat liedje dat achterstevoren staat? Dit is het liedje waar het om gaat. Maar ja, welk liedje is het? Nou, Judith weet het.
9: Dit is Joe met Guido Kuyn.
8: Kom maar mee, Judith.
10: Ah, liedje achterstevoren. Jazeker, dat is The Police, Every Breath You Take.
8: Ja, heel goed. Nu de goede

People by Joe en YMCA. Ja, en hopelijk staan we aanstaande zaterdagavond ook weer vaak met onze handen in de lucht tijdens de wedstrijd Nederland tegen Zweden op het WK voetbal. En om het Nederlands elftal een hart onder de riem te steken, kleurt Joe aanstaande vrijdag ook weer oranje tijdens de Joe Oranje Dag. Spelen we ook het Joe 1-2'tje. Is een soort voetbalmemory. Je kiest twee rugnummers en vind je twee dezelfde Joe-hits achter die rugnummers, dan win je een gloednieuwe tv. Dat is trouwens niet de enige manier om een tv te winnen. Ook de Joe Oranje Pool kun je invullen. Doe je dat het beste, ook dan win je die tv. Dus ik zeg snel naar die app van Joe. Dit is Suzanne Vega.

0: Simple Minds, Don't You bij Joe.
1: Ja, en ik snap ze op zich ook wel, hè, al die kinderen. Ik had het vroeger zelf ook. Als je kunt kiezen tussen broccoli of snoep. Ja, elk kind gaat voor snoep, toch? Maar wat blijkt nu uit onderzoek? Moet je helemaal niet doen, joh. Nee, want blijkbaar is wat je in je jeugd eet later ook van invloed op je IQ. Wel een handige om als ouders achter de hand te hebben als je kind niet makkelijk eet. Eet het op, anders word je hartstikke dom. Nou, ik hoop dat ze luisteren. Dus Real Thing bij Joe.

0: Dit is Joe met Real Thing. You to me are everything. Het beste uit de 70s, 80s en 90s hoor je hier. Zometeen Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En ook Paul Young, Comeback and Stay. En nog een liedje uit 1999. Maar welke? Dat weet ik zelf ook nog niet. Er staan nu twee liedjes voor je klaar in de app van Joe. Allebei uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1999. Stemmen, dat doe je nu dus in de app op jouw favoriet. Een liedje met de meeste stemmen hoor je zo meteen. En het nieuws krijg je van Frits. Goedenavond.
1: Goedenavond. Staan het kabinet licht, gaat op 1 juli de vlag uit.
2: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Obelink, alles voor kampeergeluk.
6: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
5: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Nesbik Ashley, Never Gonna Give You Up. Net nieuws van 8 uur, gelezen door Frits Hemmelkamp.
5: Goedenavond. Bij een oefening van het Nederlands leger in Duitsland zijn 2 voertuigen op elkaar gebotst. 4 militairen zijn daarbij gewond geraakt. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. De militairen komen uit Oorschot en Havelte. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Groot-Brittannië onderzoekt een schietincident met een Russisch oorlogsschip op het kanaal voor de kust van Frankrijk. De Russen zouden het vuur hebben geopend toen ze een Brits jacht tegenkwamen. Er raakte niemand gewond en het jacht zou ook niet zijn geraakt. Het incident komt vlak na een actie van de Britse marine die een schip tegenhield van de Russische schaduwvloot. Op 1 juli moet de vlag uit op alle ministeries ter ere van de afschaffing van de slavernij, de Keti-Koti. Dat wil de Tweede Kamer. Partijen vinden dat het kabinet een voorbeeld moet nemen aan sommige provincies. Die hangen de vlag al uit tijdens Keti-Koti. En mooi transfernieuws in het vrouwenvoetbal. Oranjespits Lennet Berenstein vertrekt naar Real Madrid. Ze heeft het de afgelopen seizoenen goed gedaan bij Wolfsburg en werd in Duitsland zelfs topscorer. Dat leverde Berenstein een contract op in Madrid, waar ze voor 3 jaar heeft getekend. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond blijft het nog lang zonnig en voelt het aangenaam aan. Vannacht droog en koel en morgen veel bewolking in vooral het noorden van het land. En daardoor kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 23 tot 25 graden.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Guido Kuyn.
4: En zometeen jouw favoriete liedje uit 1999. Stemmen op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. En Paul Young hoor je naar Rick Astley. Joe!

0: lekker. Een dinsdagavond vol met hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met zometeen nog Boston, More Than a Feeling. Het is 16 juni 2026, de dag van nieuwe kabinetsplannen rondom stikstof. En dan vooral plannen om ons land van het stikstofslot af te krijgen. En in die plannen gaat het over stikstofgereduceerde zones van 1 kilometer rondom natuurgebieden. Dus bedrijven die dan dicht bij die gebieden zitten, die moeten erg reduceren. Maar bedrijven die daar buiten vallen, die hoeven niet te reduceren. En de studenten die laatst het vervelende belletje kregen dat ze niet waren geslaagd, hadden vandaag een rematch. Er waren herkansingen voor natuur en scheikunde. En de HAVO- en VWO-leerlingen die hadden meer een revanche, want zij streden op Frans. Over een week zijn de herexamens klaar en een week later weten alle leerlingen of ze dan alsnog zijn geslaagd. Hopelijk met een leuk belletje en de vlag uit.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Dan twee artiesten die hun huiswerk goed hebben gedaan. Ik heb twee liedjes voor je uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1999. De vraag aan jou is, welke van de twee wil je liever horen? Stemmen, dat doe je in de app van Joe op Britney Spears en Baby One More Time. Of op Cher en Strong Enough. Heb je meer zin in vanavond? Britney Spears, Baby One More Time of Cher and Strong Enough? Ga nu naar de app van Joe. Tik op jouw favoriet. Hoor je het liedje met de meeste stemmen over 8 minuten. En Foreigner, I Want to Know What Love Is. Hoor je naar Boston? Dit is More Than a Feeling.

0: Foreigner bij Joe.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1999. Het jaar van de introductie van MSN. Ja, ik werd toen ook helemaal kapot ge-MSN'd. Ja, het is wel genoeg zo hoor. Stop maar. Oké, nog één keer dan. Ja, MSN hè. Heel veel mensen deden dat toen ze net thuis kwamen van werk of school. Lekker met je klasgenoten of je collega's. De hele avond MSN'en. Hallo, hoest, hoest. BRB, be right back. Nou, al die afkortingen die zijn daar volgens mij ontstaan. En tegenwoordig hebben we natuurlijk lekker WhatsApp. Hoeven niet meer de hele dag naar dat geluid te luisteren. Dat scheelt. In de top 40 stonden vandaag 16 juni, maar dan in 1999 deze twee liedjes. Britney Spears en Baby One More Time. Nog één keer dan.

0: mocht het zeggen, welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen op Joe? Britney Spears, Baby One More Time of Cher met Strong Enough? Het was vrij spannend. Ik kan je vertellen, 1 minuut geleden stond het nog 50-50. Maar uiteindelijk, met een nipte overwinning, 52%, is de winnaar van vanavond. Cher met Strong Enough. Oh, ik moet echt stoppen met mij te MSN'en.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: De winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Cher met Strong Enough. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. En zometeen muziek van Michael Jackson en ook Bluff met Aan de Kust.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Geer Klaas? Of Klaas? Koen?
4: Klaas?
3: Dat zei mijn zoon, ja. Koen Klaas, de K-klank.
5: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
3: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Zomersale bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeer.nl/zomersale.
13: Find your joy met de last-minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken... en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Dit is Joe met Guido Kuyn.
12: En zometeen Bluff met aan de kust. Verder muziek van Michael Jackson, Rock With You. Allemaal naar Duran Duran. Dit is A View to a Kill.

0: Vraag je, waar zit Nederland aankomend weekend de hele tijd?
1: Hier aan de kust.
0: Dat denk ik ook, want jeetje, jeetje, mineetje, wat wordt het warm. Donderdag kan het al 31 graden worden, de eerste tropische dag. Maar het wordt nog erger. Vrijdag kan het 34 graden worden en kan het ook nog eens heel benauwd worden. Dus sterkte alvast met de plaknachten. Maar goed, je kunt er op je eigen manier van gaan genieten. Met de zon in je gezicht of een coolpack. En sowieso lekker genieten van de hits van Joe. Met OMD zometeen, Live and Let Die. Naar Michael Jackson, Rock With You.

Orchestra Maneuvers in the Dark. Forever Live and Die bij Joe. Met zometeen de Bee Gees. En morgenochtend weer een nieuwe editie van de Koen en Sander Show. Ze werken al een tijdje samen. En Sander die had voor Koen een cadeautje bedacht. En wat voor cadeau. Morgenmiddag wordt Koen verwacht op de set van Gooise Vrouwen. En niet eens eentje met zijn twee tackles voor een glansrol. Morgenochtend hoor je er veel meer over.

0: Nee, zou ik zeker niet doen, inderdaad. Zometeen muziek van Billy Joel en Ace of Base hier bij Joe. En het nieuws krijg je zometeen van Frits. Goedenavond.
1: Goedenavond. Italianen zouden lui zijn, maar ze geven nog van niet op.
2: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte

0: hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Get ready for the OG. All y'all
5: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
16: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
16: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
16: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
17: Proost.
16: Op sunweb.nl.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
20: Dit is Joe. Muziek van Billy Joel, Uptown Girl. Naar het nieuws van 9 uur, gelezen door Frits Emmelkamp.
10: Goedenavond.
21: Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn twee grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar er werd niets mee gedaan. De Verenigde Staten overwegen weer sancties op te leggen tegen Rusland. Vooral de Russische oliehandel zou platgelegd moeten worden. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens de G7-top in Frankrijk. Trump had tijdens de top ook een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump was het een heel goed gesprek. Van Italianen wordt wel eens gezegd dat het niet de snelste zijn, maar ze geven in elk geval niet op. De Italiaanse politie heeft namelijk een gestolen brommer na 40 jaar eindelijk teruggevonden. De brommer werd al in 1984 gestolen. De dief liep tegen de lamp omdat hij al bijna 20 jaar zonder kenteken rondreed. Waarom de man dan niet veel eerder tegen de lamp liep, is niet duidelijk. En inwoners van Gelderland die wisten het waarschijnlijk al, maar het KNMI heeft het nu ook toegegeven. De regenvoorspelling rondom Nijmegen en Arnhem in de bekende weerapps klopt vaak niet. Dat komt doordat de neerslagradar in Gelderland last heeft van hoge bomen. Daardoor kan het systeem de buien niet goed zien. Het KNMI heeft de gemeente vorig jaar al gevraagd om de bomen te snoeien, maar dat is nog steeds niet gebeurd. En over het weer gesproken, de avond blijft aangenaam, maar vannacht koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen vooral in het noorden kans op regen, in het zuiden af en toe zon, en dan kan het lokaal zo'n 27 graden worden.
22: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Guido Kuijn.
23: Ja, en zometeen een man die het leven helemaal heeft uitgespeeld. Wie het is hoor je zometeen direct naar Billy Joel. Dit is Uptown.

Liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Billy Joel en Uptown Girl. Zometeen Ace of Base met The Sign. Na een man die het leven heeft uitgespeeld. Ja, kan niet anders zeggen. Hij lijkt alleen nog te werken als hij het kan combineren met iets leuks. Zo staat hij volgend jaar op de On The Blue Cruise. Ja, overdag lekker een beetje zonnen. Van het uitzicht genieten vanaf de boot. En s'avonds een moppie zingen. Dit liedje gonst dan over de golven. Maar hoor je nu gewoon lekker op de radio. Dit is Year of the

Oats, Man Eater bij Joe, met zometeen nog Dr. Alban, Sing Halleluja. En halleluja zeg, gelukkig, ze is weer wakker. De afgelopen maand, mei, was er vervelend nieuws over Bonnie Tyler. Ze lag namelijk in een kunstmatige coma door een spoedoperatie aan haar darmen. Maar het laatste nieuws, ze is weer wakker. En het gaat langzamerhand de goede kant op. Heel fijn. En gelukkig heeft ze geen last van haar hart. It's

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah bij Joe. Zometeen Earth, Wind & Fire, ook Europe, The Final Countdown. En nog kans op 100 euro. En wel, in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 ga ik zo meteen met je spelen. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus zo kans op die 100 euro. Lijkt dat je wat? Wil je meespelen? Pak de app van Joe bij en stuur het antwoord op de volgende vraag. Van welke chocoladereep is de vulling gemaakt van kokosnoot? Dus van welke chocoladereep is de vulling gemaakt? Van kokosnoot. Stuur het antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je zometeen misschien wel kans op die 100 euro.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
8: Choose premium. Choose Napoleon.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
19: Pakken ze podium?
2: podium.
19: Pak eens een podium.
2: Pak zelf eens een podium.
20: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
21: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
22: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk

0: abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: En hoe heet die chocoladereep waarvan de vulling is gemaakt van kokosnoot? Hoe heet dat ding ook alweer? Stuur de naam van die reep in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10 zometeen. En Earth, Wind & Fire, hoor naar Europe.

0: nooit zal gaan vervelen. Het beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Earth, Wind and Fire, September. En zometeen nog Bruce Springsteen, Glory Days.
1: De 10 voor 10.
0: En straks ook nog kans op 100 euro. Een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik straks met Nicolien. Hallo Nicolien.
2: Hoi Guido.
0: Goedenavond. Jij zat thuis op de bank met jouw dochter en schoonzoon, hè?
2: Nee, ik zit in de auto.
0: Ja, nu. Maar jij zat thuis nu. Eerst.
2: Ja, ja.
0: En toen dacht jij, weet je wat wij gaan doen? Zeg maar.
2: Wij gaan lekker naar de Mac.
0: Ik heb dit nog nooit gedaan op een dinsdagavond. Dat ik zomaar dacht van, nou, ik heb wel eens trek in een klappen van een burger.
2: Ja.
0: Waar komt dat zo vandaan?
2: Dat dachten wij dus ook.
0: doe je dat vaker?
2: Nee, niet heel vaak.
0: Niet heel vaak, één keer per week?
2: Nee, één keer in de 2-3 weken.
0: dat vind ik vaker hoor, Nicolien. Ja? Maar het is nu bijna 9:50. Had jij nu alweer trek dan? Of had je nog niet avond gegeten?
2: Ja, we hadden een pizza gegeten met z'n tweeën. Maar ja, we hadden echt trek. En mijn dochter wou naar de Mac.
0: Ja, snap je. Ja, maar één pizza met z'n tweeën delen is ook veel te weinig, man. Karig.
2: Ja, ja, dat ja. We hadden er nog één. Ja. We hadden er nog één, maar ja.
0: Ja, weet je, mijn vriendin die zegt ook altijd van... joh, lieverd, zullen we even een pizza delen? Ik zeg, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Nee, dan zitten we uiteindelijk allebei met honger. En waar beland je dan uiteindelijk? Precies op de plek waar jij nu bent.
2: Ja.
0: Inderdaad, dat wilde ik dan voorkomen. Nou goed, wijze les geleerd vanavond. Altijd pizza per persoon.
2: Ja.
0: Scheelt je een hoop calorieën, denk ik.
2: Gaan we doen.
0: Goed, Nicolien. Hey, stel dat je zo meteen geld wint in het 10 voor 10. Gaat het allemaal naar pizza's of andere bestemmingen?
2: Nee, ik had al of een weekendje weg. Gezellig een hotelletje pakken.
0: Oh, wat leuk, ja.
2: Wat was dat andere ook alweer?
3: Uit eten.
2: Oh ja, uit eten.
0: Oh ja, ja, kan je ook combineren natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, nou, vind ik een heel mooi doel. Een mooi weekendje weg bijvoorbeeld. Waar zou je dan naartoe gaan?
2: Naar Zuid-Limburg.
0: Oh, prachtige omgeving. Kan je ook heerlijk wandelen.
2: Ja.
0: Super.
2: Ja.
0: We gaan kijken met hoeveel budget je verder de avond in gaat. Ik spreek je zo meteen, Nicolien.
2: Is goed.
0: Over 6 minuten, nieuwe ronde van de 10.

0: Boyzone bij Joe en Picture of You, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Tracy Chapman en Fast Car.
1: De 10 voor 10.
0: Eerst eens even een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Nicolien. Het rijmt ook nog. Ze staat nu bij de grote gele M, want ze heeft vanavond een pizza gedeeld met een man. Slechtst idee ooit, want ze hadden nu allebei honger. Zit je inmiddels wel vol, Nicolien?
2: Ja.
0: Oké, fijn. Gelukkig klaar voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Als je geld wint, dan gaat het naar een weekendje weg in Zuid-Limburg, hè?
2: Ja.
0: Ja, vind ik een fantastisch doel. Eens even kijken met hoeveel budget je richting het zuiden gaat. Je krijgt zometeen 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een provincie, noem ook echt een provincie. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, duidelijk.
0: Oké, mondje leeg, daar gaan we. Nicolien, vraag 1. Van welke chocoladereep is de vulling gemaakt van kokosnoot?
2: Bounty.
0: 10 euro. Vraag 2. Vanavond speelt Argentinië zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. Maar welke bekende voetballer is hun aanvoerder?
2: Messi.
0: Lionel Messi, 20 euro. Vraag 3. Maakt de titel van de Joe-hit van Tracy Chapman af. Fast?
2: Car.
0: 30 euro, foutloos voor ons nog. Vraag 4. Welke planeet in ons zonnestelsel staat het dichtst bij de zon?
2: Maan.
0: De maan moet ik ook helemaal fout rekenen. Ik zocht echt een planeet. Nicolien, dat is heel jammer. En de planeet die ik zocht was Mercurius.
2: Aha.
0: Wat jammer, je staat weer op 0 euro. We gaan verder naar vraag 5. We blijven in de ruimte. We gaan het hebben over de maan. Want wie was de eerste mens die voet op de maan zette?
2: Armstrong.
0: Ja, Neil Armstrong brengt jou weer op een tientje. Vraag 6. Hoeveel kleuren telt een regenboog?
2: 7.
0: 20 euro weer. Goed hersteld. Vraag 7. Welke regio heeft straks als eerste zomervakantie?
2: Oosten.
0: Nee, helaas. Regio Noord op 4 juli al. Regio Zuid volgt een week later. En regio Midden volgt nog een week later. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 8. Wat is de hoofdstad van Turkije?
2: Alanya.
0: Nee, Ankara. Het lijkt erop. Is net wat anders.
2: Ja, het lijkt erop.
0: Je blijft staan op 20 euro. Vraag 9. Welke kleur heeft het bord met de tekst uit als je de afrit neemt op de snelweg?
2: Blauw.
0: 30 euro. Laatste vraag, Nicolien. Kop deze nog even in. Ga je met 40 euro verder de avond in. Hoe wordt een lening genoemd die iemand aangaat om een huis te kopen?
2: Hypotheek.
0: Ja. Zo jammer, dan zoeken we een planeet en dan noem je wel iets in de ruimte, maar geen planeet. Wat jammer. Daardoor tussendoor je geld kwijtgeraakt. Maar, Nicolien, 40 euro mag ik naar je overmaken en die had je net nog niet.
2: Nee.
0: Als we dat omrekenen naar een uursalaris, poch, dan heb je niet verkeerd.
2: Nee, ja.
0: Hey, dank voor het meespelen vanavond en veilige rit naar huis met een volle buik.
2: Is goed. En jullie fijne avond. Nou. En succes met de uitzending nog even.
0: Dankjewel, ik zal het nodig hebben. Morgen een nieuwe editie van de 10 voor 10. Wil je meespelen? Zorg dan dat je iets voor half 10 bij Joe bent om de vraag van de dag te beantwoorden. Natuurlijk via de app van Joe. En Abba, Super Trooper, hoor je naar Tracy Chapman.

0: Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks Whitney Houston, ook Eric Carmen en Madonna. En het nieuws krijgen we zo meteen van Frits. Goedenavond.
1: Goedenavond. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Maar als het aan NS ligt, worden het er nog veel meer.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
9: Choose premium. Choose Napoleon.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
16: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera. Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond. De Duitse publieke omroep gaat een reportage aanpassen over de rassenrellen in Belfast. In het item wordt de indruk gewekt dat de menigte wordt opgehit door Elon Musk. Musk is het daar niet mee eens. Hij zegt dat hij zich er op een andere manier mee heeft bemoeid. De rellen volgden op een aanslag door een migrant. Drie Canadese jongeren slepen hun eigen land voor de rechter. Ze vinden dat Canada te weinig doet tegen klimaatverandering. De jongeren vinden dat hun toekomst daarmee in gevaar komt. Ze wijzen op de toename van bosbranden, overstromingen en hittegolven. In zo'n wereld willen we niet leven, vandaar het proces, zeggen ze. Een Russisch oorlogsschip heeft eerder vandaag in de lucht geschoten op het kanaal bij Frankrijk. Dat gebeurde toen de Russen een Brits plezierjacht tegenkwamen. Het kon niet anders, zeggen de Russen. Het jacht kwam gevaarlijk dicht in de buurt van het oorlogsschip. De Britse regering heeft een onderzoek aangekondigd. Het gaat goed met het speciale zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Dat hadden er trouwens nog meer kunnen zijn, maar door de grote drukte was er een storing op de site van de NS. Die is intussen verholpen. Dan nog het weer. De avond blijft aangenaam, maar vannacht koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen vooral in het noorden kans op regen, in het zuiden af en toe zon en het kan lokaal zo'n 27 graden worden.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is de avond van Joe.

0: met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Geen Klaas? Of Klaas, Koen?
2: Klaas?
1: Dat zei mijn zoon, ja, Koen, Klaas, de K-klank.
3: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
1: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Omdat je mijn favoriete papa bent.
11: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
1: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Pakken ze podium?
5: Pakken ze podium?
8: Pak zelf eens een podium.
4: Pakken ze podium.
13: Pakken ze een podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede.

0: het WK voetbal. Kleur Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
1: Ja, ja, schieten dan, schieten!
0: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Eurojackpot.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retteketet en vamos naar Beterbed.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. De FBI zegt een aanslag op president Trump te hebben vereideld. Dat zou zijn gebeurd tijdens een UFC-gevecht in de tuin van het Witte Huis. Trump organiseerde het gevecht ter ere van zijn verjaardag. Volgens de FBI zouden er plannen zijn geweest om de aanwezigen aan te vallen met drones en sluipschutters. Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen van de rechter vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Het verschil kan oplopen tot 18 dagen cel, zeggen Nederlandse wetenschappers. Toch wil het volgens hen niet zeggen dat er in de rechtbank wordt gediscrimineerd. Feyenoord is amper eigenaar van de Kuip, maar heeft nu al grootse verbouwingsplannen. Zo wil de voetbalclub het aantal stoelen met 10.000 uitbreiden. Ook moet de horeca flink op de schop en moeten er nieuwe toegangspoorten komen. Feyenoord heeft sinds deze maand een meerderheid van de aandelen van de Kuip in handen. Daarmee is de club min of meer eigenaar van het voetbalstadion. De KNVB verwacht komende zaterdag weer zo'n 15.000 Oranje-fans op het WK voetbal in Houston in Texas. Oranje neemt het dan op tegen Zweden. Tegen Japan afgelopen maandag waren er ook dik 10.000 Oranje-fans. Zaterdag is er ook weer de traditionele mars naar het stadion. En dan het weer. Het koelt vannacht af naar zo'n 8 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land droog en temperaturen oplopend tot zo'n 27 graden.
3: Dit WK voetbal kleurt Joe Oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is de avond van Joe.

0: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
1: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
7: Belisol.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Het nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. 2 van de 3 Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé, die daarmee de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Bijna 100.000 Nederlanders hebben een blauw lintje aangevraagd om te laten zien dat ze vluchtelingen steunen. Ze zijn op, zegt VN-organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag #WithRefugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bosse gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Friezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. Een Ghanese voetballer, Thomas Partey, mag Canada definitief niet in. Zijn visum werd afgewezen omdat er in Engeland meerdere verkrachtingszaken tegen hem lopen. Ghana speelt morgen nacht in Canada tegen Panama, dus die wedstrijd moet hij missen. De andere wedstrijden van Ghana worden in Amerika gespeeld, daar is hij wel bij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goeienacht. In het Brabantse Rijen tussen Breda en Tilburg woedt een grote brand in een huis. Het huis is volgens Omroep Brabant voor een deel ingestort. Ook komt er veel rook vrij. Het is nog niet bekend of er nog mensen in het huis waren. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de G7 hebben daar in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. Ook krijgt Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft de zoon van oud-president Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zou hebben aangestuurd op Amerikaanse inmenging in de rechtszaak tegen zijn vader over zijn betrokkenheid bij een coup-poging. Zo kreeg hij het voor elkaar dat president Trump extra importtarieven oplegde aan Brazilië. En de Iraanse voetballer Mehdi Torabi kan gewoon mee blijven doen aan het WK. Torabi had als enige speler een visum gekregen waarmee hij maar 1 keer Amerika in kon komen voor de wedstrijd van gisteren, terwijl de rest van het team meerdere keren mocht inreizen. Torabi kan dat nu ook en hoeft niet naar huis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.